You are. Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oejala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejala Radio.

0: अच्छा नहीं।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden, Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are, omdat jij bijzonder bent.

चाप मरे उसको आशिक न कहो, जो जमाने से डरे उसको आशिक।

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ik hou van Ujala.

You are Ujala Radio Headlines. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De omzet van Amazon's Cloud Divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37%. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Spanje. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. En de vader van een Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37%. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Spanje. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. En de vader van een Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

half zeven in de uitzending van Ojala Radio. Bijna één over. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is de laatste dag van de week. Het is 31 juli en ook nog de laatste dag van deze maand. Juli, 31 juli 2026. Hartelijk welkom. Goedemorgen Nederland. Ja, en ik heb al wat appjes binnen gehad. Dankjewel daarvoor. En nu, namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en ook de mooie liedjes die ik alweer voor u heb uitgekozen. En dan denk ik, waarmee moet ik nou weer beginnen? Nou weet je wat, deze vond ik een mooi begin. Dus heb ik dat weer voor je erbij. Goeie aan die.

dat was weer even prachtig om mee van start te gaan, nietwaar? 6:07 inmiddels geworden. En dan heb ik ook weer een prachtige song uit de film Ik kies voor u van dit jaar. Ja, gedeeltelijk dit jaar en gedeeltelijk vorig jaar, kan je zeggen. Want in 2025 dan kwamen ze met deze Bastumse Milneki Deret hier Sitare uit. En in 2026 kwamen er nog een paar andere erbij. Goedemorgen Nederland. Fijn dat u bent afgestemd op Jala Radio en dankjewel voor de appjes hoor.

Wat een geweldig lied ook weer van Arijit Singh, nietwaar? Ja, hij heeft allemaal van die mooie liedjes. En ook deze is een geweldige song van hem. Uit een van de laatste films. Hoort Bangla, waarin Akshay Kumar onder andere inspeelt. En Vamika Gabi. Doei Disada. Lang niet afgedraaid voor je. Dus bij deze, enjoy.

Een formidabele stem heeft deze jongeman toch, Arijit Singh. En dat had iets meer pit erin, maar dat mag ook wel. Het is vrijdag. En velen, denk, zijn lekker vrij. Anderen slapen nog. Maar de radio staat al aan. Want automatisch wordt je biologische klok maakt je automatisch wakker. Maar dan denk je van, ik kan nog blijven liggen, want het is vandaag vrijdag. Ik ben vrij. Dus dat. Geniet ervan hoor. En dankjewel allemaal voor de appjes die ik tot nu toe heb gekregen. Als strakjes de namen met u doornemen. Maar voor nu heb ik de 90s voor je erin zitten. Ook uit begin 2000 heb ik het een en ander voor je. Dan ga ik met deze beginnen uit de film Officer van het jaar 2001. Hulo Seronga Deryase. Ook eentje met een tikkeltje pit erin. Kumar Sanu met Pretty Utum.

song die je niet zo vaak hebt gehoord hier bij Ojala Radio. Maar geloof me, als je dit gehoord hebt, dan zeg je van wauw, wat een mooi liedje is dit. Pulo se rang deryase maujalele by Kumar Sanu en Preeti Uttam. Mooi uit de film Officer van 2001 is deze gehaald. En dan ga ik naar Alkaji. Rik Barvier Kumar Sanu Kiyawasa Absunenge. En dit liedje ken je uit die nieuwe versie van Bhai Tera Star, hè? Maar dit is dan het origineel uit de film Ghulam. Ankhon se tune ye kya.

ongeveer 18 graden. En als je op je thermometer in huis kijkt, dan zie je wel dat het 24 of 25 graden aangeeft. Ja, in huis voelt het wel lekker warm aan. Maar Weerplaza geeft aan dat het vandaag geheel bewolkt is. Maar ja, dat zal dus zijn tot een uur of 8. En daarna zal de zon dan wel lekker doorkomen. Maar voor nu is het nog geheel bewolkt. Ging een zonnetje te zien nog. En al een hartelijk dank voor de appjes. Ik ga na de commercial break de namen erbij halen. Hartelijk dank.

Who Jealous, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, India Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha, hambole trilitos, toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard, de sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noord.

0: Noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Hilame, hilame, hilame.
3: Tumang hilame, ha. Tumang hilame tot je Librasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Ham tussen bollet regelen toch? Heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoud deer nakker. Draai, draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, jali gomina, jali hirawe, jali brasafest. 100 toe jay hier brasafest toch? Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Bijna 10 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja. Velen maken zich op om van dit weekend een mooi weekend te maken. Nou, we zijn aan de voor... Ja, moet ik avond zeggen? Meestal zeg je vooravond. Maar van een weekend. Anderen moeten nog even doorploeteren. Voordat ze kunnen zeggen van... Hé, ik ga lekker genieten van het weekend. Maar anderen zijn vrij. En degenen die lekker met vakantie zijn... Die genieten er met volle teugen van. Het is nu ook lekker warm vandaag weer. Het zal niet zo warm zijn als eergisteren. Dat niet. Maar ja, zo warm willen we het ook weer niet hebben, hè? Nee, want velen zeiden altijd weer van... Oh, het is bloedheet. Niet om uit te houden of om op straat te gaan. Maar ja, als de boodschapjes gehaald moeten worden... en je hebt niemand om je te helpen... dan moet je dus zelf eruit gaan, nietwaar? Amen. We gaan ons weer even lekker bezighouden... met de mooie songs die ik weer voor je heb uitgekozen. Te beginnen met deze Chaka Chuck. Shreya Ghoshal met de muziek van E.R. Rahman.

Chatuk met de song van Shreya Ghoshal was dat uit de film Trangere, waarin Sara Ali Khan in heeft gespeeld, Akshay Kumar en Dhanush. Kwart over zeven precies, even kijken wat het weer ons verder zal brengen vandaag. Vanmorgen overheerst dus de bewolking in het noordwesten en noorden van het land. En daar valt ook wel weer wat regen of een buitje met kans op onweer uit. En elders wisselen zon en wolken elkaar af. Ja, want ik kreeg al te horen dat er daar in Groningen regent. Dus later vandaag dus kan er elders ook wat regen of een onweersbui ontstaan. En veruit de meeste plaatsen houden het wel droog vandaag. En het wordt tussen van noordwest naar zuidoost tussen de 21 en 30 graden. En de wind is een beetje variabel, van zwak tot matig. En voor vanavond hebben we ook weer wat brede opklaringen. En wat de appjes betreft, ja, ik ga zo meteen daarmee beginnen hoor. Maar eerst deze mooie song. Uit de film Zet je mee wat jij van 2018, als ik me niet vergis, is deze. Ja, inderdaad.

Ja, prachtig hebben ze het gezongen. Prachtig hoe ze het hebben gemaakt ook. De gebroeders waren dat. Sajitar Wajid. En Wajid heeft hem zelf gezongen. Met op de achtergrond uiteraard ook broer Sajid stem. En van Wajid had ik je ook al gezegd dat hij op 1 juni 2020... het tijdelijke met het eeuwige heer verwisselt. Hij was ziek en het was coronatijd, dus toen hij werd opgenomen, niet lang daarna, is hij overleden. Anyway, ik ga naar de appjes toe. En te beginnen met Asha uit Haarlem en ook Wim Live mijn appje gestuurd. My Matchmaker uit Amstelveen, ook een hele fijne dag toegewenst. Aan Rewien, ook een fijne werkdag, ook voor jou. Zus Lina, hartelijk dank ook voor je appje. En zeer zeker ook Imro G uit Groningen. Hartelijk dank ook voor uw appje. En ook van Chandra heb ik een appje gekregen met een fijne dag en een heel mooi plaatje erbij. Rieke en Lou, dankjewel ook voor jouw appje. Een mooie dag ook toegewenst aan Alice. En bij Haji Abdul Wahab Dennis is ook erbij. Altijd weer, iedereen is er lekker gezellig bij. Marianne uit Groningen, hartelijk dank ook. Mooie dag ook voor jou. Daar in Groningen. En ik heb begrepen van Gisela in Groningen dat het dus daar regende toen zij mij dit appje stuurde. Ik keek meteen hier naar buiten en ik zeg, hé, het is droog hier. Maar bij jullie daar dus wel wat motregen of onweer erbij? Anyway, in Hoofddorp luisteren Kieren en Ankel gaan ook mee. Ook voor jullie een fijne dag. En Latjeman G gaat weer om 9 uur sporten. Gezellig is dat hoor. Goed bezig zijn. En ook Yvonne Goulet, ik zie dat jij ook erbij bent. Ook voor jou een hele mooie A Blessing Friday, zullen we zeggen toch?

Nou, en dat was uit de film Oh Romeo. Niet vaak afgedraaid, maar als je het zo hoort, dan is het best wel een mooie song, hè? Nog eventjes en dan gaan we beginnen met de nieuwtjes. Dat ik zo'n 2,5 minuten. Maar goed, we draaien het gewoon helemaal

Oké, raad ik je. Dat was dus even kijken. Ook weer zo'n mooie song dat we hier hebben gehoord. Brengt ons naar bijna 7:58. Kees, dankjewel ook voor je appje. Ook voor jou een mooie werkdag. En ook voor Auntie Jessie een Blessing Friday. En Chanta, oh, dat is een lang stukje, zie ik hier. Zo, ik moet het nog eventjes gaan checken. Wat je allemaal geschreven hebt, maar je zegt dat je weer op weg bent naar het werk toe. Naar je kantoor in Almere. Nou, jij reist heel het land af, weet ik. Chanta. Want dan ben je in Vlissingen, dan ben je weer daar, dan ben je weer daar. Nu, dus vandaag ga je naar Almere. Maar het is wel genieten geblazen met de muziek. Dat vind ik heel fijn te horen. En je wacht op de reclame. Nee, de reclame duurt nog eventjes hoor. Want ik ga nu eerst eventjes naar wat nieuwtjes toe. En een van de nieuwtjes waarmee ik ga beginnen. Even kijken als dit ding direct wil meewerken. Nee, dan ga ik hier naartoe. We gaan naar de over Spanje, wat ik je gisteren al het een en ander daarover had verteld. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn nu minstens 18 mensen omgekomen, zo melden de Spaanse media. En gisteren trachten duizenden mensen de enclave te bereiken. De exclave moet ik zeggen, niet enclave. Enclave is wat anders. Exclave. En zwemmend of per boot of door over hekken heen te klimmen hebben ze dat geprobeerd te doen. En het gaat om veelal jonge migranten die zo proberen de Europese Unie binnen te komen. De intocht van mensen is voorlopig nog niet ten einde op de weg van Tanger. En dat ging door naar Vnidek. Lopen nog duizenden mensen. Zo ziet de NOS-cameraploeg ter plaatse. En het gaat vooral om kinderen en jongeren uit Marokko en andere Afrikaanse landen. Vanwege de drukte is deze weg inmiddels afgesloten voor auto's. En vanuit het Marokkaanse kustplaatje Vnidek proberen ze dan de oversteek te maken naar Ceuta. Zo moet ik het uitspreken, Ceuta. En wat dus bij Spanje en de EU hoort. En de afgelopen nacht werd ook duidelijk dat migranten nu de andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, proberen te bereiken. Spanje sloot gisteravond laat de grensovergang daar om een bestorming op die manier te kunnen voorkomen. Inwoners kregen de opdracht de grensovergang te mijden, zodat zij de ordendiensten niet in de weg zouden lopen. Nou, ik weet niet waarom ze allemaal daar massaal weg willen gaan, maar we gaan naar ander nieuws, AI. Techbedrijven buitelen over elkaar heen met de gigabedragen die ze investeren in deze kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Maar al dat geld moet ook ooit weer worden terugverdiend. Zal dat wel lukken? Vraagt men zich af. De bedragen die worden geïnvesteerd zijn duizelingwekkend. Zo wil de ChatGPT-maker OpenAI de komende jaren $600 miljard uitgeven. En Google zit alleen dit jaar al op $200 miljard. En uit de laatste kwartaalcijfers die Meta en Microsoft vannacht hebben gepubliceerd, blijkt dat beide bedrijven ruim boven de $100 miljard uitkomen per jaar. En ze investeren in onder meer de bouw van AI-infrastructuur, deze twee dus. En bij al die enorme investeringen worden intussen vraagtekens gezet. Want hoe gaat al dat geld nou ooit weer terugverdiend worden? De inkomsten wegen nog niet lang op tegen de uitgaven. En dat is goed zichtbaar op de site. En ze hebben het een naam gegeven. AI of AI moet ik dan op zijn Engels zeggen, profitable yet. Is AI al winstgevend? Het antwoord in deze is dus nee, zeggen ze met hoofdletters.
Nee, dat kan dus nog allemaal niet. Dat moet nog gaan blijken allemaal. Als het wel de goede kant op zal gaan. In elk geval heb ik ook nog ander nieuws voor je. Maar we gaan eerst naar een mooie song. Even kijken waar ik die heb gelaten. Zal ik die als eerste draaien? Jawel. Mama Tervie in duet met Letta G.

van ja, ja, je mag zeggen wat je wil, maar dat zijn de mooie songs. En vandaag is het 31 juli, dan weten we allemaal ook wel waarom ik nou juist eigenlijk vanaf deze week al een beetje met Mohammed Rafi bezig was. Want het is vandaag dan ook precies 46 jaar geleden dat hij niet meer in het dansmidden is en we geen andere songs meer van hem te horen kregen. Maar er zijn nog heel veel andere liedjes die er nog zijn, waar we nog altijd van genieten. En ook zondag aanstaande heb ik weer een paar leuke dingetjes. Nou, ik verdeel het over elke zondag om het een en ander over deze man te vertellen. Deze angel, om hem zo te noemen, want dat is hij echt wel geweest hier op in het aardse leven. En ook daar is hij echt een angel, zal hij zijn. Anyway, ander nieuws dat ik nog meer voor je heb. Even kijken wat ik nog meer hier aan nieuws voor je heb. Ja, dat wil niet met me meewerken, zie ik. Dus dan ga ik naar dit nieuwtje. Want dit is ook wel belangrijk om aan u door te geven. Ik weet dat we soms heel veel haast hebben. En dat is natuurlijk niet goed. Maar sommige mensen rijden en zonder rijbewijs. En ze rijden weer te hard. En ze maken allerlei overtredingen. Maar juist deze mensen worden nooit gepakt. En kunnen ze keer op keer weer in de fout gaan zonder gepakt te worden. Maar ja. En deze is dus ook wel een keertje gepakt. Ik zie hier een auto die in een of ander bush terecht is gekomen. En dat was dus bij een ongeval. Ik kan het hele verhaal nu eventjes niet goed zien. Maar goed, 17 keer geflitst te zijn. En niemand heeft dus ingegrepen. Waarom rijden sommige mensen toch ook zo hard? Had het gisteren ook wel dat je mensen achter je hebt rijden en die blijven maar als het ware op je hielen zitten van jou pushen om nog harder te gaan. Ik dacht het was een Volkswagen ook nog en een dame die erin zat. Ik weet ook wel dat ik af en toe eventjes dat gaspedaal kan intrappen. Maar toch probeer je aan de regels te houden waar je dus rustig moet rijden. Als je 80 moet rijden, ja, dan weet ik wel. Je weet, daar zijn er geen camera's. Dan weet je dat je ook wel ietsjes harder kan gaan. Maar deze reed zo hard achter me aan dat ik dacht van, nou weet je wat, ik ga jou eens moeres leren. Ik blijf gewoon rustig 80 rijden. En toen moest die persoon dus inderdaad ook gas terugnemen of op die andere baan gaan. Maar nee, ze moest ook precies achter mij diezelfde baan hebben. Dus moest ze wel indammen. Ja, en dat krijg je, dat zie ik wel vaker. Maar je moet niet altijd deze grap maken. Want tegenwoordig geeft men ook geen geduld in het verkeer. Dan willen ze je als het ware ook nog eens een keer laten stoppen. En dit robbertje met je willen uitvechten. Wat lelijke gevolgen erbij kan hebben. Soms, ja. Niet altijd is dat zo, maar soms kan men echt wel op hun strepen staan dat ze hun gelijk willen hebben in het verkeer. Terwijl je aan de regels hebt te houden. Ja, onlangs was het ook al dat iemand bij een verkeersruzie, dat iemand dus een hartaanval heeft gehad. En dat moeten we dus allemaal zien te voorkomen. Houd je gedijst, houd je rustig in het verkeer. Het is al druk genoeg met al die drukte van de hitte. En dat kan dus op sommige mensen hun zenuwen gaan werken. Hè? Enfin, we gaan weer even naar wat muziek.

Vishal Mishra was dat met, even kijken, Taman S en Shruti Ranjani. En dat was uit de film, even kijken, dat was uit de Raja Saab. Oké, dan even nog dit nieuws. Ja, bosbranden in Griekenland, dat is nog altijd niet onder controle. Maar ze doen hun best daarvoor. Ik ga wel naar dit berichtje, want 10 bergbeklimmers zijn vermist geraakt in Pakistan na een lawine op een van 's werelds hoogste bergen. Onder hen is Nirmal Bhurja, een wereldberoemde klimmer die geschiedenis schreef door de 14 hoogste bergen ter wereld in 6 maanden tijd te beklimmen. Het gezelschap bevond zich op Broad Peak, een berg van ruim 8000 meter in Pakistan. En de 10 klimmers die raakten vermist toen ze donderdag getroffen werden door een lawine. En sindsdien is er geen contact meer met de klimmers. En Pakistanse autoriteiten vrezen dat ze het niet hebben overleefd. De Pakistanse regering is bezig met zoek- en reddingsoperatie hiervan op touw te zetten. En daarbij moeten onder meer helikopters worden ingezet als de weersomstandigheden dat ook wel toelaten. En onder de getroffen bergbeklimmers is dus deze 43-jarige Nirmal Bhurja, een geboren Nepalees, die diende in het Britse leger. Hij staat ook bekend als Nims Dai. Zo schreef hij in... zo schreef de Indiase media. Ja. Erg zoiets hoor. Dat zulke dingen moeten gebeuren. Maar goed. Even nog dit liedje voor we naar onze andere 70s of eind 60e

dit soort liedjes hoort, dan weet je zeker van, oké, dat is alweer Yo-Yo G. Baby, I'm a Superman uit Zoraver van 2016. En even kijken. Mimi, dankjewel ook voor je appje. En ook Sharda in Arnhem wens ik een mooie dag toe. Ook Janta met een J. Ja, en je vroeg naar... je zou naar de reclame luisteren, want je wil iets horen. Dat kan ik je dus ook bij deze vertellen. Voor mij, als u dat wilt doorgeven, dan zijn dat 15 vermaais voor €100. En dan hebben we ook nog Prabha. Ja, jij zegt dat je ook iets dergelijks hebt meegemaakt, hè? Maar zo gaat dat allemaal toch. En wat betreft de hardrijders die jou pushen om als het ware nog harder te gaan rijden. Dat is gewoon erg. Het zou verboden moeten worden eigenlijk, hè? Fijne dag aan u allen toegewenst.

Live vanuit de Hoofdstad. Ozan Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En

dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het een mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest.

met Kirin Kidar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fridek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt.

0: Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 10 minuten over 8 inmiddels geworden. Ja, en dan was ik even bezig met het een en ander. En dan wilde dat ding weer eventjes niet op gang komen. Soms heeft hij eventjes wat tijd nodig. Enfin, een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Het is vrijdag 31 juli. En dan wil ik Andrew en Chitra ook een hele fijne dag verder toewensen. Dankjewel ook voor jullie appje. En alle andere mensen die afgestemd zijn op Ojala Radio, have a very, very nice day. Zo, nou ben ik even aan het checken. Wat ga ik nou voor je opzetten, die of deze? Nou, weet je wat? We doen deze song uit de film Majboer.
1: मैं लोगों के प्यार के किस्से

dat was uit de film Met je boer gehaald. Met Machine Mohammed Rivière naast jouw gehoord. Ook een mooie song. Een song die je niet zo vaak hoort. Maar het is bekend, want je kent hem wel, hè? 18 over 8 inmiddels geworden. Een hele fijne dag aan u allen toegewenst. Het is vrijdag en ik zie een prachtig zonnetje hier in Amsterdam Zuidoost doorkomen. Ik hoop dat dat bij u ook het geval mag zijn. Dat u ook zult genieten van de mooie temperaturen die we dan allemaal weer hebben nu, hè. En dan heb ik straks een opmerkelijk bericht voor u. Maar voor nu gaan we weer even naar een van de nieuwere songs. En dat is deze uit de film Petit Petit or Voodoo.

Zo, strakjes hebben we ook Sebastian die u aangenaam gaat bezighouden hier bij Hojala Radio. Dus ga maar vast nadenken wat je gaat koken vandaag, want dat gaat aan je geheid weer vragen vandaag, hoor. Ja, zo kun je ideetjes opdoen, hoor.

dat was dus de stem van, even kijken, Divya Kumar samen met Jasmine Sandler. En deze Nasha was uit Raid 2. Dan hebben we deze, als je dit alleen maar hoort, dan denk ik dat je het wel weet. London Tomakada. En er gaat een tweede queen aankomen. Ook weer met Kangana Ranaut erin. Want ze heeft naam gemaakt hiermee hoor.

was dat voor Kangana Ranaut. Best actress was ze geworden hierin ook nog. Als je ernaar keek, dan denk je van, maar wat heb ik aan deze film? Ja, je moet eventjes erin komen en dan zie je het ook wel waar het om gaat allemaal. Pura London Tumakada, maar ik heb het toch wel erover. Pura Halen Tumakada. Als je naar Ujala Radio blijft luisteren. Oké, ik zei al dat ik een of ander opmerkelijk nieuwtje voor je heb. En dit is het dus. Een Australische bibliotheek die heeft waarschijnlijk haar langst uitgeleende boek ooit teruggekregen. Een man bracht deze week een boek terug dat al 150 jaar geleden was uitgeleend. Het is van generatie op generatie gegaan, zo te zien. Ross Simmons die vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. En het boek zat in een theedoos die was ingemetseld in een open haard. Simmons denkt dat het boek is uitgeleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De vader van zijn overgrootvader. En hij zou rond de tijd dat het boek werd uitgeleend in het huis hebben gewoond. Dus dat zeg ik, het is van generatie op generatie overgegaan. Alleen wist hij er niets van, want dat boek was in een theedoos. Een theedoos? Ingemetseld in de schoorsteen, de open haard. Nou, de bibliotheek in Kiama, een kustplaats ruim 100 kilometer ten zuiden van Sydney, opende in 1872. En het boek dat Simmons vond, The Antiquities of Athens, werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Ja, voor toen was het heel erg veel. 1000 boeken. En Michelle Hudson, manager van de bibliotheek, zegt dat ze vermoedt dat het boek kort na de opening van haar bibliotheek uitgeleend werd. En nu, na 150 jaar, komt het weer terug. Dus dat is toch wel een liedje waard, hè?

Ja, met de wind meegaan, zeg maar, hè. En, Tony, dat is zielig. Dat je vogel weggevlogen is. Wat voor vogel was dat nou? Een parkiet, een kanarie of een... hoe heet die andere ook alweer? Een lorre, grotere raapsoort. Dan kan je best wel verdriet hebben, want je bent aan die dieren gehecht in huis, hè. Ook een hond of een kat die je dan hebt. Of zelfs een aquariumpje met een paar visjes erin. Je gaat je zo hechten aan die dingen, hè. En dan is het wel niet fijn dat die weggevlogen is. Waren de vleugeltjes dan niet geknipt? Ja, bij de grotere dieren doen we dat. Bij een kanarie is dat moeilijker. En ook die kunnen behoorlijk vliegen, hoor. En even kijken van wie heb ik allemaal nog meer appjes. Oh, die vloog lekker los door het huis. Ja, dat ken ik ook wel. Alleen maken ze dan overal morsterij voor je dan, hè. Moet je alles weer iedere keer gaan staan schoonmaken. Goed, maar ik ga naar deze song uit de film Awarapen 2. Abhijao by Faisal Ali Khan.

Abhi Jao was deze van Faisal Ali Khan uit de film Awarappen. En ja, deze hebben we eigenlijk ook al gehad, maar dan in de originele versie. En nu krijg je hem dus te horen uit de film Bhai Tera Star.

Ja, het is een prachtige song. Dat mag wel zeker gezegd worden, toch? Een mooi liedje is dat ook weer. En dan even kijken welke ik nu voor je op wil zetten. Ik vind ze allemaal mooi. Maar ik denk dat we deze erbij gaan halen. Ja. Uit de film Hey Apna Dil To Awara. Mehram.

voor 9. Straks hebben we ze op huis. En je zit al klaar zijn liedjes uit te zoeken voor je. Waarmee hij je gaat verrassen. Maar zeer zeker gaat hij ook wel vragen. Wat gaan we eten vandaag? Mooie zong was dat, hè? En dan heb ik een kort nieuwtje voor je. De vader van een Amerikaanse tiener die in 2024 4 mensen doodschoot op een school is veroordeeld tot 15 jaar cel. De man werd eerder schuldig bevonden, onder meer voor doodslag, omdat hij zijn zoon het wapen cadeau had gedaan voor kerst. Dinsdag kreeg Colt Gray, dus afgelopen dinsdag, de 16-jarige zoon van de man, een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Bij de schietpartij op een middelbare school in Georgia in september 2024 werden er 2 leerlingen en 2 leraren gedood en 9 anderen raakten er gewond. De inmiddels 55-jarige Colin Gray die gaf het wapen aan zijn zoon voor kerstcadeau, terwijl er toen al verschillende aanwijzingen waren dat de tiener plannen had om de aanslag te plegen. Zo had hij onder meer een altaar voor andere schoolschutters in zijn kamer staan. En dinsdag bleek uit de hoorzittingen dat de jongen hen als voorbeeld zag. Ja, en dat je vader dan ook mee gaat werken hieraan. Wat heb je dan in je hoofd? Je moet het goede voorbeeld geven en niet dat soort dingen gaan doen, toch? Enfin,

de title track, ja, Awarappen uit Awarappen 2. Arijit Singh. Brengt ons naar 5,5 minuut voor 9 alweer. En zei het al, Subha zit al in de startblokken om zometeen na de commercial break van 9 uur het roer over te nemen. En hij zal u ook aangenaam bezighouden tot 12 uur en weer daarna komen. Uiteraard, ja, en koffie is er ook weer bij. Lloyd en Anand, die gaan u weer het een en ander doorgeven. En de mensen vinden het leuk. Ja, toch? Oké, Paris en Gerda Moedley, ook een hele fijne dag aan jullie zus. Iden, ook een mooie dag toegewenst. En ook Margriet en Waldo. Fijne dag, ook fijne vrijdag. En alle andere mensen die geen appjes sturen, maar altijd luisteren naar Royale Radio. De familie Mangel bijvoorbeeld en de gasten uit Suriname. Fijne dag, ook een fijne vakantie. En ook alle mensen. Ook al stuur je geen appje, maar je luistert naar Royale Radio en we zien het. De fans die zijn er. Fijne dag ook verder. En graag tot zondag aanstaande, dan ben ik er weer. Maar dan met de pareltjes. Signing off voor Royale Radio, RJ. Jobdin. Voor Royale Radio, ja. Jobdin, ik mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunati armuskurate rehna. Juma mubarak.

Route Odin. Subha or Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe John.

0: get your early bird tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazafest.nl. Be there, feel the fire. Arre, zoen, wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, handbollen, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Oh, oh, oh.
0: Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Vale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Wagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de

0: vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Vliedek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
7: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Are soon, very soon, very soon, too soon. Hey, yeah, oh, soon, soon, soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, hega. Toe Jeldike. Toe draai, draai, nakker. Chili Gume, Chili Brasa Vers. Ha, Chili 100. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance

0: two areas, Grand Hall, full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umer en Squad met Umer, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trillitos, toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, deze bar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye.

Jan Hito u Jal Radio. Soon, soon, soon, soon, soon, tomorrow is soon. Cheli Brasa Fest, Brasa Fest. Yes, yes, yes. Cheli Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha, Hambolila toch? Toe Jeldiker. Cheli Gume, Cheli Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujjala Radio, देश भर में तू जाना है तो Ujjala Radio, Ujjala ही Ujjala, देश भर में, हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में,

Ujala is van heel Nederland. Toejan heet toch? Dindora, baja DJ. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is ook kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie wij honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Jella Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jella Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schoolrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoogstad.

Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermausi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brassafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht

0: tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl. Chili, chili, chili, chili. Brasa Fest to soon. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Toeke tickets nagaya. Toe tickets nagerid lewarte. Of toe wacht ik erin. Of zoals ik wat heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Chili Gume. Chili Brasa Fest. Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
4: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op Christopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Onder andere door een spoedreparatie op de A2. Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. 10 minuten, daar heb je 2 rijstroken minder. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Nieuwegein viel het tot aan Everdingen. Een half uur, 7 kilometer. En tenslotte nog file op de A16 en de A17, allebei richting Rotterdam. Heeft te maken met een file op de Moerdijkbrug, daar zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

Je krijgt er toch veel energie van, hè, van dit nummer. Au, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, ja. Ja, waha, Nacho. Natuurlijk gaan we op 29 en 30 augustus Nacho, Nacho in GI Event Center. Ujanake, Brazzaves, Mila. Nou, ik krijg hier wel heel veel energie van, hoor.

यू आर उजाला रेडियो के जरिए भी आप सुने हैं, आओ चले नाचे नाचे भी पेश किया गया है उजाला रेडियो पर। सुनो वालो, सुमतेन उजाला से कॉफी चाय में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह नतुलक, आज के बारे में, आज के न्यूज़ के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, के न्यूज़ के बारे में, नतुलक अलमाल फन लुख्तक अंदर पर, और कुछ बातें हैं, कुछ ज्ञान की बातें भी आप सुनेंगे कॉफी चाय में द शो में। हाँ, ये दमिया जब बतिया है तो ज्ञान के बाद भी करेगा, नतुलक हम लोग सब कोई सीरियस ले ला जो बात करेगा आनंद, मैं सोम खदेंगे तो मुझे बहुत सिर्फ ना देंगे सब चीज ना आन लिए ये नहीं तो आलस आन तो Ujala's Coffee Shop Middag Show. Vandaag is vrijdag 31 juli. Rani Soen. De headlines van vandaag. ING verwacht een recordjaar voor de Nederlandse woningmarkt met meer woningverkoop ondanks de hoge huizenprijzen. De kinderombudsman slaat alarm. In justitiële jeugdinrichtingen worden de rechten van jongeren op meerdere punten onvoldoende beschermd. En Philips ontvangt 186 miljoen euro terug uit de Amerikaanse importheffingen. Een financiële meevaller voor het technologiebedrijf. En Amsterdam maakt zich op voor de World Pride Canal Parade. Zeg ik het goed? World Pride Canal Parade. Ja, parade. Eén van de hoogtepunten van World Pride 2026. De situatie in het Midden-Oosten blijft zeer gespannen. Er wordt gesproken over een mogelijke akkoord rond Gaza, terwijl de gevechten in regionale spanningen voortduren. De internationale gemeenschap uit opnieuw grote zorgen over aanvallen op ziekenhuizen en hulpverleners in conflictgebieden. Extreme hitte en natuurbranden blijven grote delen van Zuid-Europa bedreigen. Europese landen bereiden zich voor op een nieuw risicovol weekend. Grote technologiebedrijven blijven fors investeren in kunstmatige intelligentie, terwijl de AI-race wereldwijd in hoog tempo doorgaat. Welkom! Van harte welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Aatje Soekerwaar, Etistari July. We sluiten de maand af, ja, we sluiten de maand af met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Nou ja, dit goed jij. Hoe ver we komen, of je nu onderweg bent, thuiswerk of geniet van je vakantie. Fijn dat je de lunch met ons doorbrengt. Welkom, pak je heerlijke kopje koffie en natuurlijk een lekkere chai. Mij hoe looit me habier. Welkom.

Shelly Gomez. 29-30 augustus. Gia Event Center Den Haag weer. En Anand Kindesar met hem. Hij komt zo meteen in de studio. Ha, Jolau, Jolau, Taiga. Meestal komt hij hier in de studio. Bina Kushka, we gaan naar studio mee. Hamer gaat in Kushina laten. Aur bole hega van. Kan hier per toe jij je? To ha, Jolau, na jij je. Kush leek jij je. Pool, ja, pal, fruit of bloemen. Klein cadeautje, maakt niet uit. Maar met elkaar, hier naar een lauwe jaar per cadeau.

zometeen zijn wij in de uitzending met Koffie Chai Middagshow. In de zaak met Henna. Wacht nog heel eventjes. You are Ujala Radio, je hensen wel zometeen. Ujala's Koffie Chai Middagshow met Anand Chandrika Singh. Ham programma afgezet, bananen willen hij. Hij is er bijna, dus zometeen dan gaan we in de uitzending lekker aanschrijven. Programma mee, aanschrijven gebruiken. En wat dat allemaal is, dat hoor je dan zometeen. Ujala's Koffie Chai Middagshow mee. You are Ujala Radio, je hersenen wel oor. Ja, heel even, dan zijn we samen in de uitzending. Er is een klein beetje oponthoud, dus heel eventjes nog. En dan...

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ja, en dan zijn we er. Met een kleine onderbreking. Arnold, goedemiddag.
3: Jazeker. Hey. Natuurlijk zijn we er.
2: We zijn er. Kessebarte.
3: Als je te veel hebt gegeten, dan moet je een beetje opboeren, toch?
2: Lunchtijd, natuurlijk.
3: Dan moet je een beetje...
2: Maar toen jij het ook, thora thora din bhar kijken. Din bhar
3: zo is het,
2: klein beetje, kleine porties, toch?
3: Toen kan je geleden, Jujubai.
2: Naarmate je ouder wordt, is het een ziekleer.
3: Goedemiddag, Lloyd. Kan je zeggen?
2: Goedemiddag. Mooi. Het is einde van de maand. Einde van de maand en dan komt de nieuwe maand, nieuwe energie, nieuwe vibe.
3: Nou, het is midden van de dag. Very boy, midden van de dag al. Maar het is natuurlijk laatste dag van de week, hè?
2: Ja.
3: Dus natuurlijk ben je dan moe.
2: Maar laatste dag van de week. Hoezo? Kijk, zit het hak gelegen? Dan kan
3: ik er... Ik heb een dipje. Ik heb een dip.
2: Dan moet je een powernap maken. Hè? Een powernapje doen van 5 minuten.
3: Zo is dat. Dus als je een dipje hebt, dan moet je eigenlijk even plat.
2: Even 5 minuten klaar. En zoetelen 5 minuten doen. Dan heb je volop energie, toch?
3: Zo is het. Maar ja, abena leuk hoor, maar abetora deed hij me wel.
2: Goed. Pancho
3: hou, badje, dan moet het wel lukken.
2: Een tijdje geleden, je bent in een derde levensfase, dat je eigenlijk moet gaan genieten van je welverdiende jaren dat je hard gewerkt hebt. Maar toen...
3: Aram kreeg, chai, aram.
2: Maar toen na toen aram kreeg, toen hoor... Full gas, ja, met werken.
3: Nou ja, weet je wat het is? Ja. Je vindt het leuk.
2: Ja.
3: Dus Johnji mooi legega, ook in een chorpa jeek dan toch?
2: Dat is.
3: Als Johnji na mooi legega, kun je makkelijk afscheid van nemen.
2: Dus is het je tot je bollega?
3: Maar je lobby karega, die koetske.
2: Dus is het je tot je bollega? Dan moet ik aan andere dingen denken, maar ja, goed, je bedoelt iets anders, hè?
3: Toen moet je hem alleen maar massie bouwen.
2: Hem kan zo niet naar
3: zijn naam is Janneke, maar kan je ze samen bollet laten, Lloyd?
2: Kon je bollet?
3: Toen moet je hem kaaien, Saxel.
2: Saxel? Is dat zo?
3: Toen moet je hem kon je? Aha, toch?
2: Bollet dat die Saxel heeft, toen moet je hem?
3: Or boiti me, boiti me, or er raadje jou acha.
2: Acha, boiti me koji bolta son.
3: Tor muriya me goob haral hai.
2: Dat is wel ordinair hoor. Dat is ordinair hega chije wa.
3: Is je naam boy, de boiti af en toe, hè?
2: De boiti mensen zijn ordinair toe bolle hega.
3: Nou, ik weet het niet. Wat zei de boiti, maar paramari moe bhiad me bolta raadje jou an. Maar wij vonden dat eigenlijk een beetje ordinair, man.
2: Ja, hè? Ik eigenlijk.
3: Namelijk, Bolli, is dat woord van nagebruiker.
2: Maar mooi
3: lijkt
2: het
3: ook een woord. Ik word bijvoorbeeld zijn naam meer.
2: Ja.
3: Leuk. Meheraru.
2: Meheraru. Nou.
3: Hamar Meheraru.
2: Dat is toch niet ordinair, dat is toch gewoon normaal, Meheraru?
3: Ik vind dat niet zo'n mooi woord, hoor, Lloyd.
2: Nee?
3: Ik gebruik het echt nooit.
2: Maar waarom vind je dat niet mooi? Je vindt dat heel erg klinken? Ik vind het vies klinken. Vind je het ordinair?
3: Een beetje
2: vind
3: ordinair, een beetje.
2: Hoe kijk je?
3: Meheraru. Kijk, woord wat ik toch is een woord. Ik vind dat geen mooi woord.
2: Ah.
3: Leuk. Hamnij niet het na aan mij gebruiken. We gaan een maaiveldonderzoek doen. Hoeveel mensen dat woordje Meheraru gebruiken. En wat mensen daarvan vinden van zo'n woord.
2: Meheraru. Iets waar we elkaar lauwen. Zoiets.
3: Na. Is het nou boel eens aan? Na. Apen overat ke thoro Meheraru bolie jaar.
2: Toen kon overat ke bolie?
3: Maar dusar koi ka overat ke? Nee, maar ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dat ordinair vinden. En waarom ze het ordinair vinden. Ik vind dat ordinair. Maar hij me naar boetje kijken. Maar ik heb wel een associatie daarmee, Mehraru.
2: Ja.
3: Het me een associatie van ordinair.
2: Ja.
3: Van dat is niet netjes Hindoestaans.
2: Ah.
3: Hij zegt heel woorden bij Tja, John, nam mijn elabore radio op.
2: Atja.
3: Maar bijvoorbeeld, je kooi bolega, heb je zaagsel in je hoofd, of je bent een leeg hoofd.
2: Ja.
3: Vind ik minder erg dan iemand, John bolega. Tor moer, nam moer, me moer me.
2: Tor
3: moerie me goe heiga.
2: Tor moerie me goe heiga.
3: Ik vind dat een vies woord, goe.
2: Goe.
3: Goe vind ik een vies woord.
2: Goe is ook vies, maar ja, oké. Okay, ja.
3: Is toch een vies woord? Ba.
2: Ja, nou ja, zullen we wel mijn vlog onderzoeken?
3: Heb je poep in je mond? Hoofd. Klinkt ook ordinair, hè?
2: Ja, klinkt ook ordinair. Klinkt heel erg ordinair.
3: Hey, laten we dat ordinaire pad snel verlaten.
2: Oké. Dus ook met mijn veldonderzoek nou heen. Dus over ordinaire woorden.
3: Nee,
2: Hoe
3: kon je het allemaal onderzoeken hebben?
2: Ja. Toen Janneke Aadjgelego nou een wet is in werking getreden. Die Jonji Torgarme heb apparatuur, technisch, ik bedoel, televisie, ja, radio, ja, koffiezetmachine. De mensen krijgen meer rechten om het te laten repareren. De fabrieken moeten meer doen om die dingen te laten repareren. Of dat je zelf kunt repareren, of wat dan ook.
3: Weet je wat het voornemen is? Goed, Lloyd, maar eerst zien dan geloven.
2: Oh, toen heb ik het.
3: Nee. Ik moet het. Pahile ke baat, purana baat toch?
2: Ha.
3: Pahile ham lo kego TV raha tra. Sab koi ke ohi TV yan raha.
2: Ai.
3: Vaak was het een Philips.
2: Ja.
3: En één zwaar ding, toch?
2: Ja.
3: Een pichwa je dekte te etna lamba.
2: Etna mota.
3: Een meter piche bijna.
2: Ja. Ik heb mota van televisie, hè?
3: Maar daarvoor was hij nog dikker. Pahile... Purana zamana mee, had je buizen.
2: Ja.
3: Oké, hem niet jaad bakken.
2: Nee. Dat hem na geboren hebben geleden. Toe begin.
3: Toe baby rehle. Ham jani la.
2: Oké.
3: Zo'n ham zijn naam mee opgeroepen. Dus ik weet het wel.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus die buizen tv's heb je nog heel lang gehad in Suriname.
2: Ja.
3: Repareren daarvan was eenvoudig. Ha. Vrij eenvoudig.
2: Ja.
3: Want je kon zien, ki kon buis wat jargeba.
2: Ah. Oh ja.
3: Nu was er iemand die televisie repareerde. Hamlo de buurt mee.
2: Ha.
3: Zijn naam mee.
2: Ja.
3: Maar Adamia eigenlijk techneut echte narra. Hij speelde techneut. Hoe kan hij? Hoe schema je maar kusna jana draha?
2: Oh.
3: Later kom je erachter. Toch, als je zelf wat slimmer wordt en studeert.
2: Ja, ja, ja,
3: van, hey, wacht even. Je moet wel een schema kunnen lezen.
2: Ja.
3: Je moet wel meetapparatuur hebben. Dus die man kwam.
2: Ja.
3: Birtua Barme, oei, repareer ik dat TV. elke maand ging het stuk, hè, je TV. Dus daar kwam die man.
2: Ja.
3: Maar hij had geen meetapparatuur bij zich. Toen Janneke Karatradinja. Gewoon met zijn vinger ging hij voelen stroom wat hartelijk aanwegen. Dus die man kreeg elke keer een shock. Maar hij was het zo gewend geraakt. Hè?
2: Ja.
3: Dat hij elke keer ging voelen gewoon met zijn vingers. Dus
2: ja.
3: Normaliter heb je een meetapparatuur toch? Dus dan ga je meten dat stroom wat kan onderbreekbaar.
2: Ja.
3: Dus dan weet je van ja, ze kon een buis toetelbaar.
2: Ja.
3: Dus vroeger had je dat systeem. Echt ego Purana-systeem.
2: Purana-systeem, ja. Nou ja.
3: Maar die tv's waren biggie toch?
2: Ja, ja, ja.
3: Dus
2: ja.
3: Die moest je wel repareren. Later zijn die andere tv's komen die we in Nederland kennen. John Tujanega. Toen waren die buizen vervangen door andere componenten. Maar die tv's ging je ook repareren.
2: Ja.
3: Door tv'tje Tujatra, dan ging je gewoon naar een zaak toe.
2: Ja.
3: Door ijskaartje Tujge, dan ging je iemand roepen.
2: Nee, maar ja, Utima, Pipipi, Paisa, Bihidhe, Naraha. Weet je, dan dat je een nieuwe televisie kan kopen. Dus ja, dan moet je repareren.
3: Juist. En later is die trend ontstaan. Dat als je tv stuk gaat, dan laat je hem niet meer repareren.
2: Mm.
3: Je gooit hem weg.
2: Ja.
3: Je vervangt het.
2: Ja.
3: Dus dat heel ding is een vervangindustrie geworden nu.
2: Maar hamlok dan kan apparatuur. Niet vervangen. Is dat je vervangen?
3: Ja. Hamlok na jail banawe, want hamlok bolen sunna, 5 baris chijwa chalal hai.
2: Ja.
3: Ham jabe banawe ta 500 lagi humme, lau ego 1000 mein ego nawa wali kin le.
2: Ja.
3: Terecht hè? Terecht dat je zo denkt.
2: Ja.
3: Want 500 mein banwaiye aur phir toot gaye. Ja, dan blijf je bezig.
2: Het moet goedkoper worden, de reparatie.
3: Ja, maar die hele vervangindustrie, Lloyd. Dus dat we dingen niet repareren, maar vervangen. Dat wordt gestimuleerd natuurlijk door die fabrikanten.
2: Fabrikanten, want hem ook... snel zit je zo'n kinilabhi en dan gebruik je heel eventjes en dan gooi je het weg. Of dan wil je iets anders hebben. Je hebt een telefoon wat door, Herbie. Jij neemt ook elk om de twee jaar een nieuwe telefoon, toch?
3: Nee. Niet meer hoor, Lloyd.
2: Ja.
3: Nee, maar wat ik bedoel, dus die fabrikanten hebben er ook bij.
2: Ja, natuurlijk.
3: Dus ze bouwen het dusdanig, die apparaten.
2: Ja.
3: Dat je heel moeilijk kunt repareren.
2: Ja.
3: Terwijl je eigenlijk die componenten dusdanig moet bouwen. Oh. Dat je één component, zo'n toepelbad, dat je die makkelijk kunt repareren.
2: Ja, dus zij moeten eigenlijk het zodanig bouwen dat het makkelijk kunnen repareren.
3: En deze wet is erop gericht dat je dusdanig moet gaan bouwen dat je het makkelijk kunt repareren. Want nu vervang je een heel toestel. Nee, maar over dingen. Het iPhone trouwens, Lloyd.
2: Ja.
3: Hè?
2: Ja.
3: Die heeft volgens mij 30 miljard winst. Winst gemaakt?
2: Bouwdeer, Pesa.
3: Ben ik goed op de
2: hoogte? Ja, zoiets? Ongeveer zoiets. He? Maar ze hebben te veel geld.
3: Kaskebanais. Maar dat komt door die nieuwe iPhone, hè, onder andere.
2: Oh ja. iPhone 1.
3: Dus ik poser haar. Toch een jato, ik heb ook haar Motorola.
2: Nokia.
3: Ericsson. Dat waren die merken die we hadden, hè, vroeger.
2: Ik poes binnen, kan je ons op de telefoon doen, hè?
3: Kooi, Nassarik. Toen kwam de iPhone.
2: Ja.
3: Op een gegeven moment. Sap kooi bole. iPhone is een hebben dingetje. Ik moet het hebben. Moet je zeggen, die iPhone werkt wel prettig, hoor.
2: Jawel. Ik kan niet met die Android-telefoon.
3: Android.
2: Ik moet een iPhone hebben. Ik, met die andere kan ik echt niet werken. Hamdin, ik zei, deel het mee, Samsung-telefoongebruiker. Dus die Android-telefoontjes. Maar ik kan er niet mee omgaan.
3: Nee, ik heb heel lang geen Android gebruikt, maar ik heb nu eentje wel.
2: Ja.
3: John gebruik geweest voor technische dingen ook. Want kan technisch wel veel.
2: Ja.
3: Android-toestel.
2: Ja.
3: Je kunt hem helemaal programmeren. Maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus. Maar een reclame om lekker die iPhone te die mensen moeten ons komen betalen. Ja. De man moet spijt hoe Lloyd. En trouwens, de nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, ze dingen ook. Maar kan technisch wel veel.
2: Ja.
3: Android-toestel.
2: Ja.
3: Je kunt hem helemaal programmeren. Maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus, maar een reclame om lekker die iPhone. Die mensen moeten ons komen betalen. Ja. De man moet spijt hoe Lloyd. En trouwens, de nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, moet ik de mijne vervangen of niet? Want die verschillen zijn niet zo groot, hè? Met een toestel van een paar jaar terug.
2: Nee, zeker niet.
3: Of de nieuwe. Dat verschil is minimaal, technisch gezien. Dan ga je wel twee keer nadenken.
2: Maar moeten wij mensen niet nadenken voordat wij nieuwe spullen snel kopen, wat dan ook? Of bespaar ik eens een keer, Tobi? Ik bedoel, we kopen te snel dingetjes, man. Hè?
3: Lloyd, zonna, je kan paisa batu dikka karse kegels, hoe jij wil uitgeven. Maar inderdaad, soms zie je mensen dingen kopen. Ik ben het wel met je eens.
2: Kopen om te
3: waarvan
2: kopen.
3: Waarvan je denkt van, heb je dit echt nodig?
2: Echt nodig, naar je, toch?
3: Toke chai apon paisa batu sa chich me laga wik, hè?
2: Ja, kooi kaipi.
3: Maar dan zie je dat mensen dat geld, hè?
2: Ja, ga wat doen, leuke dingen doen waar je
3: trouwens in staan
2: kan genieten.
3: Maar over het algemeen, hè, Lloyd, Hindustanen over de heer kritiek, maar over het algemeen, Hindustanen gaan heel goed om met hun geld.
2: Is dat zo? Is dat ook nu zo in de huidige tijd?
3: Zeker.
2: Ja?
3: Hindustanen, Tora, voorzichtig, ik ook haar kine mange, ik ook auto kine mange. Ze zijn best wel vooruitstrevend, hoor, moet ik zeggen.
2: Dat is wel waar, maar in de huidige tijd, scheets, hamnenitja,
3: jawel. Ze hebben het wel. Die kinderen hebben het ook. Jawel, ik merk het toch. Ham de kila in je omgeving, een omgeving met sapkooi dikse kega.
2: Ja.
3: Ki moeite keren, man. Ze gaan naar school, ze doen hun best, kam kerega, kaske. En ze proberen toch een beetje te sparen en een beetje vooruit te gaan in het leven, financieel.
2: Ja.
3: Dus dat doen ze best wel goed, hoor. Daar ben ik wel blij mee.
2: Nou, daar zijn we trots op, hè?
3: Ai.
2: Sunna,
3: Doctor gaat hij egochich om zitten kalli achteraf.
2: Sanjake, toch maar gaat hij egochich regelen.
3: Wel 6 bij je precies, acha?
2: 6 bij je.
3: Nou. 6 bij je toen na bij je hem al liggen. Dan gaan we 12 uur doen. Dat jaar keer. Want ooit sama je op hoop bij ietsje jouw kalli.
2: Oh, hoe kan je?
3: Ham gaili, apen bhai liggen toch?
2: Ha.
3: Hamar neef, hamar bhauji.
2: Samaan maan leke gele.
3: Na.
2: Haat jullie nou door gelijk. Haat jullie nou door gelijk.
3: Hebben jullie nieuwe geit? Na, zeker na. Oh, volgens mij wel hoor. Volgens mij deze keer wel.
2: Toen had Julau het hele binakuts op een heilige.
3: Jan heeft via via geilie toch?
2: Ja, maar dat is
3: een... Aangedoe, zo'n tjitje. Dus ik denk dat die voorbereiding met mevrouw niet helemaal optimaal was. Denk ik hoor, Lloyd.
2: Dat kan niet.
3: Nee, met doen. Ik doe het. Althans, mijn vrouw doet het voor mij. Dus dat is ook goed.
2: Oké, ting aan, bol.
3: Dus ik kom daar aan. En mijn bhauji wil me een wassie geven.
2: Een wat?
3: Hai? Ze wil me gewoon een Surinaamse wassie geven. En toen heb ik die wassie genomen natuurlijk.
2: Ja, ja.
3: Tuinu ama se panjgo patta.
2: Ha.
3: Verschillende patta betonli.
2: Okay.
3: Niet één soort, Lloyd. Paat soorten patta leli.
2: Doctor, bhauji to ke mata wassie dewe.
3: Ai, ai, ai, ai. Dus aan 6 baje hem to ke wassie dewe. Ki to 12 baje.
2: Maar kijk je uit de moe bij je hangen was die leven?
3: Arre, bara mooi samen. Trouwens, in Suriname gebeurde er nog iets.
2: Ook kon je
3: Purana en niet bataai zeggen hoe wat je hebt. John leeftijd wel die
2: bataai.
3: Dus, hem toch bataai sowieso. Maar ik heb dit ook gezien en meegemaakt hoor. Dus, in Suriname, als een kind, hè?
2: Ja.
3: Te vaak ziek was, of bouwater, of weet ik veel wat. Kus naar moeira, hè? Fysiek, ja, mentaal. Dan kreeg dat kind een soort wassie, maar dat kind kreeg ook een soort. Ook een kapra nikarke, saman.
2: Ja.
3: Don kaparwa pahnisba. Oké, agila ga de wat raha. Heb je dat ooit gehoord?
2: Nee.
3: Ik weet niet hoe dat ritueel heet. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Volgens mij is het van de Jukas geweest in Suriname of van de Ingis.
2: Ja.
3: En dan halen ze kleding weg bij dat kind.
2: Ja.
3: En dan verbranden ze de kleding. En daarmee is alles dus weer oké. Hoe vind je die? We beginnen bij een wassie bij jou en dan komt de rest. Hey, we gaan bij die wassie
2: beginnen. Wat gebeurt er met Infantino? Iedereen is in rap en roer. Een deel wil hij aandelen verkopen aan de gewone mensen. En daarmee wil hij geld uitgeven aan bonden.
3: Kijk, wat eronder ligt, weten we niet. Maar ik denk dat die man zich flink verrijkt. FIFA is niet transparant. Dus kitna paisa bitteraal bij kitna bahrega geil haiga. Controle is niet goed.
2: Maar waarom is dat dus niet hele... zo? Waarom zijn ze niet transparant?
3: Omdat ze zich niet aan de wet houden. En ze staan boven de wet.
2: Hele compliance,
3: dat soort dingen. Dat kennen ze allemaal niet.
2: Harry?
3: Chalinde.
2: Ik ken ze.
3: Ja, ze staan boven de wet, ja.
2: Nou, zeg het toch. Ik bedoel, FIFA is toch van ons.
3: Wat hij wil doen.
2: Ja.
3: Ja, nee, dat denk jij.
2: Ja.
3: Wij zijn van FIFA.
2: Hidde.
3: Toen zocht je toen FIFA keek hoe je bolpen. Ja, niemand gaat iets kunnen zeggen. En trouwens, dat plan, hè, Lloyd. Het wordt overal afgeschoten.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk kun je ook van een andere manier kijken, hè.
2: Ha.
3: Alles is commercieel in het leven.
2: Ja.
3: Voetbal is ook commercieel. Je betaalt ook dikke prijzen.
2: 100%. 100%.
3: Dus waarom zou je dat niet bedrijfsmatiger organiseren? Alleen het probleem is, die transparantie is er niet. Consultatie heeft te kort geduurd. Mensen worden ermee geconfronteerd in één keer. Dat is fout.
2: Okay.
3: Terwijl is zo'n plan, wat mij betreft, je moet het wel onderzoeken. Je moet wel nadenken van, zou dit kunnen werken? Hoe zou het kunnen werken? Wat moeten we aanpassen? JP Morgan is erbij betrokken. Nou, die heeft er ook baat bij. De schoonzoon van
2: Trump.
3: Trump is erbij betrokken. Ook Rabhai in elk geval. Dus het is money making. Sommige mensen gaan big money verdienen.
2: Tuurlijk,
3: als dit komt.
2: Tuurlijk.
3: Maar dat is altijd zo.
2: Maar toen bolek je Infantino ke aanpakwa na mooi raha eigenlijk.
3: Aanpakwa na mooi raha. En misschien is dat plan wel goed, Lloyd.
2: Ja.
3: Dat weten we niet.
2: Ja.
3: Volgens mij is 20 miljard waarde veel te laag.
2: Ja.
3: Volgens mij kan het richting 100 miljard gaan.
2: Aha.
3: Dus sommige mensen gaan heel veel geld verdienen.
2: Ah, toch zeker.
3: En private equity bedrijven, die hebben maar één ding. Die willen geld maken.
2: Alleen maar geld maken.
3: Hoe 20 miljard per suruker hier 100 miljard. Hoor jij je biddikje tjujwa.
2: Aha.
3: Dus als die aandelen op de markt komen, hammer toe direct in een kooi.
2: Direct.
3: Want voetbal gaat nooit dood.
2: Nee, natuurlijk. Het voetbal leeft natuurlijk. Jessica Ajax doet het heel erg goed. Ajax wordt kampioen voor seizoen.
3: Toen liek le.
2: Sorry PSV, sorry Feyenoord, maar Ajax wordt kampioen. Hè?
3: Zelfs die Feyenoorders zijn bang nu.
2: Abdeklito, we hebben die Gluck, dus ja, hey, die man die gaat op lopende band scoren voor Ajax.
3: Hey, die man is een Jew toch, die man is een Jew.
2: We kunnen nu zeggen dat we kampioen worden voor seizoen 26.
3: Ik ben trist. Toen jane ik poosje terug, ik om mij.
2: Ja.
3: Arresteer bhalla, omdat ook het bitia 14 jaar, ke Noor naam raha.
2: Ha, Noor, ja.
3: Oké, maar deze raha.
2: Ja.
3: Ze was dus bij haar enkels en polsen vastgebonden, hè?
2: Ja.
3: Met tape. 14 jaar geleden.
2: Kijk, zeg mij, is het kerstekje. Wat moet
3: je. Doodgestoken.
2: Maar wat speelt er dan in je hoofd?
3: En ze lag dus gewoon op het bed, hè, van die moeder. En met die moeder.
2: Is toch erg?
3: En ze had dus tape bij haar nek, bij haar mond. En die 59-jarige moeder, sorry. Ook haar naam heet Fausia.
2: Ha.
3: Fausia, bolis ki ham malibati.
2: Ha.
3: Dus dat blijkt nu, toch? Op ja. Wat je behandelt, hoe weet je, daar ja. Komen die dingen naar buiten. Toch?
2: Maar waarom?
3: Hoe bekender is Jurte van ik heb mijn dochter met messteken om het leven gebracht.
2: Maar kan hij
3: 20 april. Na Ubatia dus na duidelijk. Ba.
2: Okay.
3: Maar je was wel bolis, toch? Sap kooi agen zo traki Bapua Maris. Ba.
2: Ja.
3: Bekeer, Bapua, die is vrijgelaten juist. Hij blijft wel verdachte, maar Majua hij gaat hoofdverdachte. Op zo'n onderzoek kregen of die moeder psychische problemen had. Kooi probleem raken. Maar je was wel bolis van zoon. Bapua, de vader, is de oorzaak van dit alles. Letterlijk.
2: Ja, maar heeft ze misschien
3: onder druk... Maar wat
2: ze
3: ermee bedoelt?
2: Ja, misschien heeft ze onder druk gedaan of wat dan ook. Of Bapua Kusbulletra, wat dan ook.
3: Hamdanila. Het is gissen, maar het is wel doekebaat.
2: Doekebaat, maar ik... Kooi appen lurka ke maarske. Hoe?
3: Ik kwam Bahinia, dus ze hadden nog een dochter.
2: Ja.
3: En die was gewoon thuis, hè, toen dit gebeurde.
2: Ja, want toen zoener haar geluid was, toch? Kijk, ook er Bahinia staat Kusbulletra. Maar ze heeft niks gedaan.
3: Dus dat is een... Het is een triest
2: verhaal.
3: Hoe verklaar Karisba dat ze wakker werd van geschreeuw, toch?
2: Ja.
3: En dat zij heeft gezien dat haar vader, haar moeder... leek weg te trekken bij haar zus. Dus Majua die is doorgedraaid. Om wat voor reden dan ook.
2: Is bizar.
3: Doekebaat.
2: Ik vind het heel erg raar.
3: Ik kom mijn bab op een jan de wega, normaliter.
2: Ja, tuurlijk. Luid,
3: op een lerka kati, direct bina soche.
2: Ja.
3: Ik pal me, bam. Ja. Zonder na te denken.
2: Ja.
3: En deze vrouw lijkt erop, ze is nog steeds verdachte natuurlijk, ik ben veroordeeld naba, dat je op een eigen lerka ke maar deze. Is toch raar?
2: Ja, het is bizar. Kabi kuch hove hai ga, dunia me, Nederland me, dan denk je van ja, amilo ke muri me ka ho ja hai opeens. Hè?
3: Ja, zo is het.
2: Ze moeten allemaal wassen krijgen misschien. Oké.
3: Okay. Muri. hou je hoofd koel. Chahe ja hove ga to leven me. Blijf kalm.
2: Nee, maar als je boos bent...
3: Kuch na kuch hove ga.
2: Maar kuch je ghar me hove hai, wat dan ook. Met je partner, met je kinderen, wat dan ook. Je bent boos. Loop dan even weg. Ga even buiten lopen. Hè?
3: Ja, joh. Trouwens, toen jane ga ki agressie neemt een beetje toe. Hè? Je bahar wa garam rahega.
2: Oh ja?
3: Dus dan word je heet toch? Je bent dus, al een beetje garm.
2: Je bahare garm hoe, de deha garm hoe, dan word je ook garm van buiten.
3: Dat er moeria bhi garm aan jayega. Maar in Nederland Thomas, hè, ja. Temperatuur John Heiga,
2: ja.
3: Die is al 6 weken lang op rij dus, hè,
2: ja.
3: Boven de 20 graden.
2: Ja, kan je ze op heel ka ho Heiga.
3: Allee, hamlok bolleri na jaar.
2: Ha, hamlok bolleri.
3: Hamlok aaj se thoda bolila loi.
2: Hamlok ek bari se bolila ki soon ki bahut garm ho jayega, sorg dat je air conditioning hebt in huis. Of ga niet naar het buitenland, doe ze dit, na jayye.
3: Dek Frankrijk met Tomasa.
2: Frankrijk met Tomasa, dek.
3: Ja. 35, 40 graden met bosbranden.
2: Hey, ik zou niet daar willen zijn.
3: Ik weet niet waarom je naar...
2: Maar wat gebeurt er in de exclave van Spanje. Cueta, hoe spreek je dat?
3: Cueta, madame Cueta.
2: Cueta.
3: Ja. 49. Cueta. Hoe bolle 49.000, maar dan vraag ik me af, hey, hoe weten jullie het zo exact? Lau bolle ja pachasa, ja. Als dat klopt. Waarom zeg je 49.000? Weet je, zeg gewoon 50.000.
2: Maar wacht even.
3: Temperatuur wakker, Jijuan. Weet je dat het pas 2 keer eerder is gebeurd?
2: Oh ja. Wanneer dan?
3: Dus dat ding is vrij uniek. Hè? Dus sinds 1906 is er een meet gekregen.
2: Ja.
3: En het is maar 2 keer eerder gebeurd. Hè?
2: Oh ja.
3: Dat de temperatuur 6 weken lang achter elkaar 20 graden is geweest.
2: Ja, 2 keer maar.
3: Is toch wat?
2: Maar wat zegt dat? Wat zegt dat eigenlijk?
3: Nou ja, ik ben warm geweest. Ja. Europa is warm geweest. Nederland is warm geweest.
2: Ja, dus we moeten verhuizen of zo?
3: Chalice op Suriname.
2: Oh, maar
3: we blauwen daar een eigen enclave.
2: Ja, maar gelukkig maar een boot garm naar Lagea, toch? Suriname.
3: Ja, man, Suriname kan een boot mooie temperatuur helemaal
2: op. Ja, toch? Ja.
3: Maar zo'n de linkse Spaanse premier trouwens. Ze noemen hem links, omdat hij natuurlijk een klein beetje links is. Maar dat maakt niet uit. Als het rechts is, dan is het goed tegenwoordig in Nederland
2: en in
3: Europa. En als het links is, dan is het niet goed. Maar in Spanje is hij de president.
2: Ja.
3: En hij krijgt wel heel veel kritiek op dit moment, hoor, vanuit andere landen. Jesulgus bij kritiek de Vega. Italiëke premier kritiek de Vega. Dat hij de poorten naar Europa heeft geopend.
2: Ja.
3: Hoe ze Paurat Ailhega, Marokko, zei. Pachasa jaar Bolermi.
2: Ja.
3: En er is een nieuwe wet, dus uitspraak geweest van Hooggerechtshof. John Bolis Bafansoon, ik hoor recente uitspraak, ki agar migrant niape pahujge paurat, dan mag je ze niet zonder procedure wegsturen.
2: Waar staat het?
3: En dat weten die Marokkanen natuurlijk ook.
2: Migado.
3: Dus als je daar eenmaal bent, dan kun je niet weggestuurd. Dus ze kunnen je niet wegduwen in het water.
2: Dus doe power het aan je.
3: Pina.
2: Maar Pina. Maar wie is zo slim om dat op papier te zetten in de wet?
3: Nou ja, nee. Hooggerechtshof heeft dat gezegd, ja.
2: Oh, Hooggerechtshof, sorry.
3: Dus mensen, smokkelaars die er misbruik van willen maken, die kunnen er mooi misbruik van maken.
2: Maar hoe kan...
3: verzamelen die mensen daar. Die zeggen van luister, we gaan nu zwemmen. Met z'n allen, hup.
2: Maar dit is toch... Dit is gewoon mensen smokkelen eigenlijk, hè?
3: Het is een bestorming.
2: Ja, kijk, ik snap het wel, hè? Mensen willen een goed leven hebben en dan neem je de kans om te gaan zwemmen en dan de oversteek te maken naar Spanje. Maar, naar het heel gevaarlijk. En ik snap de rechter niet dat hij dan zo'n uitspraak doet. Hoe kan dat?
3: Nou ja, ik ben het ermee eens. Je kunt niet iemand die... ik weet niet hoe lang heeft gezwommen. En jij duwt die persoon terug in het water. Aan de kant toch, Lloyd?
2: Nee,
3: dat kun je niet doen. Maar je moet ze sneller dan die procedure laten doorlopen en dan terugsturen.
2: Ja,
3: weer zwemmen teruggaan, desnoods.
2: Ja, maar dit is toch dit is toch een precedent?
3: Ja, maar luister, heel Europa is dus boos.
2: Ja,
3: en met name rechts-Europa is nu boos. Que pachasa ya dat nieuwe Alba. En trouwens, Spanje heeft een recent... Kijk, je dat meer aan? 1 miljoen, hè? 1 miljoen mensen heeft Spanje toch een ding gegeven, een status gegeven.
2: Ja.
3: Dus dat is ook een probleem, hè? Dus Spanje is daarin wel een beetje afwijkend. Trouwens, de dag dat die mensen zijn gezwommen... van ene plek naar andere plek...
2: Ja.
3: Ik vraag me af of... wacht even, Lloyd.
2: Iets was een Jan Boeske kerbaarsman.
3: Ik vraag me af of of Spanje dat niet had kunnen voorkomen.
2: Ja.
3: Op het water, toch? Bichua met jaike tarahoja, toch? Pani rego, CPP leuike. met je katapult of zo, je zoekt hem aan.
2: Of dranghekken daar in het midden van de zee.
3: Dranghekken in het water.
2: Jullie moeten terug. Je kunt
3: natuurlijk iets doen. De vraag is nu of de Marokkaanse politie iets heeft gedaan of niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Hebben zij niks gedaan.
3: Het was trouwens een feestdag, hè? Marokkaanse koning Mohammed. Mohammed was jarig of zo, hè?
2: Zeker, maar toen ik aan hem cadeau deed. Ja,
3: Tulonja. Dus ja, hè?
2: Maar aan het elk jaar is het weer raak met de gedoe met die migranten naar Europa. Natuurlijk, Dejene Hejon Mange Hega, een mooie zin, een mooi leven, Kaipina, Kedoek naar her, wat dan ook. Maar ja, wat kan je eraan doen? Wat kan je eraan doen?
3: Lloyd, hoe maar het probleem na he? Hamangile go koffie, toch go koffie bij hem na dele. Hey,
2: oh, je was,
3: dat is
2: je
3: mijn
2: was,
3: probleem.
2: De hamkakari, soon.
3: Acha, weet je wat? Acha go chai me dede, go chai. Vandaag hoef ik geen koffie, go chai hem me dede.
2: Thanda chai ki garam chai?
3: Nee, garam. Ja,
2: garam.
3: Bakra karo bati. Hem garam chai pila.
2: Ek to tu garmasal baate. Garmasal, is dat een woord? Garmasal.
3: Garmasra.
2: अब तू और गुस्सा में कहीं कुछ बोल दिए तो और या दो दिन ते ही वोट नो हेटर है
3: आई देख ले तो दस गरम अब मोड़ी ठंडा पकड़ी है
2: हाँ
3: है? बकरा बोलेगा वो एको मोचे चाहिएगा या हार्ट मुत वारम साइन
2: या
3: ये होफ्त
2: मुत कूल साइन या
3: ऐसे चाहिएगा
2: नया दस फेर तो
3: हम लोग तोरिया बताई ली एक दाई सिंगापुर वाली तो लोई
2: हाँ सिंगापुर वहां ये नीड मग स्पुगे और व्हाट देन ओक
3: Juist. Maar toen jij een lunda wat per parat van 19 jaar. 19 jaar kego Fransman. In Singapore heb je dus van die sinaasappelautomaten, toch?
2: Ja.
3: Toen jij een jaar kego. Dus daar heb je overal sinaasappelautomaten, want dat wordt gestimuleerd door de overheid. En frisdrank heb je nergens, althans geen automaten.
2: Ja.
3: Dus overal waar je komt heb je hele lekkere, zoete, koude. Sinaasappelautomaten, voor weinig geld.
2: Ja.
3: Maar daar zit een rietje bij. Hem koopt Pietri. Echt waar, jij deed... Hè?
2: Ik geniet er flink van. Toen ik eigenlijk Pietri.
3: Natuurlijk, ja. Maar iets chandaloa, denk ik, chandali raha, looit. Chandal, onthoud je woord, hoor.
2: Toen hamar baar me betja.
3: Nee. Goed, dus 19 jaar keer chandal.
2: Ik chandal.
3: 19 jaar keer lunda. Toen, Fransman, van padhat raha.
2: Ja.
3: Ugel... film kan hebben. Dus hij heeft die rietjes eruit gehaald.
2: Yeah.
3: Eén rietje.
2: Ha.
3: En toen heeft hij het in zijn mond gedaan. En toen heeft hij dat rietje teruggezet. Waar al die andere rietjes zijn. Paansogo rietjes. Toen heeft dat bedrijf die dat ding doet... heeft hem aangeklaagd van... hey, dit mag je niet doen.
2: Oh, camera, daar heb je gegaan.
3: Natuurlijk. Dus je komt er niet onderuit. Nou, die man is er goed van afgekomen, moet ik zeggen.
2: Oh ja, kon straf ook een middel leggen.
3: Dat je toch kon je pijs bij haar?
2: Hij heeft wel straf gekregen, toch, in Singapore?
3: Jawel.
2: Ja, want je ontkomt er niet aan.
3: Straf gekregen.
2: Ja?
3: Een geldboete heeft hij gekregen.
2: Kidna.
3: Omdat hij direct toegaf dat hij rietjes lekker was.
2: Maar toch morsu naar hij gaat. Hé, waarom doe je dat eigenlijk?
3: Maar dat mannetje had meer.
2: Rafi Bolle.
3: Maar bijvoorbeeld Kogum. Kogum mag je ook niet een.
2: Nee.
3: Toen stap je Bigdele Kogum. Die van jaren.
2: Moeten ze hier
3: maar
2: ook
3: als je naar het toilet gaat. Je hebt overal toiletten daar natuurlijk.
2: Ja.
3: Heel netjes.
2: Ja.
3: Is echt geweldig georganiseerd wat dat betreft. Je hebt overal nette toiletten. Maar als je het toilet niet doorspoelt.
2: Ja.
3: Openbare toilet.
2: Ja.
3: Maar ja, Jokies Wamputu.
2: Hé, serieus?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Hoe vind je die?
2: Kon het ook een pijs dat deed van Singapore in het begin? Ik ga het niet zo.
3: Nou ja, zo nou. Die man heeft €400 boete gekregen, Lloyd. Omdat hij alleen rietje heeft gelekt.
2: Maar het
3: is €400 boete.
2: Ik hoor het al. Jij gaat naar Singapore. Jij verhuist naar Singapore. Want Turk gaat in mijn lijken deze heen.
3: Nee. Ik heb er binding mee. Maar die man had ook 2 jaar celstraf kunnen krijgen. Dus toen had hij
2: Toen
3: doe je maar eens zomaar vast in je map.
2: Ja.
3: Maar toen gaat hij slordig aan mij baten. Dus je weet maar nooit.
2: Rafi Bolle, Infantino is zichzelf aan het ophangen. Is gebeurd met hem met de nieuwe verkiezing. En Rafi Bolle, ja, we gaan ervoor. Ajax wordt kampioen.

0: allemaal optimistisch.
1: Ai. Dus maar die lelijke boy te worden heb je niet gekregen.
0: Nee, Maaiveld onderzoek creaties in Marokko.
1: Maar ik kan lelijke worden, Mille, maar ik ga ze niet zeggen.
0: Nee. Toen naar Bolle, want we zijn een nette radiostation, dus we gaan dat soort woorden niet gebruiken hier. Behalve Mehraro en dat soort dingen. Kan wel. Maar Sunwal Maaiveld onderzoek wel, doen we toch een beetje. Kitukon wordt Jane Hega, wat eigenlijk een beetje ordinair is. Dan boeit hij wel het miljoen bollen trapelen. Nou, je kunt ze appen op 020-363-0808.
1: 020-363-0808. Ik wil Airbus benijzen, althans, die Airbus kan heel lang vliegen.
0: Ja.
1: 24 uur kan die vliegen.
0: Ja.
1: Dat is best wel veel, hè?
0: Heel lang kan hij vliegen,
1: is een record. Maar weet je dat heel slecht is voor je lichaam?
0: Ik wil op vliegtuig mee.
1: Lang gaat zitten in een vliegtuig en je bent aan het vliegen.
0: Ja.
1: Dat ding is lichamelijk echt een uitdaging.
0: Ja.
1: En mijn advies aan iedereen is nakker je.
0: Dus 24 ghanta ik wil vliegtuig mee buiten gaat in. To raai he ki na omana ji.
1: Hoe langer de vlucht doet, hoe slechter het is voor je lichaam.
0: Ja.
1: Pras soot samaj kekker je. Want je trombose... hoe in de warraak? Je hele tje jwaar. En vanaf 4 uur vliegen begint het risico op trombose al. Lloyd?
0: Ja.
1: Hoe vind je die?
0: Ja, nee, ja. Vanaf
1: 4 uur vliegen, hè? Dat je aardgantar uur je, hé, zo na. Dat risico wordt alleen maar...
0: Vooral voor de oudere mensen is het ook heel erg gevaarlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk. Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
0: Ja.
1: Voor dat soort dingen.
0: Ja.
1: Toch zijn er groepen mensen met verhoogd risico in Jalikhalba. Erfelijke aanleg. Vrouwen die de pil gebruiken, zwanger zijn... of kort geleden zijn bevallen. Vooral oegroep wat behoed barca risico. Dus ga liever niet vliegen. Denk je toch?
0: De otna doe je toen mange jij, Australië. Wat doe je dan? Doe je dan 2 traps?
1: Nou ja, of helemaal niet gaan naar Australië, hoe vind je die?
0: Dat kan je.
1: Make-up zijn sommige bulletje in Australië. Hey, geen haar op mijn hoofd, minego.
0: Nou ja, dan heb je een stuk van de wereld niet gezien aan het. Misschien is het Australië wel mooi.
1: Maar ik vind 8 uur vliegen vind ik al een ramp, Lloyd.
0: Ja.
1: Laat staan 16 uur of 24 uur. Mo dede, minogo, chode. Weet je trouwens hoe belastend het is voor de piloten en voor cabinepersoneel, Lloyd?
0: Ja, natuurlijk. Het is
1: gewoon niet te doen, joh.
0: Ja, maar ik stewardess, als ik al kan, die kapijs aan kamaas. Een stewardess, om de
1: kleine. Toen kan je zeggen,
0: ja. Om de kleine stewardess, na karakam kreeg, zo. Na hossel kreeg, vliegtuig.
1: Maar toen kan je zeggen, ja, nee, ja. Toen kan je geen informatie.
0: Nou, ik weet uit het verleden.
1: Kunnen we een stewardess tot ze batais maken?
0: Maar stewardessen die werken zo hard daar in het vliegtuig. En ze doen het alleen maar omdat het leuk is natuurlijk, het werk. Toen je in IDIS, OEDIS, en dan blijf je daar een paar dagen. Maar ze moeten wel hard werken voor een klein beetje geld, hè?
1: Maar zo'n vroeger, hè, Pahileje, ik wil onderzoeker te lagere school, hè?
0: Ha.
1: Onder meisjes.
0: Ja.
1: Dat bijna een derde deel bullet, ik wil stewardess worden.
0: Ja. Waarom?
1: Bijna. Omdat stewardessen mooi uitzagen, ze vlogen.
0: Ja.
1: Leuk toch? Ieder zijn oever.
0: Ja.
1: Maar ik zeg het je. Een stewardess is eigenlijk een hulp in de huishouding, maar dan hoog in de lucht.
0: Ja, maar het is ook zo.
1: Je bent aan het schoonmaken, je bent eten aan het verdelen, je bent aan het opruimen.
0: Al die krakeri van die mensen moet je aanhoren, hè?
1: Dus dat ding is... het is niet meer zo leuk, hoor, moet ik zeggen.
0: Nee.
1: Trouwens, over vliegtuigen gesproken, Lloyd. Toen ik in Amerika mee, ik een vliegtuig samen ontwerp kregen.
0: Otja?
1: Ook een naam heet Jet Zero.
0: Jet Zero. En wat gaat Jet Zero doen?
1: Een nieuw soort vliegtuig bouwen. Abitalek Nabhalba.
0: Ja.
1: Ook een vorm waar ik dan doe, Sarakambia. Het ziet er wel heel mooi uit, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Qua vorm.
0: Ja.
1: 250 had mijn maïtza kregen.
0: Ja.
1: 4 gangpaden.
0: Ja. 4?
1: In plaats van 2? Ja, 4 Chargo. Gangpaden. Dus dat ding is breed.
0: Oh.
1: Aman Brady. Luid. Wachtrij voor toiletten. Eigen wachtrij, eigen ruimte.
0: Oh.
1: En hij vliegt hoger dan normale vliegtuigen. Omdat hij een hogere dingen kan halen. Hoogte. Hij kan hoger vliegen. Dus.
0: Oké. Okay.
1: En waardoor hij minder brandstof verbruikt. Dus ja.
0: Kap vliegt er wel baniga. Ik heb een eigen boeien.
1: Bahut jaldi baniga. Jason Janaiga, want Amerika kaske steun krijgt project.
0: Maar is het Boeing of is het een ander bedrijf die dan...
1: Nee, ander bedrijf.
0: Oké. Jet Zero heet het. Nou, we moeten dat Jet in de gaten houden. Nou ja, is dat baat zoen, zeg ik, kan niet koffie en chai missen. Dus je moet altijd luisteren, want dan word je slimmer. Hè? Toch?
1: Moeilijk, chatje, joh.

0: Akila, oh, kijk, hoe Jetser eruit ziet. Leuk. Maar het ziet er mooi uit, hoor.
1: He? Je weet niet of dat ooit werkelijkheid wordt.
0: 3 miljard hebben ze al gekregen.
1: En bij Kushina ben je bij Kikushina ben
0: je Amerika, 3 miljard lag uit je man.
1: Ai boy, echt
0: hoe
1: serieus.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. En als het een hit is, dan gaan we ook daar gebruik van maken, toch?
0: Dicht letten. Lelijke moeitiewoorden. Peer Island met Arepa.
1: Lelijke moeitiewoorden heb jij.
0: No, dat is te lelijk, man.
1: Ja,
0: Lloyd.
1: Ja. Ik heb aki. Wassies doen alleen Creoolse mensen. Maar nee, toch? Wij doen allemaal wassies.
0: Nee. Is Creools.
1: Is Creools. Toen kan je wassie naar Karabé leggen met 5 bladeren. Toen ik op bad kwijt met paas, rekken een keer bladeren daar die heer. Oh, is dat naar hier toe, Aatje?
0: Aan het oké. Maar je experimenteert Karabé bij jou, Lloyd. Ik ga kijken of het werkt. Als het bij jou werkt, gaat het bij iedereen werken.
1: Ai, boy.
0: Toen gaat het aanmiddelen dat je kan maken. Toch? Ja. Dan hebben we de ultieme proef gehad.
1: Oh ja, is dat zo?
0: En dan weten we dat het bij iedereen gaat werken.
1: Arwin is terug van... Amerika, Fuerteventura, Ramera. Hij is terug, Arwin. Arwin Bolle, Ajax nummer 1. Ajax wordt kampioen, zegt hij. Ik ben 2 meter, ik kan niet stilzitten tijdens een vlucht. Het moet met extra beenruimte zijn. En als we in de lucht zijn, ga ik altijd met de werknemers praten en helpen. Want ik kan niet zitten. Oei, stewardess, wat kan help je krijgen, Arwin?
0: Zogenaamd.
1: Oké, Rajan Gena, dubbele. Want wat Ajax betreft, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Zolang Bos de scepter zwaait in Eindhoven, wordt PSV wederom landskampioen Forza PSV, zegt Rajan Gena.
0: Ja, nou, Rajan. Rajan,
1: ja, ik geef je ongelijk. Niet ongelijk, hoor, maar ik ben bang dat Ajax dit jaar wel kampioen maakt. Maar we gaan het zien, Rajan.
0: We gaan het merken. Laten we over Ajax stoppen, Lloyd. We gaan het zien. Inderdaad, Abeto Passoerub helpen.
1: Abeto Passoerub helpen.
0: Abe Laulau Kelalba. Laulau Tim.
1: Abe Pas Keleba. Hamlok Abhinis Chilaila.
0: Straks moeten ze tegen 0-10 en tegen Eindhoven. Tabbanchu tegen Ajax. Dus we gaan het zien.
1: Ja.
0: Ego term mangelen introduceren, Lloyd.
1: Oh ja, kon term to mij introduceren. Ik is het een nieuwe term.
0: Itermoa ham or to claim.
1: Ham or tum. Tum or ham.
0: Lau ik publiceer kar deze.
1: Ja, direct.
0: Radiofluencer.
1: Een koffie en chai bij Ujala. Radiofluencer. Ook een matlabkontje, hè?
0: Radiofluencer. Deze influencer, hè, jaar. Ai, mikado. Hij zei, hamlok wat die radiofluencer.
1: Radiofluencer, ja.
0: Titel. Ik geef jou gewoon een titel, Lloyd. Ja, radiofluencer.
1: Ja. Tor or hamar. Hamar or tor titel. Radiofluencer, hè? Is een mooie woord. Kan je ze toe verzekeren, Lidje?
0: Mooi woord, hè? Ratiak is sutila. Ratiak toro sutila. Ratiak is sochila, Lloyd. Ratiak is sochila. Kijk eens. Hey, dankjewel voor je thee, man. Wacht, thee, pie. Maar ik ga kijken of je thee ook zo kunt drinken.
1: Ja, natuurlijk kan je ook slurpen met thee.
0: Barca kilas de Lloyd.
1: Ja, tu gaas bij hem aan, Bart. Tu kakerie.
0: Nee, dat kun je niet
1: zeggen.
0: Assan, dat ding is heet, man.
1: Wij moeten voor jou zorgen dat je hier... mooiste toebertse krijgt, Aramse bertse krijgt, Aramse pizza krijgt. Komt-ie nou? Was dat?
0: Nee, je kunt niet... Als je gaat slurpen, ga je hele gehemel te verbranden, Lloyd. Dus je kunt dat niet doen. Ik moet hem met een lepeltje drinken. Dus temperatuur, hè? Ja. Veel mensen weten dit. Ja. Sommige mensen weten dat niet. Temperatuur van koffie is een andere temperatuur dan temperatuur van thee.
1: Hoe dan?
0: Een koffie moet minder heet zijn.
1: En een thee?
0: En thee hoort heter te zijn. Dus
1: een
0: pania jonba, chahi beter afgesteld trek altijd.
1: Ja.
0: Dat wist je wel, toch? Of wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk niet, hoor.
0: Maar temperatuur van koffie is dus een andere dan van thee.
1: Ja.
0: Zeg toch?
1: Ja.
0: Maar wat jij toen aan het doen, je erfenis.
1: Erfenis. Ik heb het ook heel duidelijk wat jij zegt. Want erfenis. Erfenis.
0: Erfenis leidt tot slagveld.
1: Boy. Hè?
0: Die advocaten, hè?
1: Die verdienen geld.
0: Kaskekamaiga. Honderden cliënten meer dan vorig jaar.
1: Acha?
0: कहाँ होवेगा लॉयड
1: हाँ
0: दो तीन चीज होवेगा
1: अच्छा
0: देख ये बेचारे के खफल हुआ दुख के खफल हुआ इसका नाम है यान
1: या
0: यान के खफल हुआ तुम आगे जाने
1: हाँ यान के खफल बताओ हाँ
0: तुम आगे जाने तो हाँ। न्यूज की रखने बात है तुम आगे जाने तू बोलते नहीं तब वो बताई थी यान हेफ्ट हम पढ़ा बैठा यान हेफ्ट खुद बान
1: या
0: En financieel komt hij niks tekort.
1: Ja.
0: Eén keer per week gaat hij langs bij zijn vader. Eén keer, hè?
1: Heb dat mee, ik denk. Acha, ठीक है.
0: Denk je toch? Ah. Nou, doe je dat niet, jij gaat.
1: Ja, dat wordt toch jij, heb dat mee, ik denk. Kono, jij bent er, hè? Maar nou, nou, jij naar, ja.
0: Juist, ze kunnen het goed vinden samen.
1: Ja.
0: Maar hoe jij gaat, doe jij, heb dat mee. Acha, ठीक. Zijn twee jongere zussen.
1: Ja.
0: Zit hij met regelmaat. Ha. Dus ook is dat mooi, hè, Garista.
1: Ha.
0: Dan overlijdt zijn vader ineens.
1: Ja.
0: Borhou Marge.
1: Ha.
0: Jan Kebab.
1: Ha.
0: Kort na de begrafenis krijgt hij zijn testament onder
1: ja.
0: ogen.
1: Ja.
0: En wat ziet Jan? Tot zijn grote verrassing. Hij heeft hem
1: onterfd.
0: En alles gaat naar die zussen. Alles gaat naar die twee zussen toe. Maar dat komt heel hard aan bij Jan. En hij begrijpt er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Hij gelooft niet dat dit echt de wens van zijn vader is geweest.
1: Ja.
0: En de laatste tijd was die vader ook niet helemaal helder.
1: Ja.
0: Dat weet hij.
1: Ja.
0: Jan Janeuchijwa.
1: Ha.
0: Dus wat vermoedt Jan?
1: Ki bahine kuch kare.
0: Mooi gemacht, Jan.
1: Jan
0: vermoedde karega, Lloyd. Precies, jol wat jij toen bolega.
1: Ja.
0: Ki i bahinien doen om milke.
1: Kuch karle warte.
0: Die hebben iets gedaan.
1: Ja, wat papa en moeder toch nog mooi gemaakt had, dus die hebben we dan testament laten maken.
0: Ja, ab Jan bichara aan de zijlijn, zijkant met Haraba.
1: Ja, zij.
0: Or intussen doe ik op Bahinian, sab John Baap, Bapuake.
1: Ha, sab Donkerden.
0: Sab Bate ga doen.
1: Bate,
0: 50-50.
1: Ja.
0: Or Jan bichara. बेटा हुआ कुछ ओक ना मिलल
1: या आई बॉय
0: इस तो खैर देता
1: इस अरे आ हफ्ता में एक दान जाता बापू के देखे
0: बेचारा
1: अब तो कुछ ना
0: मुंह के कुछ मिलेगा
1: या या या
0: यस er zijn heel veel zaken
1: ja
0: meer dan 4000 hè
1: ja
0: Lloyd per jaar Nederland में dus हम लोग बोले ला कि हिंदुस्तानी में लड़ाई होएगा धन के पीछे
1: या
0: तू भूल जा ना खाली हिंदुस्तानी में सब जगह होएगा
1: सब जगह हो चीज वा toch
0: Bijna 4,500 Lloyd.
1: Ja, is veel hoor.
0: Erfrechtszaken, Galib Nederland mee. Ik ben
1: ja,
0: iets mee.
1: Ja.
0: Or ab barhat jaiga, or barka hovat jaiga.
1: Ja, want ab dheer kable, joan pahle ke admin hai, dheer usab bhi ja hai. Ik bedoel, die worden oud, die overlijden natuurlijk. Ab dheer erfenis bhi aiga. Wat gaat er gebeuren met al dat geld en al die erfenissen?
0: Dus wat is er gebeurd? Dus die ouders hebben arm geleefd. Soms.
1: Ja, ja.
0: Maar ze hebben wel een woning.
1: Ja.
0: En de woning is heel veel in waarde toegenomen in al die jaren.
1: Ha.
0: Samen, hè Lloyd, dat
1: ja.
0: je
1: ja.
0: bijna 1000 miljard euro
1: oh,
0: moet er verdeeld worden onder kinderen. Dus vind je het gek dat mensen daar ruzie over maken?
1: Ja.
0: Maar niemand wil achter het net vissen, toch?
1: Nee, maar.
0: Je mag je op een aandeeljaar.
1: Eigenlijk moet je in dit soort situaties doen, wel Ga met elkaar praten, hè? Bij het keer mooi zeer betalen en verdeel het gewoon eerlijk, weet je? Dan bedoel, kijk je, thorake pa je zakje paar mee.
0: Probeer het goed te regelen. Ik heb een probleem hier, ik ga trouwens. Ik doe ze cheat, Lloyd.
1: Ja.
0: John Kebare met mijn naso,
1: ja.
0: Er zijn heel veel samengestelde gezinnen tegenwoordig.
1: Samengestelde, ook al met
0: dus ook al met laba, ego admin, ego ouderd, John Kebia, hoi chukala, zijn bij elkaar.
1: Ja.
0: En ze hebben hun kinderen meegenomen in dat huwelijk. Maar dan let er tweede of derde ouder, toch?
1: Ja.
0: En je hebt kinderen links en rechts. Maar je vrouw met wie je bent, of je man met wie je bent, die heeft het eerste recht bij je. Ook al heb jij kinderen.
1: Ja.
0: En dat geeft ook problemen.
1: Hmm. Nou ja.
0: Toen nam mooi seizoen liggen, maar wat jij looit.
1: Pierst het dan niet door hadden te wandelen. Ham nam mooi seizoen niet, maar de mien nam mooi seizoen niet, maar.
0: हम तोर खाती बताई ला तो कह छे आदमियन के छोर आदमियन तो से और चलाक बालोइत आदमियन समझ गए बा नहीं मैं धल्ले एगो आदमी एगो औरत
1: या
0: खसखाई दबा
1: या
0: मां साहब केंद्र साम
1: या
0: तो आदमिया ऑफ औरत या फिर ब्याह कर ले इसको से
1: या
0: एंड साम है बस एगो मोई घर बा पैसा है सब कुछ है एंड द मन kwam te overlijden. Ja. Voorbeeld waarmee.
1: Ja.
0: Dus die vrouw blijft nu achter. Maar dit is zijn tweede vrouw.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook nog een eerste vrouw. En hij heeft nog kinderen met die eerste vrouw.
1: Oh jee. Ha.
0: Maar die kinderen, die moeten nu wachten.
1: Waarom?
0: Want papa was getrouwd met de andere vrouw.
1: Dus dan...
0: Dus de stiefmoeder, die krijgt alles. Primair.
1: Maar dan heeft die man, dan heeft die man het niet goed geregeld. Ook het zijn testament met normale kita.
0: Zo gaan die dingen, luid.
1: Maar je moet die dingen van tevoren regelen. Ook het zijn testament met normale kita.
0: Hamtoke nabolap, hamtoke waarschuw.
1: Toka ham met jezwa, kan niet bolen. Ka ham se bolet jezwa.
0: Omdat de kutake na daarai ga bolen. Ik ga toch een waarschuw krijgen, luid. Ik kutak het naar gevaarlijk heiga. Toen kutak over sapna dek heiga toch? Althans, sapna, ik bedoel, hè?
1: Nou ja, sapna. Jab se tu kabele kutak in barim betele, bete over de chihuahua, hè? Dat mannen, als je iemand zoekt, hè, koop dan een chihuahua, ga lopen in een dure winkelstraat. Dan vind je misschien wel een rijke vrouw die bij je komt.
0: Een chihuahua.
1: Chihuahua. Maar toen, chihuahua, dus moet je maar daar. Dus admin, ik moet met toe couscous daar de toehanend in koffie, chai, middag, show mee. En mensen geloven dat. En natuurlijk, Janke baat toe, ja, hè. En je zegt altijd goede dingen natuurlijk. Maar kon ook een baat hit, dan moet je er wel even goed over nadenken natuurlijk. Maar toen kon ik er met toe couscous, met dus dan maar een stapje, Lilia, of trantpijala. Dan zie ik een man.
0: Ham me foto pathawega. Wat heb ik eraan? Toen Jan want chalat raha, toen ben je scheef
1: van Engelp. Ja, chalat hem met zo'n chihuahua. Denk ai, werkelijk.
0: En dan stuur je mij een foto.
1: Ja, en dan loopt
0: het. Jan, hè? Jan in zijn witte broek.
1: Ja.
0: Hè? Korte broek, witte broek.
1: Ja.
0: Precies, je zegt ook, chalek chahiga.
1: Ja.
0: Kijk, Jan doet dat al.
1: Ja.
0: En dan stuur je mij een foto. Ham me kai foto pathawega, Lloyd. Nee, maar Lloyd is geïntegreerd. Ai boy.
1: Nee. Ja, je zegt het niet goed. Je zegt het niet. Het is een moeilijk woord hoor, om te zeggen.
0: Behoorlijk moeilijk woord. Ik ga het niet meer zeggen, Jordi.
1: Intrigerend. Hè?
0: Geïntrigeerd.
1: Hai boy, huh? Echt serieus. Ha.
0: Maar, door honden.
1: Ja.
0: Maar zo'n ego chowdy bij.
1: Maar dat komt door jou, hè? Dat komt jou.
0: Ha, ego aurat na chowdy, ego aurat gal Curaçao ghume bechari.
1: Ja.
0: 31 jaar ke. To uwa ghumat ra gal coffee lewe yaar, appartement wa se chal ke 5 minute pe coffee.
1: Ja.
0: Tune sa aangevallen, sune ga cha, ki ku daurat awe, uso chukane admi daurat awe ga. Maar het was een pitbull, Lloyd. Een pitbull.
1: Nou, dan zou ik nog harder rennen.
0: Is rennend gekomen. Nee, die vrouw draait zich om en die pitbull die springt op daar.
1: Arre?
0: En dit is een vrouw die zelf ook honden heeft, et cetera, et cetera.
1: Oh,
0: hè?
1: Maar ze is het gewend.
0: Goh, bichari ke katis.
1: Arie.
0: Dus je moet uitkijken met honden. Betrek kutak nale, echt waar.
1: Nee, maar zo raar bijna.
0: Kutchana, blijf weg van honden.
1: Trouwens, toen kabelen dus... Hama apan batiana afkerpeli. Dus toen kabelen... Dus kudohon ke barem met ja, hè, over chihuahua. Maar bij mij in de buurt liep... Onlangs, ik een oude, of Chaudira, die liep met zo'n klein hondje. En die was geen chihuahua, maar die was een Pomeranian.
0: Ham precies Janila kon kutta baloid. Bara sugar kutta heiga. En hij komt uit de champagne streek. De champagne streek.
1: Nee. Nu voorzien je wat.
0: Echt waar. Hij komt uit de champagne streek.
1: Je hallucineert nu een beetje.
0: Hamubati jet. GPT.
1: Nee, maar dit is een ander soort hond.
0: Ja, maar op je eigen champagne bij Kutawa.
1: Pomeranian?
0: Hoe champagne bij je eigen?
1: Oké.
0: Pomeri champagne op je eigen, Lloyd. Trouwens, kutta ke over. Toen Nederland met Janik het naar kutta heen, Lloyd.
1: Nee.
0: Die hebben goed leven, hè?
1: Heb je een onderzoek gedaan?
0: Huh? Weet je hoeveel kutta's er zijn?
1: Nee.
0: 1,8 miljoen honden.
1: 1,8 miljoen honden?
0: Honden, Nederland met heen.
1: Boy.
0: Bijna 2 miljoen honden. 1,8 miljoen. Ongeveer 150.000 mensen worden per jaar gebeten.
1: Hoeveel? Nog een keer?
0: 150.000 mensen.
1: Worden per jaar gebeten.
0: Not die lagi, Lloyd.
1: Maar dat wordt heel erg.
0: Door die 1,8 miljoen honden.
1: Ja.
0: moeten zoveel mensen behandeld worden. Zo het naar erg wat je doet.
1: Bood erg. Ik vind dat ze...
0: Een derde van die mensen, dus 50.000 luid.
1: Ja.
0: Even getalsmatig om even uitleggen. Zo net wel een soortje van, ja, 150.000 ik het naar buiten. Een derde van die mensen, 50.000, moet echt behandeld worden door een arts, EHBO, et cetera, et cetera. Dus dat betekent 1.000 mensen per week. Per week. Vind je het gek dat ik bang ben voor honden?
1: Ja, nou ja, je bent bang voor honden. Maar ja, al die kosten die gaan omhoog. Natuurlijk. Oh, ik had hem
0: maar niet vertrouwen. Ik heb takken na vertrouwen. Nu is er weer een nieuw onderzoek geweest.
1: Migado, echt serieus.
0: Dat moet je dus niet doen. Ik kook het tabila leken na zoet. Want ratia kese man utraiga saman die dingen. Krap juan saman ke loit.
1: Arre?
0: Wat jij kreeg je
1: het? Kutu een keer kutu utraiga?
0: Van alle dieren.
1: Oh, oké, okay, nou ja.
0: Dus vooral ze wat jij
1: nou ja, die Pomeranian, kutu wanjun heiga, die zijn bekend om hun dikke pluizige vacht en vosachtige snoetje. Levendig, slim en aanhankelijk.
0: Loit, ik ben er niet in geïnteresseerd. Toen zomaar aan mij betaal, weet je, joh.
1: Oké. Nou ja, goed. Het is nu tijd voor Brazzafest. Ham Kasun Liberty. Kikable, eerste fase keer early bird tickets in ze uitverkocht.
0: Don.
1: Kaisep,
0: Bajwarakna, Lloyd.
1: Ah, Bajwarakna, Kila.
0: Bajwarakna, Tobolna, Tosurukar Boleke.
1: Ja. Kieren Kedar ook aanwezig op Ujala's Brazzafest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Brazzafest. Chili, chili, chili, chili, gume. Chili, Brazza tokerie toch? Brazzafest.
2: प्यार हमारा अमर रहे
1: चली चली ब्रासा फेस्ट तोर प्यार वहां पे भी मिल जाएगा तू ना जान सकेगा Als je kaarten nog niet hebt gekocht, tweede fase is ingegaan. Koop je early bird tickets in de tweede fase. Als je toen wacht ik er je, had ik ouder bij z'n herk periode. Dus toen wacht ik er, na draaidijker, ook er tot Kinle, Mausi, Rani, Suga. Welke namen kan je nog meer geven aan het?
0: Mehbuba.
1: Mehbuba? Nou ja.
0: Gulgula.
1: Gulgula. Hey, Gulgula. Of Rasmalai. Rasmalai, hè?
0: Hamar Jalebi,
1: of Olopolo, of Kuchupuchu.
0: Tusun, Lloyd Kunchibolega. Lloyd, Tusun. Kahan jaiye, Lloyd?
1: Brazzafest, me, chali ghume.
0: Kahan chaliye?
1: Brazzafest.
0: Fase 1, jo raha ekdam uitverkocht ho gaya ba. Lloyd, inderdaad. Is uit fase 2 mein hum log baat hi. Dus fase 2 mein to kin le apan ticket. Want dhire, चिजवा और महंगा हो जाएगा दोस्त अपना अगोर तू के गोरेगा लो तो हमें बोल
1: हम उन्होंने के बो गोरे छा माया तू तू तू तू वक्ती ना कर कोई के ना गोर वहां जब कोनो के गोरिए तो तू कभी ना आइए वहां पे पहुंच पाइए
0: तो के दिक्कत ना आएगा तू ले ले जुड़ते इस साइड वन फास टू में हम लोग बाती अर्ली बर्ड्स के फास में बाती दोस्त तू हल्दी से जाए कि अपन टिकट जोनबा ले ले
1: या
0: ना अगोरिए वन धीरे चिजवा प्राइस वा चहर जाएगा हम ना नहीं तू अगोरे कह के कौन चीज के कहे के हम ना जानी ला मैं तू अगर हो ये नीच स्लैम जल्दी कर
1: ना Brazzafest.nl per toe ticket gerissen krijgen. En als je zelf niet weet hoe je ermee moet omgaan, hoe je moet kopen, vraag aan je Larkanse Poeslie, toch? Toch heel pikardiga.
0: Haha, behoed makkelijk heiga, maar hoe is het heiga, ki koi heiga, amloke beach met John. Ik dam handig na heiga, dat toe. Appen lerken, parivaar ze, kooi ze poes liegen, hoe kan dega?
1: Ja.
0: Ik verheug me erop, zaterdag en zondag.
1: Het wordt Hangama, 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Noteer het in je agenda. Na boelie, of bhauji ze bhi boldie.
0: Ki bhaiya se. Khali bhauji se?
1: Haan, bhauji ke chahi bhaiya ke. Bhauji ke chahi bhaiya ke bole ke van kartwa kin. Direct.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Ben Twin, de clip had hij nooit.
1: Ik Jabberjust, alle muziekformaties van Nederland. Express, Exclusive, Oemerin Squad, Surya, Shivam, Rajaram, Sensation en de Saragama Crew, Bhima Berega. En nog veel meer. Heer artiesten. Toen opnieuw je dik liet, brazafest.nl per. Want hamjoen boeila, toen opnieuw tak. Opnieuw dik liet.
0: Ook alleen één jaga haiga. Alleen één jaga haiga, jaan sap koi bij elkaar haiga.
1: Ja,
0: Lloyd?
1: Ja.
0: Sub benches rahega, sub artiesten, John Tumange dekhe, iedereen bij elkaar, ek stage pe, aur ka liye.
1: Ek chi tu bhul jaya, bole ke Anand elke keer.
0: Bol.
1: Kinderen tot 1 meter gratis, move mee.
0: Werkelijk.
1: Ik weet niet waarom je dat vergeet te vertellen, hè?
0: Want het is,
1: ik wil gezin festival, hè, Sunwallo. Brazafest. Dus gezin Barkatin. Dus kinderen tot 1 meter gratis.
0: Wacht die, Lloyd. Heb ik ook klachten, Milal?
1: Ab kon klachten, toch, Hega?
0: Abdek, Njape. Adam, Sun, heb je bolega?
1: Ha.
0: Heb je bolsegi lakeba? Maar heb je bolega, Sun, toen radiofluencers bate?
1: Radiofluencers.
0: Toen het na populair bate, Lloyd Oranen. Toen ik show wat om Abdek heen, Brazafestpe.
1: Ja.
0: Ubat ja, toen na bole, terwijl dat een attractie is.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus we moeten dat wel zeggen,
1: ja, Lloyd. Ja. Hamlo Bati na. Ham Bati. Ujala Radio is er ook daar ook. Dus 100, we gaan van daaruit. 100. Wij gaan ook van daaruit uitzenden. En
0: toen 100 rij je toch?
1: Ham 100. Toen hoe lang hier je toch? 100. Dus.
0: Lloyd. Soon. Ja. Laten we iets doen.
1: Ja. Bol.
0: Chupese.
1: Conchi.
0: Chupese. Koise na bete je.
1: Ha.
0: Chupese lau ego chich hamlo boli ja.
1: Bol.
0: Laten wij een kortingscode geven.
1: Oh ha. Kortingscode wa. Bol.
0: Chupese kari ja hamlo.
1: Chupese. Koise na boli.
0: Dus je jaiga hamlo ke website pe,
1: ja.
0: Brazafest.nl pe, dat je tickets lage, lau hamlo ke go kortingscode ja, de.
1: Direct. Fatafat,
0: alleen voor onze luisteraars.
1: Fatafat, ha, bol.
0: Koi se naam bataye. Dus je sunega koi se naam bataye, i geheim rahi Lloyd or hamar or tor.
1: Ja, ja, is een geheim tussen ons.
0: Is dat leuk?
1: Ja. Is hartstikke
0: kunnen wij,
1: leuk.
0: Kunnen wij een kortingscode doen?
1: Direct. To bol to kon code.
0: Kon code to mange.
1: Iets met koffie chai. CC.
0: Na moeilijk toch? Grappig naar bij toch?
1: Oh, je krijgt grappig
0: Lloyd, naar. Lloyd, hamme hij mooi wel.
1: Ha, bol.
0: 100.
1: 100. Je hoeft allemaal 100 in te typen als je die kaarten koopt.
0: 100-brazafest.nl. Wat vind je daarvan?
1: Ja. 100, nee, 100-brazafest.
0: 100-brazafest?
1: Ja, 100-brazafest.
0: Mooi, gewoon een leuk show. Welke is makkelijk? Is 100? Maar is 100 alleen niet leuker, Lloyd?
1: 100 is makkelijk, is veel beter, toch?
0: Wacht, ik ga even hier even checken, direct. Pietje.
1: Ja.
0: Techniek.
1: Ja.
0: Kan het alleen maar 100?
1: 100
0: of wordt het 100 brasa? 100.
1: 100.
0: Lloyd,
1: ja.
0: Alleen met 100 gaat het geregeld worden. Nu direct, okay, terwijl dus, wij praten.
1: Ja.
0: Ga de techniek dat regelen dat jij en ik dit hebben afgesproken.
1: Kitna korting wat hij heeft, 100 in type
0: krabben. Hamna Janila, gewoon je dikje. We gaan het gewoon regelen.
1: Okay, dus
0: 100, je hoeft alleen maar 100 in te typen.
1: 100 kan je intypen nu, de dus je je naar brazafest.nl.
0: Nou, abena, een kwartier baat.
1: Een kwartier.
0: Want het wordt nu in orde gemaakt, toch?
1: Oké, het wordt nu in orde gemaakt.
0: Abhamlok versinkeli, abhamlok opdracht deli Lloyd.
1: Ja, ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Simultaan doen we dat. Simultaan is dit gebeurd,
0: direct,
1: jongens.
0: Patapat.
1: Patapat. Wat een mooi woord, hè? Patapat. Patapat, hebben we ook regelkaart liggen. 100. Als je dus kaarten koopt via brazafest.nl. En je kan een promocode intypen. Promocode kun je. Dus dat je die 100 in moet intypen bij dat veld. Promocode Hega 100. Dus, korting Miliga, als je nu kaarten kopen voor Brazafest 29 en 30 augustus.
0: Maar alleen voor onze fans, hè, Lloyd?
1: Ha, kon je naar Bolie?
0: Want ietsje jouw reclame naar Bolie, je reclame mee, ietsje jouw. Ietsje jouw kali koffie en chai, luisteraars, Katiba. Ja?
1: Dus, toen we
0: het toestel hebben. Ik vind dat leuk.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Nou, Arcus Bologna.
0: Ik ga straks horen of het in orde is of niet. 100?
1: Ja.
0: Het is al 100 Lloyd. Het werkt al.
1: Dus
0: het is nu in orde gemaakt.
1: Het is nu in orde gemaakt. Dus je kan je kaarten nu kopen. En met de kortingscode, promocode, kortingscode 100. Dat ook Emile Jaeger Cartois. Direct toe ja naar brasafest.nl.
0: Orkalier.
1: Ja.
0: Lloyd Kajanlier.
1: Orkid naar korting toe mangen. Ja.
0: Orkalier. Nee, maar is toch leuk. Dat is ludiek. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus ik wat jij bekijkt toen Napoli, hebben we beloofd, Lloyd. Na je hier bolle reclame mee.
1: Na ham fatafat na bolle boma.
0: Ik is wat ik bedoel voor koffie en chai.
1: Koffie en chai mee. Dus ga naar onze website brasafest.nl en koop je kaarten.
0: Orma, je hebt ook koffie chai Lloyd kapia die.
1: Zeker, zeker. Hamar staat bij toen koffie chai bij pisseke. Vooral met Anand. Maar jij bent erg populair, Anand.
0: Ja, ik moet je zeggen dat koffie en chai een subkoetje in eigen koffie en chai.
1: Ja, je bent wel een beetje bescheiden. Hè? Ik geef je een compliment, maar je accepteert het gewoon niet.
0: Nee, wel. Maar Hamjanila, ik weet hoe het komt. Het komt door koffie en chai.
1: Oh, door koffie en chai.
0: Koffie en chai heeft
1: wel heel even met je stilstaan. Vandaag is 31 juli, Auraj Hega. De dag, Hamren, ja, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar Auraj Hega, dat het op deze dag... Ik weet niet of het deze dag was, hoor, Anand. Maar misschien moet je mij even helpen. Auraj Mohammed Rafiki, de dag... Is hij jarig of zo? Of...
0: Is dat zo?
1: Is hij overleden?
0: Wacht, dan moet ik even gaan zoeken, Lloyd. Janila?
1: Jatwape to tak even toch? Want,
0: Mohammed.
1: Ja, Mohammed Rafi, de dag van Mohammed Rafi, denk ik hoor, vandaag.
0: Mohammed Rafi en dan Aachega 31 juli.
1: 31 juli. Dus daar moeten we wel even aandacht aan besteden. Ja, het is de sterfdag.
0: Het is mij ontgaan, maar ik ga even checken.
1: Het is de sterfdag van Mohammed Rafi.
0: Sterfdag? Ja.
1: Nou.
0: Hij is overleden 31 juli 1980.
1: Ja. Ja.
0: Op 55 jaar.
1: Nou ja, goed, we zullen vandaag tijd aan besteden met wat Mohammed Rafi nummers op Ujala Radio. Zero Absolute Aura. Aaj Mohammed Rafi Kayaat Kije. Met mooie nummers van hem. He?
0: Heel erg mooi, ja. Nee, Mohammed Rafi heeft ons veel gebracht, veel gegeven. Chaudhwika Chande.
1: Ja, zeker. Chaudhwika Chande.
0: Waarop Hulbert zou.
1: Ja. Maar ja, wat zou jij willen horen van Mohammed Rafi nu we toch aan het einde van Koffie en Chai zijn?
0: Baharu Kool Barsau. Mera Mai Buba, ja.
1: Ja, en dit vraag ik speciaal aan voor jou, lieve Dharmpatni.
0: Zeker. Or kijk, Tor gaat dit horen, ja.
1: Ja.
0: Tor gaat niet aan mangen bij. O, dunia kan je rakhwaal en zo.
1: Kaha ze toe, oké, leile.
0: Oezap gaan doen, ha.
1: Oké, dankjewel Anand voor deze mooie koffie en chai op deze vrijdag 31 juli. De laatste dag van de maand juli. En we gaan naar de maand augustus. Jimma Rehiga, 29-30 augustus. Brazzavers. Toe je toch?
0: Ja,
1: 100. Baharu Pulbar zou...
0: Kortingscode 100, Lloyd.
1: Kortingscode 100. Dus zoen nu al, doe ik dan nu... ja, ticket wakken op brasafest.nl. En de kortingscode is 10100.
0: Dankjewel, fijne middag. Bye.
1: Het maasje die Mohammed Rafiki jaad mee. Ham je nog maar afkozenaren. Zoen nu al, ham afzien aan de werk die nummer 4 miljoen. Maar heel jala radio per. Mooi zijn hier. Maak er een mooi weekend van. Let op jezelf. Let op.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Oezana Radio. Mail naar info@oezana.nl.

0: Arre, soon. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trehlieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Rani Bechari, Are Rani, Rani, soon to Naja. Naja sute abhi. Want Raja se bol, ha? Jaldi chal, Brasa Fest. Chali Brasa Fest, Raja se bol. Aur Raja se bol ki jaldi se ticket khareed le. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To jaldi ker, Rani Jaldikar, Raja se bolna. Chali ghume, chali Brasa Fest. Ha, 100 tujaye Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten Dume, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, aap hem ze baat kersen te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K, WhatsApp nummer.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Van een kapotte vrachtauto op de A58 richting...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoogstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganivali Hongi, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netra, Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Vex Advika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance shows, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir.

0: early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, 3 liter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermosi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh? Dhindhora baja dijiye.
4: Tumangi hilawe
0: to Chili Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet regel je toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, to behoud deer nakker.

Draai, draai, nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldikar, chali gomina, chali hilave, chali brasafest. 100 toejaïe brasafest, toch? Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16, waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En wat dacht je van Sanjay Jodha en natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is op Rehekab hier op Ujalaanse Brazzafest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

You are Ujala Radio Headlines. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 220 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Van een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hier ging het twee keer mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer en dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. En werkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Zalgre he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kiezie ka moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, zoen, wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd.

0: Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Hey, hey, hey, too soon, too can't call ke soon, too moist soon, huh? Soon na, Chili Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets, dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Or manga hojaga, dus toen na wacht ik er. Hey Suga, toen na wacht ik er. Toen jaldi ke, chali ghume, chali Brasafest. Brasafest, bestel nu via www.brasafest.nl.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Van werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Serooskerken duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Braza Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas, we gaan maar kussen naar te hebben.

natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A5 richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Noord. Bij de Zeeburgtunnel zijn meerdere ongelukken gebeurd, daardoor is de weg dicht. Richting Amersfoort kan je omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en afrit Beek is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan hier via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You can move.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mouse Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Yes, Brass Affairs. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Affairs, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
1: Remix.
0: 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brass Affairs. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.

en artiesten uitzien op één event, Brassafest. De Band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusus met Sanjay, Randhi, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Braza Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Braza Fest. Ha, 100 Jelly Braza Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Arisun, arisun, arisun, tu sun. Hey, jij ook. Sun, sun, sun. Mooi seizoen. Ha, chili, brasa vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, hega. Toe jeldike. Toe draai, draai nakker. Chili gume, chili, brasa vers. Ha, chili, 100. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl. Millington.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op onder andere de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens is de weg dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten oponthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een heerlijke gaan op dit uur bij Ujala Radio. Tike, tike, subakutje tike. Ja, het is geen perfecte wereld. Dingen lopen soms een beetje rommelig of een beetje chaotisch. Ja, zo ook hier zo bij de radio af en toe. Maar ja, met een positieve mindset en een beetje humor, ja, dan komt uiteindelijk alles goed. Ja, het originele kennen we uit de film Billu Barber uit het jaar 2009. Organica naam heet Marjani Marjani. Ja, geweldig mooi gecoverd door de formatie Stars alweer enige tijd geleden. Ja, een heerlijke Ghana. Ja, over charme, een beetje lef en natuurlijk ook over liefde die je niet kunt negeren. Ja, niet elke liefde fluistert. Sommigen laten je hart dansen. En dat deed Marjani Marjani ook, toch? Ja, Ujala Radio, hij is Sonoalo Meho Amijeram. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zet je radio lekker luid. Laat je meevoeren door de heerlijkste Ghana en de heerlijke energie die je voelt bij Dunia Kamajur, Hindustani Hit Radio.

आजमा आजमा दिल मेरा आजमा उर चला अब तेरे साथ में, ja, als ademhalen in de open lucht. Zo voelt deze Ghana Azma Azma. Ja, gaat over vrijheid, het gaat over dromen. Ja, en is afkomstig uit de film Do Diwani Shaherme. Ja, een romantische movie met een beetje humor. Ja, gaat over twee geliefden die hun weg zoeken in de stad waarbij liefde, toeval en ja, ook verwarring elkaar voortdurend kruisen. En ja, de stad zelf, ja, die speelt bijna een eigen rol in het verhaal. Ja, dat was dus uit de film Do Diwani Shaherme. En dat was de stem van Jubin Nautiyal. Ja, we gaan weer eventjes terug in de tijd naar de film Race, maar dan Race deel 2. Ja, Dilbara Bayman. Ja, zo voelt mijn hart vandaag ook.

Ja, sommige gevoelens vraag je niet om toestemming, ze nemen je gewoon over. Ja, en zo sluipt deze Ghana langzaam onder je huid. Komt uit de film Race 2 en gaat over die ene aantrekkingskracht waar je geen nee tegen kunt zeggen. Je verleiding, verlangen en obsessie die steeds sterker wordt. Ja, dat is toch precies zoals liefde soms kan zijn. Ja, komt dus uit de film Race 2 was dat. Dat is alweer uit het jaar 2013. Ja, het was een spectaculaire vervolg op de eerste deel. En dat was Race. En die staat bekend om zijn grote actie. Ja, veel glamour en heel veel twist in de verhaallijnen. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Je hoort het altijd hier bij Ujala. Orbobi Amit Jairamkezaad. Ja, ook vandaag aanwezig met de beste hits. Veel positiviteit. En natuurlijk heel veel leuke weetjes. Het zijn de Jairam weetjes hier bij Ujala.

Hoe gaat Terry Hoggy Bavaria. Komt uit de film Dirk, deel 2. Ja, sommige liedjes die fluisteren recht naar je hart. En dat doet ook dit nummer, Bavaria. Prachtig mooi gezongen door Jobin Notial. Ja, gaat over verliefd zijn totdat je de wereld even helemaal vergeten bent. Ja, wanneer liefde je vindt, ja, dan hoef je de weg niet meer te kennen. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana op deze prachtige mooie dag. Een dag die je beleeft samen met Ujala Radio aan je zijde. Ja, waar je ook gaat, hoe je dag ook begint, je dag kan niet beginnen zonder Ujala Radio. Ja, Sarijaha Natje Natje. Ja, klinkt bekend, is ook weer geïnspireerd op een heerlijke Ghana van vroeger. Maar weer helemaal samengesmolten tot een nieuwe versie die past bij deze tijd. Helemaal fris en fruitig, helemaal van deze tijdperk.

Ja, de tekst die we allemaal wel kennen van vroeger. Koi, jaha, aha, netje, netje. Ja, als de muziek je roept, ja, dan is stilstaan geen optie meer. Ja, het is zo'n Ghana dat je voeten vanzelf laat bewegen en je hoofd weer eventjes helemaal leeg maakt. Ja, komt uit de film De Rajasam. Ja, het is geen standaardfilm. Het combineert horror met romantiek, met fantasie en comedy in één verhaal.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker. You
1: are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel gebeurde eerder een ongeluk. Daardoor zijn nu 2 rijstroken dicht en heb je 50 minuten vertraging. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, heb je tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos 20 minuten vertraging. Ook hier ging het mis en daardoor is de linker rijstrook dicht. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe is de rechter rijstrook dicht. Een vrachtwagen is daar zijn lading mest verloren. Hierdoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot slot een ongeluk op de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Meerhoven-Zuid heb je nu nog 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Tayyar ho ja, tayyar ho ja, tayyar ho ja. Sun walo, Ujala. La rahe Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag me. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. To tayyar ho ja. Aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29. En zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag me. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Wacht een keer. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trigliters het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen. Tu mooiste zoen. Chelly Brazzafest. Brazzafest. Yes, yes, yes. Chelly Brazzafest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha, ha, bolila toch? Toe Jeldiker. Chelly Gume, Chelly Brazzafest. Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.

Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburger Tunnel meerdere ongelukken. Daardoor zijn nog twee rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hierdoor dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.
2: U luistert naar Oudjala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oudjala Radio.

Raza Vesper, noteer het in je agenda. Toe, appenticket, wacht bij Gridlina. Tweede fase is ingegaan. Early bird tickets, aapgeriezen kunnen via brazafest.nl. Wachtie, wachtie, naar toe. Draai, draai.

0: wordt spang, het wordt gezellig in GIA Event Center op Den Haag. Charme, toe wacht bij je, of wacht bij geniet creëren met je hele gezin. Ja, gezin, barke zaatu, mahapere. En natuurlijk hebben we Sujal en nog veel meer artiesten. Jessica, Tina Kuzal is er ook aanwezig. Met Umer en Squad. Ja, Umer waak te zijn. Rujana en Tira. Staat me aan je wel. Or, Bhauji ka bole hai. Bhauji, bhaiya se bol de na. Bhaiya se bol de ki kartwa kharid le. Kartwa op tijd kin le. Ha, bol de. Bol na.
1: Hey, bhaiya.
2: Kahan tu aile, kahan tu chal gaye.
1: Hey, bhaiya.
0: Brass affairs.

0: Oemer en Squad met Tira Kesaan via Anuel en Oemer vaak zijn. En Huyana Bierhega is din person. Orbi 29 en 30 augustus Brazzaville en Den Haag. Gia Event Center mee. Koop je tickets op tijd via brazzaville.nl. Brazzaville. Doorgaat hier. 29 en 30 augustus. Ticket wacht bij Grillena. De tickets zijn niet zo duur. Doe je het niet al die krediet? Goed, na hij fijn dag. Sanjay Jodha is er ook. Janam Janam ka saath tha.
1: Janam Janam ka saath tha. Tumhara hamara.
0: Arre, kaise tha? Janam Janam ke saath hai toch?

Je krijgt er toch veel energie van, hè, van dit nummer. Au, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, ja. Ja, waha, Nacho. Natuurlijk gaan we op 29 en 30 augustus Nacho, Nacho in GI Event Center. Ujanake, Brazzaves, Mila. Nou, ik krijg hier wel heel veel energie van, hoor.

यू आर उजाला रेडियो के जरिए भी आप सुने हैं। आओ चलिए नाचे नाचे भी पेश किया गया है उजाला रेडियो पर। सुन वालो जुम तेन उजाला कॉफी चाय में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह नतीलक आज के बारे में, आज के न्यूज के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, के न्यूज के बारे में। Natuurlijk allemaal van die luchtige onderwerpen. Maar goed, baten en goed, gyan ke baten bhi aap sunenge coffee chai middagshow mein. Ha, ye damiya jab batia hai, to gyan ke baat bhi karega. En natuurlijk, hum log sabko serious lela, jun baat karega Anand. Maar sommige dingen, dan moet je wel zelf nadenken. Stap je na aan leren, hè? Je neemt niet alles aan, toch? Ujala's Coffee Shine Middag Show. Vandaag is vrijdag 31 juli. Rani Soen. De headlines van vandaag. ING verwacht een recordjaar voor de Nederlandse woningmarkt met meer woningverkoop ondanks de hoge huizenprijzen. De kinderombudsman slaat alarm. In justitiële jeugdinrichtingen worden de rechten van jongeren op meerdere punten onvoldoende beschermd. En Philips ontvangt 186 miljoen euro terug uit de Amerikaanse importheffingen. Een financiële meevaller voor het technologiebedrijf. En Amsterdam maakt zich op voor de World Pride Canal Parade. Zeg ik het goed? World Pride Canal Parade. Ja, parade. Een van de hoogtepunten van World Pride 2026. De situatie in het Midden-Oosten blijft zeer gespannen. Er wordt gesproken over een mogelijke akkoord rond Gaza, terwijl de gevechten in regionale spanningen voortduren. De internationale gemeenschap uit opnieuw grote zorgen over aanvallen op ziekenhuizen en hulpverleners in conflictgebieden. Extreme hitte en natuurbranden blijven grote delen van Zuid-Europa bedreigen. Europese landen bereiden zich voor op een nieuw risicovol weekend. Grote technologiebedrijven blijven fors investeren in kunstmatige intelligentie, terwijl de AI-race wereldwijd in hoog tempo doorgaat. Welkom. Van harte welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Aatje Soekerbaar, Etistar July. We sluiten de maand af. Ja, we sluiten de maand af met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Nou ja, dit goed jij. Hoe ver we komen. Of je nu onderweg bent, thuiswerk of geniet van je vakantie. Fijn dat je de lunch met ons doorbrengt. Welkom. Pak je heerlijke kopje koffie. En natuurlijk een lekkere chai. Mij hoe looit me habier.

Shelly Gomez. 29-30 augustus. Gia Event Center Den Haag weer. En Arend Kinders daarmee aan mij. Hij komt zo meteen in de studio. Ha, Jolau, Jolau, Taiga. Meestal komt hij hier in de studio. Bina Kushka, we gaan naar studio mee. Hamer gaat in Kushina laten. Or bole hega van. Kan hier per toe jeeën, te ha, Jolau, na jeeën. Kush leek jeeën. Pool, ja, pal, fruit of bloemen. Klein cadeautje, maakt niet uit. Maar met elkaar, wie naar een lauwe jaar per cadeau.

0: Zometeen zijn wij in de uitzending met Koffie Chai Middagshow. In de zaak er daarna. Wacht nog, heel eventjes. You are Ujala Radio, je hersenen wel. Zometeen Ujala's Koffie Chai Middagshow met Anand Chandrika Singh. Ham programma afgezet, bananen wel hè? En dan zijn we er met een kleine onderbreking. Anand, goedemiddag.
1: Jazeker. Hey. Natuurlijk zijn we er.
0: Hey. We zijn er. Kessebaarte.
1: Als je te veel hebt gegeten, dan moet je een beetje opboeren, toch?
0: Lunchgetijd, dan ja, natuurlijk.
1: Dan moet je een beetje...
0: Maar toen jaren toch, thora, din bhar met je heen, thora kijken. Din bhar,
1: zo is het.
0: Klein beetje, kleine porties, toch?
1: Toen kan ik geleden, Jujubai.
0: Harja bhar, thora kijken, hè?
1: कहां सीख ले लो वे
0: नमा
1: सीख ले वे
0: चिल्ला ना ना ना ना माती औदर वर्ड से सब चीजों सीख ले ला
1: बड़ा बड़ा ज्ञानी बात है खुद में ना लॉयड कैसे है
0: गुड मॉर्निंग मोई इट इज
1: हाय बॉय थकाई मारी से कि ना
0: einde van de maand, kun je zeggen, takai maris, je hebt ook de energie.
1: Toch naar maris takai.
0: Nou, einde van de maand en dan komt de nieuwe maand, nieuwe energie, hè, nieuwe vibe, hè.
1: Nou, het is midden van de dag, me very boy, midden van de dag al. Maar het is natuurlijk laatste dag van de week, hè.
0: Ja.
1: Dus natuurlijk ben je dan moe.
0: Ja, maar oké. Okay, maar laatste dag van de week. Hoezo? Kijk, zit het haggel? Dan kan ik erin.
1: Ik heb een dipje. Dip. Ik heb een dip.
0: Oh, je hebt een dipje. Nou ja, dan moet je een powernap maken. Hè? Een powernapje doen van 5 minuten.
1: Zo is dat. Dus als je een dipje hebt, dan moet je eigenlijk even
0: 5 minuten klaar. En even zoetelen, 5 minuten doen. Dan heb je volop energie, toch?
1: Zo is het. Maar ja, abena leuko iga. Maar abetora deed hij me wel.
0: Ja. Maar ja, oké, nou ja, goed.
1: Pancho hou budget, dan moet het wel lukken.
0: Een tijdje geleden, toen bolle, wat ik hier toe in zijn fase met baten, abonzending mee. Je bent in een derde levensfase dat je eigenlijk moet gaan genieten van je welverdiende jaren dat je hard gewerkt hebt. Maar toen.
1: Aram kreeg, chai, aram.
0: Maar toen na toe na aram kreeg, toen hoor. Full gas, ja, hij gaat met werken.
1: Nou ja, weet je wat het is? Ja. Je vindt het leuk.
0: Ja.
1: Dus Johnny mooi legega, kun je chorpen je dan toch?
0: Dat is.
1: Als Johnny naam mooi legega, kun je makkelijk afscheid van nemen.
0: Dat is het YouTube je bollega.
1: Maar je lobby karega, die koetske.
0: Dus is het YouTube bollega, dan moet ik aan andere dingen denken. Maar ja, goed, je bedoelt iets anders, hè?
1: Toen moet je hem alleen maar massie bouwen.
0: Hem kan zo niet naar Brazil.
1: Zijn naam is Janne, kan ik ze samen bollet laten luid?
0: Kon je bollet?
1: Toen moet je hem kaa he, Saxel.
0: Saxel? Is dat zo?
1: Toen moet je hem kon je? Aha, toch?
0: Bollet aan die Saxel, toen moet je hem?
1: Or boiti me or er rachi juacha.
0: Ocha, boiti me kon je bollet aan zo'n?
1: Toen moet je hem goe bharal he.
0: Dat is wel ordinair hoor. Hoe ordinair he gaat je van?
1: Is je naam, boy. De boiti af en toe. Hè?
0: De boiti mensen zijn ordinair toe bollega. Ja.
1: Nou, ik weet het niet. Wat zei de boiti, maar paramari moe bebiën mi bollet rachi juan. Maar wij vonden dat eigenlijk een beetje ordinair, man.
0: Ja? Hè? Ik kijk.
1: Namelijk, Bolly, is dat woord van nagebruiker. Ja?
0: Maar mooi dat je dat
1: woord hebt. Ik word bijvoorbeeld zijn naam met
0: ja.
1: Leuk.
0: Huh?
1: Meheraru.
0: Meheraru. Nou.
1: Hamar ja. Meheraru.
0: Dat is toch niet ordinair, dat is toch gewoon normaal? Meheraru.
1: Ik vind dat niet zo'n mooi woord, geluid.
0: Nee?
1: Ik gebruik het echt nooit.
0: Maar waarom vind je dat niet mooi? Je vindt dat heel erg klinken?
1: Ik vind het vies klinken, vind je het ordinair?
0: Ja,
1: een beetje
0: vind
1: ordinair,
0: je...
1: een beetje.
0: Hoe kijk, hè?
1: Meheraru. Kijk, woord wat ik toch is een woord, maar... Ik vind dat geen mooi woord.
0: Ah.
1: Leuk.
0: Nou.
1: Hamne ik het na aan mij gebruik kregen. We gaan een maaiveldonderzoek doen. Hoeveel mensen... hoeveel mensen dat woordje Meheraru gebruiken. En wat mensen daarvan vinden van zo'n woord.
0: Meheraru. Iets waar we elkaar lauwen. Zoiets.
1: Na. Is het nou boel, Saman? Na. Apen overat ke thoro Meheraru bolie, jaar.
0: Toen kon overat ke bolie.
1: Maar dusar koi ka overat ke. Nee, maar ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dat ordinair vinden. En waarom ze het ordinair vinden. Ik vind dat ordinair. Maar hebben we niet gekeken. Maar ik heb wel een associatie daarmee, Mehraru.
0: Ja.
1: Toen hebben we een associatie van ordinair.
0: Ja.
1: Van dat is niet netjes Hindoestaans.
0: Ah.
1: Hij zegt heel veel woorden, Bacha. Die hebben we niet op de radio.
0: Acha.
1: Maar bijvoorbeeld, als je zegt, heb je zaagsel in je hoofd? Of je bent een leeg hoofd?
0: Ja.
1: Vind ik minder erg dan iemand, John Bolega, door moer, nam moe hame, moer me.
0: Door
1: moerie me goe heiga.
0: Door moerie me goe heiga.
1: Ik vind dat een vies woord, goe.
0: Goe.
1: Goe vind ik een vies woord.
0: Goe is ook vies, maar ja, oké, ja.
1: Is toch een vies woord? Bah.
0: Ja, nou ja, zullen we wel mijn vlog onderzoeken?
1: Heb je poep in je mond? Hoofd. Klinkt ook ordinair, hè?
0: Klinkt heel erg ordinair.
1: Hey, laten we dat ordinaire pad snel verlaten, hoor.
0: Oké. Dus ook met mijn veldonderzoek nou heen. Dus over ordinaire woorden
1: in het Hindustans. Ik heb een onderzoeker.
0: Ja. Toen jij een keer uitgelegd hebt, nou een wet is in werking getreden. Die John Chitor Garme heeft apparatuur, technisch, ik bedoel, televisie, ja, radio, wel, ja, koffiezetmachine, wel. De mensen krijgen meer rechten om het te laten repareren. De fabrieken moeten meer doen om die dingen te laten repareren. Of dat je zelf kunt repareren, of wat dan ook. Hè.
1: Weet je wat, het voornemen is goed, Lloyd, maar eerst zien dan geloven.
0: Oh, toen heb je bieker.
1: Nee. Ik moet het. Pahile ke baat, purana baat toch?
0: Ha.
1: Pahile ham lo kego TV raha tra. Sab koi ke ohi TV yan raha. Vaak was het een Philips.
0: Ja.
1: En één zwaar ding, toch?
0: Ja.
1: Een pichwa je dekte te etna lamba.
0: Etna mota.
1: Ek meter piche bijna.
0: Ja. Ek een mota van televisie, hè?
1: Maar daarvoor was hij nog dikker. Pahile... Purana zamana mein had je buis.
0: Ja.
1: Oké, hem niet yaad baki
0: na. Na, tam na geboren pehle ri tu bhi na.
1: Abe tu baby rehle na, hum jaani la,
0: Oké.
1: Son hum sanam mein opgroei pehle, dus ik weet het wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die buis TV's heb je nog heel lang gehad in Suriname.
0: Ja.
1: Repareren daarvan was eenvoudig, vrij eenvoudig.
0: Ja.
1: Want je kon zien ki kon buis wat jargeba.
0: Ah. Oh ja.
1: Nu was er iemand die televisie repareerde, hamlo de buurt mee, zijn naam mee.
0: Ja.
1: Maar Adamia eigenlijk techneut echte narra. Hij speelde techneut. Hoe kan hij? Hoe schema je maar kusna gaan het dragen?
0: Oh.
1: Later kom je erachter, toch, als je zelf wat slimmer wordt en studeert.
0: Ja.
1: Hey, wacht even, je moet wel een schema kunnen lezen.
0: Ja.
1: Je moet wel meetapparatuur hebben. Dus die man kwam.
0: Ja.
1: Birtua Barme, oei, repareer ik dat TV. elke maand ging het stuk, hè, je TV. Dus daar kwam die man.
0: Ja.
1: Maar hij had geen meetapparatuur bij zich. Toen Janneke had het raden, ja. Gewoon met zijn vinger ging hij voelen stroom wat hatelijk aanwegen. Dus die man kreeg elke keer een shock. Maar hij was het zo gewend geraakt. Hè?
0: Ja.
1: Dat hij elke keer ging voelen gewoon met zijn vingers. Dus
0: ja.
1: Normaliter heb je een meetapparatuur toch? Dus dan ga je meten dat je stroom kan onderbreken.
0: Ja.
1: Dus dan weet je van ja, ze kon een buis toetelbaar.
0: Ja.
1: Dus vroeger had je dat systeem. Echt ego Purana systeem.
0: Ja. Nou ja.
1: Maar die tv's waren biggie toch?
0: Ja.
1: Die moest je wel repareren. Later zijn die andere tv's komen die we in Nederland kennen. John Tujanega. Toen waren die buizen vervangen door andere componenten. Maar die tv's ging je ook repareren.
0: Ja.
1: Door tv'tje Tujatra, dan ging je gewoon naar een zaak toe.
0: Ja.
1: Door ijskaartje Tujge, dan ging je iemand roepen.
0: Nee, maar ja, Paisa hierheen naar haar. Je weet je, dan dat je een nieuwe televisie kan kopen. Dus ja, dan moet je repareren.
1: Juist. En later is die trend ontstaan. Dat als je tv stuk gaat, dan laat je hem niet meer repareren.
0: Mm.
1: Je gooit hem weg.
0: Ja.
1: Je vervangt het.
0: Ja.
1: Dus dat heel ding is een vervangindustrie geworden nu.
0: Maar hamlok daarna dan kan je vervangen. Heb je vervangen?
1: Ja. Hamlok na jail banawe, want hamlok bolen sunna, 5 baris chijwa chalal hai.
0: Ja.
1: Ham jabe banawe ta 500 lagi humme, lau ego 1000 mein ego nawa wali kin le.
0: Ja.
1: Terecht hè? Terecht dat je zo denkt.
0: Ja.
1: Want 500 mein banwe ye aur phir toot gaye. Ja, dan blijf je bezig.
0: Het moet goedkoper worden, de reparatie.
1: Ja, maar die hele vervangindustrie, Lloyd. Dus dat we dingen niet repareren, maar vervangen. Dat wordt gestimuleerd natuurlijk door die fabrikanten.
0: Fabrikanten, want hem ook snel zit je zo'n kinilab hier en dan gebruik je heel eventjes en dan gooi je het weg. Of dan wil je iets anders hebben. Je hebt een telefoon wat door, heb je? Jij neemt ook elk om de twee jaar een nieuwe telefoon, toch?
1: Nee. Niet meer hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Nee, maar wat ik bedoel, dus die fabrikanten hebben er ook bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ze bouwen het dusdanig, die apparaten.
0: Ja.
1: Dat je heel moeilijk kunt repareren.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk die componenten dusdanig moet bouwen. Oh. Dat je één component, zo'n toepelbad, dat je die makkelijk kunt repareren.
0: Ja, dus zij moeten eigenlijk het zodanig bouwen dat het makkelijk kunnen repareren.
1: En deze wet is erop gericht dat je dusdanig moet gaan bouwen dat je het makkelijk kunt repareren. Want nu vervang je een heel toestel. Nee, maar over dingen. Het iPhone trouwens, Lloyd.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Die heeft volgens mij 30 miljard winst gemaakt.
0: Ongeveer zoiets, maar ze hebben te veel geld.
1: Maar dat komt door die nieuwe iPhone, hè, onder andere.
0: Oh ja. iPhone 1.
1: Dus ik poseer haar. Toch een jato, ik heb ook een Motorola.
0: Nokia.
1: Ericsson. Dat waren die merken die we hadden, hè, vroeger.
0: Ik poes binnen, kan je ons op de telefoon doen.
1: Kooi, Sarek. Toen kwam de iPhone.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment. Sap kooi bolle, iPhone is een hebben dingetje, ik moet het hebben. Moet je zeggen, die iPhone werkt wel prettig, hoor.
0: Jawel. Ik kan niet met die Android-telefoon.
1: Android.
0: Ik moet een iPhone hebben. Met die andere kan ik echt niet werken. Ik heb een meer Samsung-telefoongebruiker, dus die Android-telefoontjes. Maar ik kan er niet mee omgaan.
1: Ik heb heel lang geen Android gebruikt, maar ik heb nu eentje wel.
0: Ja.
1: John gebruik geweest voor technische dingen ook. Maar kan technisch wel veel.
0: Ja.
1: Android toestel.
0: Je
1: kunt hem helemaal programmeren. Maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus maar een reclame om lekker die iPhone. Die mensen moeten ons komen betalen. Ja. De man moet spijt. Hoe Lloyd? En trouwens, die nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, moet ik de mijne vervangen of niet? Want die verschillen zijn niet zo groot, hè? Met een toestel van een paar jaar terug.
0: Nee, zeker niet.
1: Of de nieuwe. Dat verschil is minimaal, technisch gezien. Dan ga je wel twee keer nadenken.
0: Maar moeten wij mensen niet nadenken voordat wij nieuwe spullen snel kopen, wat dan ook? Of bespaar ik eens een keer, Tobi. Ik bedoel, we kopen te snel dingetjes, man. Hè?
1: Lloyd, zonna, je kan paisa batu dikka kersen hoe jij wil uitgeven. Maar inderdaad, soms zie je mensen dingen kopen. Ik ben het wel met je eens.
0: Kopen om te
1: waarvan
0: kopen.
1: Waarvan je denkt van, heb je dit echt nodig?
0: Echt nodig, naar rijden, toch?
1: Toke chai apon paisa batu sachit me lagawek, hè?
0: Ja, kooi kaipi.
1: Maar dan zie je dat mensen dat geld, hè?
0: Ja, ga wat doen, leuke dingen doen waar je
1: trouwens
0: van kan genieten.
1: Maar over het algemeen, hè, Lloyd, Hindustanen, ik over het heel kritiek, maar over het algemeen, Hindustanen gaan heel goed om met hun geld.
0: Is dat zo? Is dat ook nu zo in de huidige tijd?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Hindustanen, Tora, voorzichtig, ik ook haar kine mange, ik ook auto kine mange. Ze zijn best wel vooruitstrevend, hoor, moet ik zeggen.
0: Dat is wel waar, maar in de huidige tijd, scheets, hamnenitja,
1: jawel, ze hebben het wel. Die kinderen hebben het ook. Jawel, ik merk het toch. Maar aan de kiel in je omgeving, op een omgeving met z'n koeien, ze kijken.
0: Ja.
1: Die moeite krijgen ze, man. Ze gaan naar school, ze doen hun best. En ze proberen toch een beetje te sparen en een beetje vooruit te gaan in het leven, financieel.
0: Ja.
1: Dus dat doen ze best wel goed, hoor. Daar ben ik wel blij mee.
0: Nou, daar zijn we trots op, hè?
1: Doctor gaat hij goed iets om zitten kliën, dan gaan we 12 uur doen.
0: Volgens mij deze keer wel. Toen haat, jullie bijna koets op een bijlage.
1: Jane, via gaili toch?
0: Ja, maar dat is
1: een... Dus ik denk dat die voorbereiding met mevrouw niet helemaal optimaal was, denk ik wel, Lloyd.
0: Dat kan niet.
1: Nee, met doen. Ik doe het. Althans, mijn vrouw doet het voor mij, dus dat is ook goed.
0: Oké, tien aan, bol.
1: Dus ik kom daar aan.
0: Ha.
1: En mijn bhauji wil me een wassie geven.
0: Een wat?
1: Hai? Ze wil me gewoon een Surinaamse wassie geven. En toen heb ik die wassie genomen natuurlijk.
0: Ja, he? Ja.
1: Tuinua ma se panjgo patta.
0: Ha.
1: Verschillende patta betolli.
0: Okay.
1: Niet één soort, Lloyd. Paar soorten patta lelli.
0: Toen bhauji toch maar een wassie dewe.
1: Ai. Dus aan 6 baje, hem toch een wassie dewe. Kito 12 baje.
0: Maar kan je ook te mooi bezien gaan wassen leven?
1: Arre, bara mooi samen.
0: Ai.
1: Trouwens, in Suriname hè, gebeurde er nog iets.
0: Ook kon je
1: Purana en niet bataai zeggen hoe wat je hebt. John leeftijd wali bata.
0: Arre, toe baat in.
1: Dus, hem toe baat hij sowieso. Maar ik heb dit ook gezien en meegemaakt hoor. Dus in Suriname, als een kind hè.
0: Ja.
1: Te vaak ziek was, of bouwwater, of weet ik veel wat. Kushna moira, hè? Toch? Fysiek, ja, mentaal. Dan kreeg dat kind een soort wassie, maar dat kind kreeg ook een soort. Kijk, ze hebben ook een kapra nikarke saman.
0: Ja.
1: Don kaparwa pahnisba. Oké, agi laga de wat raha. Heb je dat ooit gehoord?
0: Nee.
1: Ik weet niet hoe dat ritueel heet. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Volgens mij is dat van de Djukas geweest in Suriname of van de Ingis.
0: Ja.
1: En dan halen ze kleding weg bij dat kind.
0: Ja.
1: En dan verbranden ze de kleding. En daarmee is alles dus weer oké. Hoe vind je die? We beginnen bij een wassie bij jou en dan komt de rest. Hey, we gaan bij die wassie beginnen.
0: Wat gebeurt er met Infantino? Iedereen is in rap en roer. Een deel wil hij aandelen verkopen aan de gewone mensen. En daarmee wil hij wil geld uitgeven aan bonden.
1: Kijk, wat er onder ligt, weten we niet. Maar ik denk dat die man zich flink verrijkt. FIFA is niet transparant. Dus kitna paisa bitarail bij kitna bahrega geil haiga. Controle is niet goed.
0: Maar waarom is dat dus niet hele... zo? Waarom zijn ze niet transparant?
1: Omdat ze zich niet aan de wet houden. En ze staan boven de wet.
0: Hele compliance,
1: dat soort dingen, dat kennen ze allemaal niet.
0: Arre?
1: Challenge.
0: Ik ze.
1: Ja, ze staan boven de wet, ja.
0: Nou, is ik het toch? Ik bedoel, FIFA is toch van ons?
1: De ding wat hij wil doen?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat denk jij.
0: Ja.
1: Wij zijn van FIFA.
0: Hidde.
1: Toen zocht je toen FIFA keek hoe je bolpen. Ja, niemand gaat iets kunnen zeggen. En trouwens, dat plan, hè, Lloyd? Het wordt overal afgeschoten.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk kun je ook van een andere manier kijken, hè?
0: Ha.
1: Alles is commercieel in het leven.
0: Ja.
1: Voetbal is ook commercieel. Je betaalt ook dikke prijzen.
0: 100%.
1: Dus waarom zou je dat niet bedrijfsmatiger organiseren? Alleen het probleem is, die transparantie is er niet. Consultatie heeft te kort geduurd. Mensen worden ermee geconfronteerd in één keer. Dat is fout.
0: Okay.
1: Terwijl je zo'n plan, wat mij betreft, je moet het wel onderzoeken. Je moet wel nadenken van, zou dit kunnen werken? Hoe zou het kunnen werken? Wat moeten we aanpassen? JP Morgan is erbij betrokken. Nou, die heeft er ook baat bij. De schoonzoon van
0: Trump.
1: Trump is erbij betrokken. Ook Rabhai in elk geval. Dus het is money making. Sommige mensen gaan big money verdienen.
0: Tuurlijk,
1: als dit komt.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat is altijd zo.
0: Maar toen bolle ki Infantino ke aanpakwa na mooi raha eigenlijk.
1: Aanpakwa na mooi raha. En misschien is dat plan wel goed, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat weten we niet.
0: Ja.
1: Volgens mij is 20 miljard waarde veel te laag.
0: Ja.
1: Volgens mij kan het richting 100 miljard gaan. Dus sommige mensen gaan heel veel geld verdienen.
0: Ah, toch zeker.
1: En private equity bedrijven, die hebben maar één ding. Die willen geld maken.
0: Alleen maar geld maken.
1: Hoe 20 miljard per suruker hier 100 miljard. Hoor jij je biddikje tjejua. Dus als die aandelen op de markt komen, hammer toe direct in de kooi.
0: Direct.
1: Want voetbal gaat nooit dood.
0: Nee, natuurlijk. Het voetbal leeft natuurlijk. Dus ik, Ajax doet het heel erg goed. Ajax wordt kampioen voor seizoen.
1: Toen liek le.
0: Sorry PSV, sorry Feyenoord, maar Ajax wordt kampioen. Hè?
1: Zelfs die Feyenoorders zijn bang nu.
0: Op de klitten. We hebben die gloek, dus ja, hey, die man die gaat op lopende band scoren voor Ajax.
1: Hey, die man is een Jew toch, die man is een Jew.
0: We kunnen nu zeggen dat we kampioen worden voor seizoen 26.
1: Ik ben trist. Toen jane ik poosje terug, ik om mij.
0: Ja.
1: Arresteer Bhalla, omdat ook het bitia 14 jaar ke Noor naam raad.
0: Ah, Noor, ja.
1: Oké,
0: maar
1: deze raha.
0: Ja.
1: Ze was dus bij haar enkels en polsen vastgebonden, hè?
0: Ja.
1: Met tape. Ik, 14 jaar ke
0: lukkie. Kijk, is het christelijke? Wat moet
1: je... Doodgestoken.
0: Maar wat speelt er dan in je hoofd?
1: En ze lag dus gewoon op het bed, hè, van die moeder. En met die moeder.
0: Is toch erg?
1: En ze had dus tape bij haar nek, bij haar mond. En die 59-jarige moeder, sorry. Ook haar naam heet Fausia.
0: Ha.
1: Fausia, boliski hammal libati.
0: Ha.
1: Dus dat blijkt nu, toch? Op ja. Situatie behandelen, hoe je daar komen die dingen naar buiten. Toch?
0: Maar waarom?
1: Hoe bekender is Jurte van ik heb mijn dochter met messteken om het leven gebracht.
0: Maar kijk,
1: 20 april. Nou, wat ja, dus niet duidelijk. Ba.
0: Okay.
1: Maar je was wel bolis, toch? Sap kon je eigenlijk zo traken in Papua, maar is ba.
0: Ja.
1: Bekeer, Papua, die is vrijgelaten juist. Hij blijft wel verdachte, maar je was je hoofdverdachte. Op zo'n onderzoek kregen of die moeder psychische problemen had. Kon je problemen raken, hè? Maar je was wel bolis van zo'n... Papua, die vader, is de oorzaak van dit alles. Letterlijk.
0: Ja, maar heeft ze misschien onder druk...
1: Maar wat ze ermee bedoelt...
0: Ja, misschien heeft ze onder druk gedaan of wat dan ook. Of Papua koesbollen trahoi, wat dan ook.
1: Hamdai Nila. Het is gissen, maar het is wel doekebaat.
0: Doekebaat, maar ik... Kooi appen larka ke maarsek. Hoe?
1: Ik kwam beginia, dus ja. Ze hadden nog een dochter.
0: Ja.
1: En die was gewoon thuis, hè, toen dit gebeurde.
0: Ja, want toen zoener haar geluid was, toch? Kijk, ook er beginia staat koesbollen. Maar ze heeft niks gedaan.
1: Dus dat is een... Het is een triest.
0: Triest verhaal.
1: Hoe verklaar Karisba dat ze wakker werd van geschreeuw, toch?
0: Ja.
1: En dat zij heeft gezien dat haar vader, haar moeder, leek weg te trekken bij haar zus. Ja. Dus Mayua is doorgedraaid. Om wat voor reden dan ook.
0: Is bizar.
1: Doekebaat.
0: Ik vind het heel erg triest. Heel erg raar.
1: Ik kom mijn bab op een jan de vega, normaliter.
0: Ja, tuurlijk. Op
1: een lerka kati, direct bina soche.
0: Ja.
1: Ik palme, bam. Ja. Zonder na te denken.
0: Ja.
1: En deze vrouw lijkt erop, ze is nog steeds verdachte natuurlijk, heb je veroordeeld naba, dat je op een eigen lerka maar deze. Is toch raar?
0: Ja, het is bizar. Kabi kuch hove hai ga, dunia me, Nederland me, dan denk je van ja, amilo ke muri me ka ho ja hai opeens, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Ze moeten allemaal wassen krijgen misschien. Oké. Okay.
1: Mori. hou je hoofd koel. Chahe ja, hoe ga to leven, hè? Blijf kalm.
0: Nee,
1: blijf
0: maar
1: kalm.
0: Als je boos bent...
1: Maar kuch ho wega.
0: Maar kuch je ghar me ho wega, wat dan ook. Met je partner, met je kinderen, wat dan ook. Je bent boos. Loop dan even weg. Ga even buiten lopen. Hè?
1: Ja, joh. Trouwens, toen jane ga ki agressie neemt een beetje toe, hè? Je bahar wa garam rega.
0: Oh ja?
1: Dus dan word je heet toch? Je bent al een beetje garm.
0: Je bijherik garm hoort, de denja garm hoort, dan word je ook garm van buiten.
1: Dat er moeria bij garm aan zijn. Maar in Nederland Thomas, hè, ja. Temperatuur John Heiga,
0: ja.
1: Die is al 6 weken lang op rij dus. Hè,
0: ja.
1: Boven de 20 graden.
0: Ja, kan je ze bij heel kaal hoog Heiga.
1: Allee, hem ook bollerie na jaar.
0: Ja, hem ook bollerie.
1: हमलोग आज से थोड़ा बोली लालौई
0: हमलोग एक बड़ी से बोली ना कि सुन कि बहुत गर्म हो जाएगा सौरव दा जी एयर कंडीशनिंग हैप इन हाउस ऑफ खान नीड नॉट बैटलैंड दूसरे देश ना जाइए
1: एडवर्ड फ्रांकफर्ट स्पेन 35 40 graden met bosbranden.
0: Ik zou niet daar willen zijn.
1: Ik weet niet waarom je naar
0: maar wat gebeurt er in de exclave van Spanje, Ceuta? Hoe spreek je dat?
1: Ceuta, maar dan Ceuta.
0: Quetta.
1: Ja. 49.000. Hoe bolle 49.000? Maar dan vraag ik me af, hey, hoe weten jullie het zo exact? Lau bolle ja 50.000. Ja. Als dat klopt. Waarom zeg je 49.000? Weet je, zeg gewoon 50.000.
0: Maar
1: wacht in de Lloyd, wacht even. De temperatuur wakker,
0: Jijuan.
1: Weet je dat het pas 2 keer eerder is gebeurd?
0: Oh ja. Wanneer dan?
1: Dus dat ding is vrij uniek. Hè? Dus sinds 1906 is er een meet gekregen.
0: Ja.
1: En het is maar 2 keer eerder gebeurd. Hè?
0: Oh ja.
1: Dat de temperatuur 6 weken lang achter elkaar 20 graden is geweest.
0: Ja, 2 keer maar.
1: Is toch wat?
0: Maar wat zegt dat? Wat zegt dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik ben garam geweest. Ja. Europa ben garam geweest. Nederland ben garam geweest.
0: Ja, dus we moeten verhuizen of zo?
1: Chalice op Suriname.
0: We
1: blauwen daar een eigen enclave. De linkse Spaanse premier trouwens. Ze noemen hem links. Omdat hij natuurlijk een klein beetje links is. Maar dat maakt niet uit. Als het rechts is, dan is het goed tegenwoordig in Nederland
0: en in
1: Europa. En als het links is, dan is het niet goed. Maar in Spanje is hij de president.
0: Ja.
1: En hij krijgt wel heel veel kritiek op dit moment, hoor, vanuit andere landen.
0: Hoe kijk je?
1: Jesulgus bij kritiek de Vega.
0: Hoe kijk je?
1: Italiëke premier kritiek de Vega. Dat hij de poorten naar Europa heeft geopend.
0: Ja.
1: Hoe is dat Paurat Ailhega? Marokko, hè? Ah. En er is een nieuwe wet, dus uitspraak geweest van Hooggerechtshof. John Bolisba van Soen, ik hoor recente uitspraak, ja. Ki agar migrant niampe pahoojge, paurat, dan mag je ze niet zonder procedure wegsturen.
0: Waar staat het?
1: En dat weten die Marokkanen natuurlijk ook.
0: Migado.
1: Dus als je daar eenmaal bent, dan kun je niet weggestuurd. Ja, ze kunnen je niet wegduwen in het water.
0: Dus doe power het en je.
1: Pina.
0: Maar wie is zo slim om dat op papier te zetten in de wet?
1: Nou ja, nee, Hooggerechtshof heeft dat gezegd, ja.
0: Oh, Hooggerechtshof, sorry.
1: Dus mensen, smokkelaars die er misbruik van willen maken, die kunnen er mooi misbruik van maken.
0: Maar
1: verzamelen die mensen daar, die zeggen van luister, we gaan nu zwemmen. Met z'n allen, hup.
0: Maar dit is toch... Dit is gewoon mensen smokkelen eigenlijk, hè?
1: Het is een bestorming.
0: Ja, kijk, ik snap het wel, hè. Mensen willen een goed leven hebben en dan neem je de kans om te gaan zwemmen en dan dus oversteek te maken naar Spanje. Maar, naar het heel gevaarlijk. En ik snap de rechter niet dat hij dan zo'n uitspraak doet. Hoe kan dat?
1: Nou ja, ik ben het ermee eens. Je kunt niet iemand die... ik weet niet hoe lang heeft gezwommen. Op Pahoochalema, en jij duwt die persoon terug in het water. Aan de kant toch nooit? Dat kun je niet doen. Maar je moet ze sneller dan die procedure laten doorlopen en dan terugsturen.
0: Ja,
1: weer zwemmen teruggaan, desnoods.
0: Ja, maar dit is toch dit is toch een president?
1: Ja, maar luister, heel Europa is dus boos.
0: Ja,
1: en met name rechts-Europa is nu boos. En trouwens, Spanje heeft een recent... Kan je dat meer aan? 1 miljoen, hè? 1 miljoen mensen heeft Spanje toch een ding gegeven, een status gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een probleem, hè? Dus Spanje is daarin wel een beetje afwijkend. Trouwens, de dag dat die mensen zijn gezwommen... van ene plek naar andere plek...
0: Ja.
1: Ik vraag me af of... wacht even, Lloyd.
0: Iets was een Jan Boeske kerbaarse man.
1: Ik vraag me af of Spanje dat niet had kunnen voorkomen.
0: Ja.
1: Op het water, toch? Bichua met Jaike Tarahoja, toch? Pani Rego, CPP Leuke. Met je katapult of zo, je zoekt hem aan.
0: Of dranghekken daar in het midden van de zee.
1: Dranghekken in het water.
0: Je kunt
1: natuurlijk iets doen. De vraag is nu of de Marokkaanse politie iets heeft gedaan of niet.
0: Hebben zij niks gedaan.
1: Het was trouwens een feestdag, hè? Marokkaanse koning Mohammed. Mohammed was jarig of zo, hè?
0: Zeker, maar toen ik aan hem cadeau deed. Ja,
1: Tulonja. Dus ja, hè?
0: Maar aan het elk jaar is het weer raak met de gedoe met die migranten naar Europa. Natuurlijk, degene heeft John Mange, een mooie zin, een mooi leven, kaipina, kidoek naar hem, wat dan ook. Maar ja, wat kan je eraan doen? Wat kan je eraan doen?
1: Lloyd, hoe maar het probleem na he? Hij mag je koffie, toch een koffie bij hem naar delen. Hey, dat is mijn probleem.
0: De hamkakari. Soon.
1: Toch koffie. Weet je wat? Aatje go chai met de go chai. Vandaag hoef ik geen koffie. Go chai hem met de is ook.
0: Tanda chai ki garam chai.
1: Nee, garam. Ja.
0: Garam. Ek to tu garmasal baate. Garmasal is dat een woord? Garmasal.
1: Garmasra.
0: अब तो और गुस्सा में कहीं कुछ बोल दिए तो और या दो दिन ते ही वोचनो हेटर हैं
1: आई देख लेता हूँ दस गरम अब हम मोड़ी ठंडा पकड़ी है
0: हाँ
1: बकरा बोलेगा वो एको मोइचे चाहिएगा या हार्ट मुत वारम साइन या ये होफ्त मुत कूल साइन
0: या
1: ऐसे चाहिएगा
0: नया
1: हम लोग तोरिया बताए लिए एक दाई सिंगापुर वाली तो लोई
0: हाँ सिंगापुर वहाँ ये नहीं मग स्पूगे और वदन ओक
1: Yes. Maar toen jane ego lunda, want ik had er 19 jaar ego Fransman. In Singapore heb je dus van die sinaasappelautomaten, toch?
0: Ja.
1: Toen jane ego chigua. Dus daar heb je overal sinaasappelautomaten, want dat wordt gestimuleerd door de overheid. En frisdrank heb je nergens, althans geen automaten.
0: Ja.
1: Dus overal waar je komt, heb je hele lekkere, zoete, koude sinaasappelautomaten, voor weinig geld.
0: Ja.
1: Maar daar zit een rietje bij. Hem kopie, Pietre. Echt waar, jij deed...
0: Toen moe halen, Pietre.
1: Natuurlijk, ja. Maar iets chandaloa, denk ik, ook chandali, Lloyd. Chandal, onthoud je woord, hoor.
0: Toen hamar baar me betja.
1: Nee. Goed, dus 19 jaar keer chandal.
0: Ik word chandal.
1: 19 jaar keer lunda, toch? Fransman, van Padhatra.
0: Ja.
1: Ugel... film kan hebben. Dus hij heeft die rietjes eruit gehaald.
0: Yeah.
1: Eén rietje.
0: Ah.
1: En toen heeft hij het in zijn mond gedaan. En toen heeft hij dat rietje teruggezet. Waar al die andere rietjes zijn. Paansogo rietjes. Toen heeft dat bedrijf die dat ding doet, heeft hem aangeklaagd van dit mag je niet doen.
0: Oh, camera derpen gegaan.
1: Natuurlijk. Dus je komt er niet onderuit. Nou, die man is er goed van afgekomen, moet ik zeggen.
0: Oh ja, kon straf ook een middel leggen.
1: Dat je toch kon chipijs bij haar?
0: Hij heeft wel straf gekregen, toch, in Singapore?
1: Jawel.
0: Ja, want je ontkomt er niet aan.
1: Straf gekregen. Een geldboete heeft hij gekregen.
0: Ocha, kidna.
1: Omdat hij direct toegaf dat hij rietjes lekker was.
0: Maar toch morsu naar hij gaat, waarom doe je dat eigenlijk?
1: Maar dat mannetje had meer.
0: Rafi Bolle.
1: Maar bijvoorbeeld Kogum. Kogum mag je ook niet een. Toen dat stap je bigdele Kogum. Die van jaar.
0: Moeten ze hier
1: maar
0: ook
1: als je naar het toilet gaat, je hebt overal toiletten daar natuurlijk. Heel netjes.
0: Ja.
1: Is echt geweldig georganiseerd wat dat betreft. Je hebt overal nette toiletten. Maar als je het toilet niet doorspoelt, openbare toilet.
0: Ja.
1: Maar ja, Jokies Wamputu.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oké.
1: Hoe vind je die?
0: Kon het ook een pijs dat deed van Singapore in het begin? Ik ga het niet zo.
1: Die man heeft €400 boete gekregen, Lloyd. Omdat hij alleen rietje heeft gelekt.
0: Maar het
1: is €400 boete.
0: Ik hoor het al. Jij gaat naar Singapore. Jij verhuist naar Singapore. Want Turk gaat in mijn lijken deze heen.
1: Nee. Ik heb er binding mee. Maar die man had ook 2 jaar celstraf kunnen krijgen. Dus toen had hij
0: heel
1: toen doe je maar zomaar vast hier.
0: Ja.
1: Maar toen was het slordig aan mijn baten. Dus je weet maar nooit.
0: Rafi Bolle Infantino is zichzelf aan het ophangen. Is gebeurd met hem met de nieuwe verkiezing. En Rafi Bolle, we gaan ervoor. Ajax wordt kampioen.
1: Ja, mooi. Hij is optimistisch.
0: Tuurlijk, wij zijn toch allemaal optimistisch?
1: Ai. Dus maar die lelijke boytje worden heb je niet gekregen.
0: Nee, Maaiveld onderzoek gehad. Ze zijn
1: lelijke woorden, maar ik ga ze niet zeggen.
0: Nee. Toen bollen, want we zijn een nette radiostation, dus we gaan dat soort woorden niet gebruiken hier. Behalve Mehraro en dat soort dingen. Kan wel. Maar Sunwal Maaiveld onderzoek wel, doen we toch een beetje. Kitukon wordt Jane Hega, wat eigenlijk een beetje ordinair is. Dan niet boeit die wanneer het niet doen bollen trappen. Je kunt appen op 020-363-0808. 020-363-0808.
1: Ego Airbus benijs bij Samantha Lloyd. Althans, die Airbus kan heel lang vliegen.
0: Ja.
1: 24 uur kan die vliegen.
0: Ja.
1: Dat is best wel veel, hè?
0: Heel lang kan ik vliegen,
1: is een record. Maar weet je dat dat heel slecht is voor je lichaam?
0: Ik wil vliegtuig mee.
1: Als je zo lang gaat zitten in een vliegtuig en je bent aan het vliegen...
0: Ja.
1: Dat ding is lichamelijk echt een uitdaging.
0: Ja.
1: En mijn advies aan iedereen is nakker je.
0: Dus 24 ghanta ego vliegtuig mee buiten gaat in. To rahe ki na omana ji.
1: Hoe langer de vlucht doet, hoe slechter het is voor je lichaam.
0: Ja.
1: Pras soort samaj kekker je. Want je trombose... hoe in de war raak je? Je hele tijdje jaar. En vanaf 4 uur vliegen begint het risico op trombose al. Luid?
0: Ja.
1: Hoe vind je die?
0: Ja, nee, ja. Ik, vanaf
1: 4 uur vliegen, hè? Dat je aankunt daar oorje, hé, zo na. Dat risico wordt alleen maar...
0: Vooral voor de oudere mensen is het ook heel erg gevaarlijk, hè?
1: Ja, natuurlijk. Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
0: Ja, ja.
1: Voor dat soort dingen.
0: Ja.
1: Toch zijn er groepen mensen met verhoogd risico in jouw lichaam. Erfelijke aanleg. Vrouwen die de pil gebruiken, zwanger zijn... of kort geleden zijn bevallen. Vooral uw groep wat behoed barca risico. Dus ga liever niet vliegen.
0: Nee.
1: Degelijk toch?
0: De ontna doe je toen mangé jij, Australië. Wat doe je dan? Doe je dan 2 traps?
1: Nou ja, of helemaal niet gaan naar Australië, hoe vind je die?
0: Dat kan je.
1: Make-up is een bolletje in Australië. Hey, geen haar op mijn hoofd, meneer.
0: Nou ja, dan heb je een stuk van de wereld niet gezien aan het. Misschien is het Australië wel mooi.
1: Ja, maar ik vind

0: Brussel Greve,
1: vliegtuig van mij. Maar toen kan je ze niet gaan, informatie.
0: Nee, ik weet uit het verleden
1: van... Kono stewardess tot sabataisme. Nee,
0: maar stewardessen die werken zo hard daar in het vliegtuig. En ze doen het alleen maar omdat het leuk is natuurlijk, het werk. En dan blijf je daar een paar dagen. Maar ze moeten wel hard werken voor een klein beetje geld, hè?
1: Maar zo'n vroeger, hè, pahileje ego onderzoeker te lagere school, hè?
0: Ha.
1: Onder meisjes.
0: Ja.
1: Dat bijna adha een derde deel bolet, ik wil stewardess worden.
0: Ja. Waarom?
1: Bijna. Omdat stewardessen mooi uitzagen, ze vlogen.
0: Ja.
1: Leuk toch, ieder zijn oever?
0: Ja. Doen ja,
1: maar ik zeg het je. Een stewardess is eigenlijk een hulp in de huishouding, maar dan hoog in de lucht.
0: Ja, ja, maar het is ook zo.
1: Je bent aan het schoonmaken, je bent eten aan het verdelen, je bent aan het opruimen.
0: Al die krakerie van die mensen moet je aanhoren, hè?
1: Dus dat ding is... het is niet meer zo leuk, hoor, moet ik zeggen.
0: Nee, maar
1: trouwens, over vliegtuigen gesproken, luid. Toen ik leefde in Amerika, ik vliegtuig zo'n ontwerp kregen.
0: Ocha?
1: Ook een naam heet Jet Zero.
0: Jet Zero. En wat gaat Jet Zero doen?
1: Een nieuw soort vliegtuig bouwen. Abitalek Nabhelba.
0: Ja.
1: Ook een vorm waar ik dan doe, kan bij. Het ziet er wel heel mooi uit, hoor, moet ik zeggen. Qua vorm.
0: Ja.
1: 250 had meer maïtza kregen.
0: Ja.
1: 4 gangpaden.
0: Ja. 4?
1: In plaats van 2? Ja, 4 gangpaden. Dus dat ding is breed.
0: Oh.
1: Aman Brady. Luid. Wachtrij voor toiletten. Eigen wachtrij, eigen ruimte.
0: Oh.
1: En hij vliegt hoger dan normale vliegtuigen. Omdat hij een hogere dingen kan halen. Hoogte. Hij kan hoger vliegen. Dus.
0: Oké. Okay.
1: En waardoor hij minder brandstof verbruikt. Dus
0: kap vliegt er wel beniga. Ik heb een eigen boeien.
1: Maar hoe jaldi beniga? Jason Janaiga, want Amerika kaskesteun kreeg dat project.
0: Maar is het Boeing of is het een ander bedrijf die dan...
1: Nee, ander bedrijf.
0: Oké. Jet Zero heet het. Nou, we moeten dat Jet in de gaten houden. Nou ja, is dat baat zoen, zeg ik, kan niet koffie en chai missen. Dus je moet altijd luisteren, moeilijk, want dan word je slimmer. Hè? Toch?
1: Ah, moeilijk, het chatje, Joa. Takila, kijk je hoe Jet Zero eruit ziet. Leuk. Maar het ziet er mooi uit, hoor.
0: Je weet niet of dat ooit werkelijkheid wordt.
1: Ze hebben al 3 miljard hebben ze al gekregen.
0: Bij Kushina.
1: Amerika 3 miljard lagaat je kalio, man.
0: Ai boy, echt serieus. Hoe vind je die? Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. En als het een hit is, dan gaan we ook daar gebruik van maken, toch?
1: Denk let hoor. Lelijke moeite woorden. Peer Island bij Arebapreba.
0: Lelijke moeite woorden heb jij.
1: Dat is te lelijk, man.
0: Ja.
1: Ik
0: heb ook wassies doen alleen Creoolse mensen. Maar nee, toch? Wij doen allemaal wassies.
1: Nee, is Creools.
0: Is Creools.
1: Dan hebben we de ultieme proef gehad.
0: Oh ja, is dat zo?
1: En dan weten we dat het bij iedereen gaat werken.
0: Arwin is terug van Amerika. Fuerteventura. Hij is terug, Arwin. Arwin Bolle, Ajax nummer 1. Ajax wordt kampioen, zegt hij. Ik ben 2 meter, ik kan niet stilzitten tijdens een vlucht. Het moet met extra beenruimte zijn. En als we in de lucht zijn, ga ik altijd met de werknemers praten en helpen. Want ik kan niet zitten. Oh, stewardess, wat kan je helpen, je kregen, Arwin?
1: Zogenaamd.
0: Oké, Rajan Gena, want wat Ajax betreft, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Zolang Bos de Scepter zwaait in Eindhoven, wordt PSV wederom landskampioen Forza PSV, zegt Rajan Gena.
1: Ja, Rajan,
0: ja, ik geef je ongelijk, niet ongelijk hoor, maar ik ben bang dat Ajax dit jaar wel kampioen maakt. Maar we gaan het zien, Rajan.
1: We gaan het merken. Laten we over Ajax stoppen, Lloyd. We gaan het zien. Inderdaad. Straks moeten ze tegen 0-10 en tegen Eindhoven tabban shooting Ajax. Dus we gaan het zien.
0: Ik wil
1: term gaan introduceren, Lloyd.
0: Oh ja, kon term toe mij introduceren. Ik is het een nieuwe term.
1: Ik term hamar or ham or tu claim karabe.
0: Ham or tum.
1: Lau.
0: Tum or
1: Lau
0: ham.
1: Ik.

0: के लव एके पब्लिशेयर कर दीजिए
1: डायरेक्ट
0: कॉफी रेडियो रेडियो फ्लुएंसर
1: एंड कॉफी एंड चाय बाय उजाला रेडियो फ्लुएंसर ओके मतलब कौन जो है
0: रेडियो फ्लुएंसर जैसे इन्फ्लुएंसर है यार आई मिक्का दो ऐसे हम लोग बताते रेडियो फ्लुएंसर
1: रेडियो फ्लुएंसर या
0: ik geef jou gewoon een titel, hoor. Ja, radiofluencer. Ja,
1: ja. Tor or Hamar, Hamar or Tor titel. Radiofluencer, hè? Is een mooi woord. Kan je ze toe verzekeren, Lichiswa?
0: Mooi woord, hè? Ratiak is utila. Ratiak toro sutila. Ratiak is sochila, Lloyd. Radiak is sochila. Kijk eens. Hey, dankjewel voor je thee, man.
1: Wacht, thee, pie.
0: Maar ik ga kijken of je thee ook zo kunt drinken.
1: Ja, natuurlijk kan je ook slurpen met thee.
0: बड़का गिलास ले लो
1: या तो तू खास मेहमान बाटे तो क्या करिए
0: नहीं
1: हम लोग मोय से तू बैठ सके हैं आराम से बैठ सके हैं आराम से पी सके है कौन थी ना बस बस
0: नहीं यू कैन नॉट als je gaat slurpen ga je hele hemel te verbranden lo dus je kunt dat niet doen ik moet hem met een lepeltje drinken dus temperatuur hè ja. veel mensen weten dit ja. sommige mensen weten dat niet temperatuur van koffie is een andere temperatuur dan temperatuur van thee
1: hoe dan
0: een koffie moet minder heet zijn
1: en een thee
0: en thee hoort heter te zijn
1: dus
0: een pania jonba chahi beter afgesteld rijk altijd
1: ja
0: Dat wist je wel, toch? Of wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk niet, hoor.
0: Toe,
1: maar...
0: horeca met een kamer. Maar temperatuur van koffie is dus een andere dan van thee.
1: Ja.
0: Zeg je toch?
1: Ja.
0: Maar je bent jou aan het doen, je erfenis.
1: Erfenis. Ik heb het met ook wel degelijk wat jij zegt, want erfenis. Erfenis. Waarom ik het na jagdagdagdag hoe jij hebt?
0: Erfenis leidt tot slagveld.
1: Boy. Hè?
0: Die advocaten, hè?
1: Die verdienen geld.
0: Kaskekamaiga. Honderden cliënten meer dan vorig jaar.
1: Acha?
0: Ka hoega, Lloyd.
1: Ha.
0: Doe je tientje hoega.
1: Acha?
0: Ik heb een geval. Doe ik een geval. Ik heb naam Jan.
1: Ja.
0: Jan, ik heb geval wat toen mange Janne.
1: Ha, Jan, ik heb geval wat al, ha?
0: Toen mange Janne. Toen ben je nieuwsgierig aan het debat. Toen mange Janne. Toen wilde het niet, dan bobbet hij die. Jan heeft een parhabetje. Jan heeft een goede baan.
1: Ja.
0: En financieel komt hij niks tekort.
1: Ja.
0: Eén keer per week gaat hij langs bij zijn vader. Eén keertje.
1: Heb dat mee, ik denk. Acha, kijk.
0: Denk je toch? Doe je dat niet?
1: Ja, ja. Dat moet je zeggen, heb dat mee, ik denk. Kunnen jij bijna krijgen, maar nou nog jij naar ja.
0: Juist, ze kunnen het goed vinden samen.
1: Ja.
0: Maar hoe naar jij gaat, doe je dat niet? Acha, kijk. Zijn twee jongere zussen...
1: Ja.
0: Zit hij met regelmaat.
1: Ha.
0: Dus ook kisat mooie garista. Dan overlijdt zijn vader ineens.
1: Ja.
0: Borhoumarge. Jan Kebab.
1: Ha.
0: Kort na de begrafenis krijgt hij zijn testament onder ogen.
1: Ja.
0: En wat ziet Jan? Tot zijn grote verrassing.
1: Kebahinien kemilosabtje.
0: Hij heeft hem onterfd.
1: Arie woede.
0: En alles gaat naar die zussen. Alles gaat naar die twee zussen toe. Maar dat komt heel hard aan bij Jan. En hij begrijpt er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Hij gelooft niet dat dit echt de wens van zijn vader is geweest.
1: Ja.
0: En de laatste tijd was die vader ook niet helemaal helder.
1: Ja.
0: Dat weet hij.
1: Ja.
0: Jan Janeuchijwa. Dus wat vermoedt Jan? Jan vermoedde kreeg al ooit. Precies, John Matthias toen bolega.
1: Ja.
0: Ki i bahinian doen om milke.
1: Kus kerle werd.
0: Die hebben iets gedaan.
1: Ja, wat papa ke moeder toch nou mooi gemaakt had. Dus die hebben we dan testament laten maken.
0: Ab Jan bichara aan de zijlijn heiga. Zij kan met haraba.
1: Ja, zij.
0: Or in tussa doe go bahinian. Sab John Ba Bapua ke.
1: Sab don kerden.
0: Dan. Sab bateiga doen.
1: Bate.
0: 50-50.
1: Ja.
0: Or Jan bichara. Beta hua, kuch ook na milal.
1: Ja, ay boy.
0: Is toch erg dit, hè?
1: Is erg, is erg. Ah, heb dan mee ik dan jata bapo ke dekhe.
0: Bechara.
1: Ah, toch kuch na paas. Usse
0: hamu ke kuch miliga.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Er zijn heel veel zaken.
1: Ja.
0: Meer dan 4000, hè?
1: Ja.
0: Lloyd, per jaar. Nederland mee. Dus hamlok boli la ki Hindustani mee ladai hovega. धन के पीछे तू भूल जा ना खाली हिंदुस्तान सब जगह होएगा
1: सब जगह हो चीज बात
0: Bijna 4,500 luid.
1: Ja, is veel hoor.
0: Erfrechtszaken, Khalib Nederland mee. Ik ben iets mee.
1: Ja.
0: Or ab barhat jaiga, or barka hovat jaiga.
1: Ja, want ab dheer kable, joan pahle ke de minner hai, dheer usab bhi ja hai. Ik bedoel, die worden oud, die overlijden natuurlijk. Ab dheer erfenis bhi aiga. Wat gaat er gebeuren met al dat geld en al die erfenissen?
0: Dus wat is er gebeurd? Dus die ouders hebben arm geleefd. Soms.
1: Yeah.
0: Maar ze hebben wel een woning.
1: Yeah.
0: En de woning is heel veel in waarde toegenomen in al die jaren.
1: Ha.
0: Samen, hè, Lloyd. Dat ook je.
1: Ja.
0: Bijna 1,000 miljard euro.
1: Oh,
0: moet er verdeeld worden onder kinderen. Dus vind je het gek dat mensen daar ruzie over maken?
1: Yeah.
0: Maar niemand wil achter het net vissen, toch?
1: Nee, maar.
0: Zo, mag je op een aandeeljaar?
1: Eigenlijk moet je in dit soort situaties doen, wel. Ga met elkaar praten, hè? Bij de keer mooi ze betalen en verdeel het gewoon eerlijk, weet je? Dan bedoel, kijk je, thorak je bij een zakje baren mee.
0: Probeer het goed te regelen. Ik heb een probleem hier, ik ga trouwens, ik doe ze iets luid.
1: Ja.
0: John Kebare met Mina Sochega.
1: Yeah.
0: Er zijn heel veel samengestelde gezinnen tegenwoordig.
1: Samengestelde, ook al met
0: Lepontjega. Dus ook al met Lepontjega. Ik admi, ik ouderd, John Kebia Hoichukala zijn bij elkaar.
1: Ja. Yeah.
0: En ze hebben hun kinderen meegenomen in dat huwelijk. Maar dat ligt door tweede of derde ouder, toch?
1: Ja.
0: En je hebt kinderen links en rechts. Maar je vrouw met wie je bent, of je man met wie je bent, die heeft het eerste recht bij jou. Ook al heb jij kinderen.
1: Ja.
0: En dat geeft ook problemen.
1: Hmm. Nou ja.
0: Toen nam Moïse zoen liggen, maar wat jij luidt.
1: Eerst het dan niet doorraden te wandelen. Ham nam Moïse zoen niet, maar de mien nam Moïse zoen niet, maar.
0: Am tor khati bataila to ke chai adamien ke chor adamien to se or chalak baloit adamien samajh ge ba nei ma dalle ego admi ego aurat
1: ya
0: khaskhai daba
1: ya
0: ma sa ba kindra sama
1: ya
0: ta adamia of aurat ya phir bya kar le isko se
1: ya
0: en sama hai bas ego moi ghar ba paisa hai sab kuch hai and the man komt te overlijden, voorbeeld waar mee.
1: Ja.
0: Dus die vrouw blijft nu achter. Maar dit is zijn tweede vrouw.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook nog een eerste vrouw en hij heeft nog kinderen met die eerste vrouw.
1: Oh jee. Ah.
0: Maar die kinderen, die moeten nu wachten.
1: Waarom?
0: Want papa was getrouwd met de andere vrouw.
1: Dus dan...
0: Dus de stiefmoeder, die krijgt alles.
1: Arie,
0: primair.
1: Maar dan heeft die man dan heeft die man het niet goed geregeld. Ook het einde testament met normale
0: kinderen. Zo gaan die dingen, Lloyd.
1: Maar je moet die dingen van tevoren regelen. Ook het einde testament met normale kinderen.
0: हम तो कहना बोला हम तो क्या वार्षिक करीला खाली
1: तू क्या हम में चीज़वा कहनी बोले क्या हमसे बोले चीज़वा
0: हम ना तो कुत्ता के ना डराएगा बोलेगा हम तो क्या वार्षिक करे बेलोग कि कुत्ता के ना खफाल लिखाएगा तू कुत्ता के ऊपर सपना देखेगा तो अल्तान सपना एक बदल है
1: Nou ja, sapna. Jab se tu kable kutta ke baare mein batela baithe over de chihuahua, hè, dat mijn mannen, als je iemand zoekt, hè, koop dan een chihuahua, ga lopen in een dure winkelstraat, dan vind je misschien wel een rijke vrouw die bij je komt.
0: Een chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Hè. Maar tu chihuahua, dus moet je maar daar de. Dus admin ke moet je maar tu kuskus daar de to aanend in koffie chai middagshow mee. En mensen. Geloven dat. En natuurlijk, Janke baat toe, ja, hè. En je zegt altijd goede dingen natuurlijk. Maar kon ook een baat, hè. Dan moet je er wel even goed over nadenken natuurlijk. Maar toen kon je wakker baren met toekomst. Moria met dat baat. Dus dan maar een stapje lila of trantje lila. Dat zie ik een man.
0: Hamme foto pathawega. Hamme foto pathawega. Wat heb ik eraan? Toen Jan Juan chalat raha. Toen ben je schepen in op, hè.
1: Ja, chale hem met zo'n chihuahua. Ik werkelijk.
0: En dan stuur je mij een foto.
1: Ja. En dan
0: loopt Jan. Jan in zijn witte broek.
1: Ja.
0: Hè? Korte broek, witte broek.
1: Ja.
0: Precies deze toketje lijkt je.
1: Ja.
0: Kijk, Jan doet het al.
1: Ja.
0: En dan stuur je mij een foto. Ga mij een foto ophouden, ja? Lloyd?
1: Ik heb een keer gezien, ik heb een keer gezien.
0: Nee, maar Lloyd is geïntegreerd. Aiboy.
1: Niet? Nee. Ja, je zegt het niet goed. Je zegt het niet. Het is een moeilijk woord hoor, om te zeggen.
0: Behoorlijk moeilijk woord. Ik ga het niet meer zeggen, Jordi.
1: Intrigerend. Hè?
0: Geïntrigeerd.
1: Aiboy, echt serieus. Ha.
0: Maar, door honden.
1: Ja.
0: Maar zo'n ego chowdy bij.
1: Maar dat komt door jou, hè? Dat komt jou.
0: Ha, ego aurat na chowdy. Ego aurat gal Curaçao ghume bechari.
1: Ja.
0: 31 jaar ke. तो वहां घूमत रहा गल कॉफी ले वे यार अपार्टमेंट वहां से चल के 5 मिनट पे कॉफी
1: या
0: तूने से आन खफाल सुनेगा अच्छा कि कुछ दौरत दौरत आवे उस चुकने अन्नी दौरत आवेगा मात वास अन पेटबुल अत वास अन पेटबुल लॉयड अन पेटबुल
1: ना दस अग नो हार्डर रेनर
0: इज रेनेंट गको नहीं दी फ्राउ ड्राइट सेग होम एंड दी पेटबुल पेटबुल दी स्प्रिंट ऑफ दर
1: अरे
0: En dit is een vrouw die zelf ook honden heeft, et cetera, et cetera.
1: Oh, maar ze is het
0: gewend. Goed, bichari, kijk, Kati is. Dus je moet uitkijken met honden. Betrek contact nale, echt waar.
1: Nee, maar zo'n rauw hierna.
0: Goed, chana, blijf weg van honden.
1: Trouwens, toen kabelen dus... Hama apan bat jana afkerpeli. Dus toen kabelen... Dus kudde honke bare me wat ja, over de chihuahua. Maar bij mij in de buurt liep... Onlangs, ik een oude, of Chaudira, die liep met zo'n klein hondje. En die was geen Chihuahua, maar die was een Pomeranian.
0: uit de champagne streek.
1: Nee. Nu voorzien je wat.
0: Echt waar, hij komt uit de champagne streek.
1: Je hallucineert nu een beetje.
0: Hamubati jet, GPT.
1: Nee, maar dit is een ander soort hond.
0: Ja, maar hoe pie jij gaan champagne bij Kutawa?
1: Pomeranian?
0: Hoe champagne pie jij gaan?
1: Okay.
0: Pomeri champagne op je ga loy. Trouwens, kutta ke over. Toen Nederland met Janek het naar kutta ga loy.
1: Nah.
0: Die hebben goed leven, hè?
1: Heb je een onderzoek gedaan?
0: Weet je hoeveel kutta's er zijn?
1: Nee.
0: 1,8 miljoen honden.
1: 1,8 miljoen honden?
0: Honden, Nederland met ga.
1: Boy.
0: Bijna 2 miljoen honden. 1,8 miljoen. Ongeveer 150.000 mensen worden per jaar gebeten.
1: Hoeveel? Nog een keer?
0: 150.000 mensen.
1: Worden per jaar gebeten.
0: Not die lagi, hij galoit.
1: Door
0: die 1,8 miljoen honden
1: ja.
0: Moeten zoveel mensen behandeld worden. Zot ook het naar erg wat je doet?
1: Behoed erg. Ik vind dat ze...
0: Een derde van die mensen, dus 50.000 luid.
1: Ja.
0: Even getalsmatig om even uitleg te geven. Zo neem wel een soortje van, ja, 150.000 ik het naar buiten. Een derde van die mensen, 50.000, moet echt behandeld worden door een arts, EHBO, et cetera, et cetera. Dus dat betekent 1.000 mensen per week.
1: Per week.
0: Vind je het gek dat ik bang ben voor honden?
1: Ja, nou ja, je bent bang voor honden, maar ja, al die kosten die gaan omhoog. Natuurlijk, hè? Ik had hem
0: nog kunnen. Maar vertrouwen. Ik heb een vertrouwen gereden. Ook ik weet niet, ik heb wel een keer zo tegen bedien, maar nu is er weer een nieuw onderzoek geweest.
1: Ay, Miguel, echt serieus.
0: Dat moet je dus niet doen. Ik heb een tabula leken naar zoetje. Want ratia kees man, utraiga, man die dingen. Krap, juan saman ke loit.
1: Arre?
0: Wat jij kreeg je?
1: Kutuwenke, kutu draaien.
0: Van alle dieren.
1: Oh, oké, okay, nou ja.
0: Dus voor dat ze wat jij
1: kreeg. Nou ja, die Pomeranian, Kutuwanjun Heiga, die zijn bekend om hun dikke pluizige vacht en vosachtige snoetje. Levendig, slim en aanhankelijk.
0: Loit, ik ben er niet in geïnteresseerd. Dus zomaar aan mij wat aan je juan.
1: Oké. Nou ja, goed. Het is nu tijd voor Brazzafest. Ham Kasun Liberty. Kikable, eerste fase keer early bird tickets in hem ze uitverkocht.
0: Don.
1: Kieran Kedar ook aanwezig op Ujala's Brazzafest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Brazzafest. Chili, gume. Chili, Brazza tokerie toch? Brazzafest.
2: प्यार हमारा खबर रहे
1: चली ब्रासा फेस तोर प्यार वहां पे भी मिल जाएगा तू ना जान सकेगा Als je kaarten nog niet hebt gekocht, tweede fase is ingegaan. Koop je early bird tickets in de tweede fase. Als je toen wacht ik er je te auto kouden bij zijn parkperiode. Dus toen na wacht ik er, na draaidijker, ook er tot toe kinle, mausi, rani, suga. Welke namen kan je nog meer geven aan het?
0: Mehbooba.
1: Mehbooba. Nou ja.
0: Gulgulla.
1: Gulgulla. Hey, gulgulla. Of rasmalai. Rasmalai. Hamar jalebi. Of olopolo. Of kuchu puchu.
0: Tusun, tusun, tusun. Tusun, tusun. Lloyd, tusun. कहां जाइए कहां जाइए लोग
1: ब्रासा फेस्ट में चली घूमे
0: कहां चली है
1: ब्रासा फेस्ट
0: हां फेस एन जो रहा एकदम uitverkocht hoe je ba lot inderdaad is uit fase 2 mein hum log baat hi dus fase 2 mein to kin le apan ticket wan dheere dheere chijwa aur mahanga ho jayega dus apna agor tu keke goreega lo to hume bol
1: amuna ni keke bo gore cha maya tu waqti na kar koi ke na gor wan jet kono ke gori hai to tu kabhi na aaiye wahan pe pahunch paiye hai
0: dus go sab to keke na aayega to tu le le jurte isait wan fase 2 mein hum log baati early birds ke fase mein baati dus tu haldi se jai ke apan ticket jonba le le
1: ya
0: na agoriye na agoriye na agoriye wan dheere dheere chijwa praiswa chahrat jayega dus हमने नहीं तू अगोरे कई के कौन चीज के काहे के हमने जानीला मत तू अगर तो ये नीच स्लैम जल्दी कर
1: ना brassafest.nl per toe ticket gerissen krijgen. En als je zelf niet weet hoe je ermee moet omgaan, hoe je moet kopen, vraag aan je Larkanse Poeslie, toch? Toen ook heb ik ook heel pikker dingen.
0: Haha, behoed makkelijk heiga, maar hoe is het heiga, die kooi heiga, amlo ke beach met John. एकदम हमदख ना है तो तू अपन लड़कन परिवार से कोई से पूछ लिए वो कर देगा
1: या
0: ik verheug me erop, zaterdag en zondag.
1: Het wordt Hangama, 29 en 30 augustus in GIA Event Center. Noteer het in je agenda. Na boelie, of bhaujie ze bhi bol die.
0: कि भैया खाली भौजी से
1: हां भौजी के चाहे भैया के भौजी के चाहे भैया के बोले के फन करतवा किन Direct.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Bentwin, de klebate Lloyd.
1: Ik zeg, just alle muziekformaties van Nederland. Express, Exclusive, Umarin Squad, Surya, Shivam, Rajaram, Sensation en de Saragama Crew, Bhimahaparega. En nog veel meer. Heer artiesten. Toe op nebi deklië, brasafest.nl per. Want hamjoen boeila, hamjoen na boeila. Toe op ne tak, op ne deklië.
0: Ook alleen één jagah aiga. Alleen één jagah aiga, jaan sap koi bij elkaar aiga.
1: Ja,
0: Lloyd.
1: Ja,
0: jaan. सब बेंचेस रहेगा सब आर्टिस्ट जोन जोन तुम आगे देखे इधर इन बेलकार एक स्टेज पे और का लिए
1: एक चीज तू भूल जाए एक चीज तू भूल जाए बोले के आनंद एल्क केयर
0: बोल बोल बोल बोल बोल
1: Kinderen tot 1 meter gratis movement
0: werkelijk werkelijk
1: ik weet niet waarom je dat vergeet te vertellen hè
0: Want
1: het is ego gezin festival, hè, zo'n wallo. Brasafest. Dus gezin barkatin. Dus kinderen tot 1 meter gratis.
0: Wacht die, Lloyd. Heb ik ook klachten, Milal?
1: Ab kon klachten, toch, Hega?
0: Abdek, jape. Adam, zoon, hamme bolega.
1: Ha.
0: Hamna bolse gilakeba. Maar hamme bolega zoon. Toen radiofluencers baten.
1: Radiofluencers.
0: तो इतना पॉपुलर बात है लॉयड और आनंद तुलन के शो हुआ तो हम आप देखे वहां पे ब्रासा फेस्ट पे वो बतिया तुलन ना बोले तरवेल दतन अट्रैक्सी इज
1: या नेचुरली
0: Dus we moeten dat wel zeggen,
1: Lloyd. Ja, ja, ja. Hamlo Bati na. Ham Bati. Ujala Radio is er ook daar ook. Dus 100? We gaan van daaruit. 100. Wij gaan ook van daaruit uitzenden. En
0: toe 100 draag je toch?
1: Ham 100. Toe hoe lang bier je toch? 100. Dus.
0: Lloyd. Zo. Laten we iets doen. Laten wij iets doen.
1: Ja. Bol.
0: Chupese. Conchi. Chupese. Koise na bataille.
1: Ha.
0: Chupese lau ik ook iets. Hamlo boli ja.
1: Bol.
0: Laten wij een kortingscode geven.
1: Oh, ha. Kortingscode. Wa. Bol.
0: Chupese karija.
1: Chupese. Koise na boli.
0: Dus je jaaigaat hem lukken website pe,
1: ja.
0: Brassafest.nl pe, dat je je tickets lage, lau hem lukken go korting score de die.
1: Direct. Fortafort.
0: Alleen voor onze luisteraars.
1: Fortafort.
0: Koise naam bataille.
1: Koise naam bataille.
0: Dus je suneiga koise naam bataille. I geheim rehi luister hamar or tor.
1: Ja. Ja. Is een geheim tussen ons.
0: Is dat leuk?
1: Ja. Is hartstikke
0: kunnen wij,
1: leuk.
0: Kunnen wij een kortingscode doen?
1: Direct. To bol to kon kortings.
0: Kon code to mangen.
1: Iets met koffie chai. CC.
0: Na moeilijk het toch? Grappig naar ben toch?
1: Oh, je grappig naar.
0: Lloyd, hamme hij jou mooi wel.
1: Ha, bol.
0: 100.
1: 100. Je hoeft allemaal 100 in te typen als je die kaarten koopt.
0: 100-brassafest.nl. Wat vind je daarvan?
1: Ja. 100-brassafest. 100-brassafest?
0: Ja, 100-brassafest. Dat... Welke maar is makkelijk? Is 100?
1: Dat korting
0: maar liggen. Is 100 alleen niet leuker, Lloyd?
1: 100 is makkelijk, is veel beter, toch?
0: Wacht, ik ga even hier even checken, direct, pietje.
1: Ja.
0: Techniek.
1: Ja.
0: Kan het alleen maar 100?
1: 100
0: of wordt het 100 brassa? 100.
1: 100.
0: Luid, ja. Alleen met 100 gaat het geregeld worden. Nu direct, okay, terwijl dus, wij praten.
1: Ja.
0: Gaat de techniek dat regelen dat jij en ik dit hebben afgesproken?
1: Oké, nou korting wat hij gaat hebben. 100 in die
0: bekrippen. Hamna Janila, gewoon je jiddikje. Oké, we gaan het gewoon regelen.
1: Oké, dus
0: 100. Je hoeft alleen maar 100 in te typen.
1: 100 kan je intypen nu. Dus toen deed je naar brazzafest.nl.
0: Nou, abena, een kwartier baat.
1: Een kwartier.
0: Want het wordt nu in orde gemaakt, toch?
1: Oké, het wordt nu in orde gemaakt.
0: Abhamlok versinkeli, abhamlok opdracht deli luid.
1: Ja, ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Simultaan doen we dat. Simultaan is dit gebeurd,
0: direct,
1: jongens. Patapart. Wat een mooi woord, hè? Patapart. Patapart, hem ook regelkaart liggen. 100. Als je dus kaarten koopt via brazzafest.nl. En je kan een promocode intypen. Promocode kun je. Dus dat je die 100 in moet intypen bij dat veld. Promocode Hega 100. Dus, korting Miliga, als je nu kaarten kopen voor Brazzafest 29 en 30 augustus.
0: Maar alleen voor onze fans, hè, Lloyd?
1: Ha, kon je naar Bolie?
0: Want ietsje jouw reclame naar Bolie, je reclame mee, ietsje jouw. Lloyd? Ietsje jouw kali koffie en chai, luisteraars, Katiba. Ja?
1: Dus, toen we alle toestanden
0: weer terug. Ik vind dat leuk.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Nou, Arcus Bologna.
0: Ik ga straks horen of het in orde is of niet. 100?
1: Ja. Ja.
0: Het is al 100, Lloyd. Het werkt al.
1: Dus
0: het is nu in orde gemaakt.
1: Het is nu in orde gemaakt. Dus je kan je kaarten nu kopen. En met de kortingscode, promocode, kortingscode 100. Dat ook Emil Jijga Kartua. Direct toe ja naar brazzafest.nl.
0: Orkalier.
1: Ja.
0: Lloyd ke Jan Lier.
1: Orkid naar korting toe mangen.
0: Orkalier. Nee, maar het is toch leuk. Dat is ludiek. Dat is leuk.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik. Ibatia heb ik je toen Naboli. Heb je beloofd, Lloyd? Na jij je bolle reclame mee.
1: Na ham fatafat na bolle boma. Na.
0: Ik je jouw kali bedoeld maar voor koffie en chai.
1: Koffie en chai mee. Dus ga naar onze website brazzafest.nl en koop je kaarten.
0: Orwa, je hebt ook koffie chai Lloyd kepia die.
1: Zeker, zeker. Hamar staat bij toelong koffie chai bij pisake. Vooral met Anand. Maar jij bent erg populair, Anand.
0: Ja, ik moet je zeggen dat koffie en chai een. Sapkoetje negen, koffie en chai.
1: Ja, je bent wel een beetje bescheiden. Hè? Ik geef je een compliment, maar je accepteert het gewoon niet.
0: Nee, wel. Maar Hamjanila, ik weet hoe het komt. Het komt door koffie en chai.
1: Oh, door koffie en chai.
0: Koffie en chai heeft echt een...
1: Ik wil wel heel even met je stilstaan. Vandaag is 31 juli, Auraj Hega. De dag... Hamren, ja, ik weet niet of ik het goed zeg, maar Auraj Hega... dat het op deze dag... Ik weet niet of het deze dag was, hoor, Anand. Maar misschien moet je mij even helpen. Aatje Mohammed Rafiki... de dag... Is hij jarig of zo? Of,
0: is dat zo?
1: Is hij overleden?
0: Wacht, dan moet ik even gaan zoeken, Lloyd. Janila.
1: Jatwap het toetak even, toch?
0: Mohammed.
1: Ja. Mohammed Rafi, de dag van Mohammed Rafi, denk ik, hoor, vandaag.
0: Mohammed Rafi en dan Aatje Hega 31 juli.
1: 31 juli. Dus daar moeten we wel even aandacht aan besteden. Ja, het is de sterfdag.
0: Het is mij ontgaan, maar ik ga even checken.
1: Het is de sterfdag van Mohammed Rafi.
0: Sterfdag. Ja. Ja. Nou. Hij is overleden 31 juli 1980.
1: Ja. Ja,
0: op 55 jaar. Nou ja,
1: goed, we zullen vandaag tijd aan besteden met wat Mohammed Rafi nummers op Ujala Radio. Zero Raab Sulina Raab Zib. Mohammed Rafi Kayaat Kije. Met mooie nummers van hem. Hè?
0: Heel erg mooi, ja. Nee, Mohammed Rafi heeft ons veel gebracht, veel gegeven. Chaudhuika Chande.
1: Ja, zeker. Chaudhuika
0: Chande. Waarop Hulbert zou.
1: Ja. Maar ja, wat zou jij willen horen van Mohammed Rafi nu we toch aan het einde van Koffie en Chai zijn?
0: Baharu Khul Barsau. Mera Mai Buba, ja.
1: Ja, en dit vraag je speciaal aan voor jou, lieve Dharmapatni.
0: Zeker. Orkeka, Tor gaat dit horen, ja.
1: Ja.
0: Tor gaat dit maken met O Dunia Kera Khwale en zo.
1: Kaha se tu eke leile, maar...
0: O, sab gaan
1: doen. Oké, dankjewel Anand voor deze mooie koffie en chai op deze vrijdag 31 juli. De laatste dag van de maand juli. En we gaan naar de maand augustus. Jemma Rehiga, 29, 30 augustus. Brazzafest. Toe je toch?
0: Ja, 100. 100.
1: Baharu Pulbar zou...
0: Kortingscode 100, Lloyd.
1: Kortingscode 100. Dus nu al, doe ik dan... ja, ticket wakken op brazzafest.nl. En de kortingscode is 100100.
0: Dankjewel, fijne middag. Bye.
1: Bye bye. Het maasje die Mohammed Rafiki jaant mee. Ham je nog maar afko sonare. Sun malo, ham afse aan de werk die nummer 4 miljoen. Maar heel jalo radio prayer. Mooi zerie, maak er mooi weekend van. Let op jezelf. Let

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Zujala Radio.

0: Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Advika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Vardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trehlitose toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.
3: Oh, oh, oh.
1: Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन भाउजी सुन चेरी ब्रासा फेस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल भाउजी तू मांगे जाए ब्रासा फेस dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren भाउजी सुन तू wachtie nakker तू देर nakker want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog तू जल्दी कर भाउजी भैया से बोल ना चली घूमे चली ब्रासा फेस Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
3: Aur sun walo, Brass Vesper, Rega Umar en Scott met Umar Vaak Duzijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

Sunwalo, Sunwalo, Deer Mutke. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar het programma. Wai shucks, die is kanaam heen. Nizam Wagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: Udellas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag May, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Fights en Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Ujjala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujjala Radio, Ujjala ही Ujjala, देश भर में हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujjala Radio, DAB Plus के जरिए Ujjala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Ujjala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujjala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujjala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, mijn naam is Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mijn Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujjala Radio. Ujjala Radio, Ujjala Radio, Ujjala Radio.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujjala Radio. Mail naar info@ujjala.nl.
11: Ja.
0: Chili, Brasa Fest, Tussoen. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Toek het tickets naar Haya. Toek het tickets naar Geriedelwarte. Of toe wacht ik er erin. Of zoals ik

0: Je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jalika, Jelly Gourmet, Jelly Brazzavest. Brazzavest. Bestel nu via www.brazzavest.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

zaterdag aanstaande van 4 tot 5 uur. Westgaarde, crematorium, ook meer weg door Saupachatter, Amsterdam, Oostdorp mee. Arthike dagkriya, aane wale somwar, din mein 4 baje se maandag aanstaande 4 uur kiye jayenge. Westgaarde crematorium, ook meer weg 275 Amsterdam, Oostdorp mee. Aur jankari ke liye tar ka number hai 06 45 57 03 25 06 45 57 03 25 sunne walon se nivedan hai suchana ko aur aage tak pahuncha dene ke liye ujala radio in parivaron ke dukh mein shamil hai.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
0: Ujala Radio hier.

lekkere muziek toch? Ja, Ashni. Ashni Matadinki. Awazme git koapsune. Dan nog eentje. Ik hoor. Ujala Radio. De gezelligste radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Spanje noemt de migrantenstroom naar Ceuta een aanval en stuurt politie en leger ter versterking van de grens. Britse uitvaartondernemer Robert Bush krijgt 20 jaar cel voor misleiding, diefstal en het niet correct begraven van lichamen. 3 verdachten blijven vastzitten voor voorbereidende aanslag. Onder hen 2 minderjarigen met eerdere terrorismezaken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Sadvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshan.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha. Hambolet regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Rani bechari.
0: अरे रानी रानी सुन तू ना जा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe jaldiker Rani Jaldikar, Raja se bolna. Chali ghume, chali Brasa Fest. Ha, 100 tujhe ye Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Britse uitvaartondernemer Robert Bush krijgt 20 jaar cel voor misleiding, asverwisseling en diefstal van donaties. 300 slachtoffers zijn bekend. Het Nederlandticket stopt vandaag. Ruim 550.000 abonnementen van €49 per maand zijn verkocht sinds half juni. Het kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Nederland overweegt geen extra maatregelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala, Brasa, Milafest. Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Arre, soon. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieters het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermosi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl. You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Hilawe, hilawe, hilawe.
0: Tumangi hilawe, ha? Tumangi hilawe to Jelly Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet regli toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoudeer nakker. Draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, jali gomina, jali hirawe, jali brasafes. 100 toe jai hier brasafes toch? Bestel nu via www.brasafes.nl.

0: WR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Extra maatregelen zijn nu niet nodig. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. De rechtbank Arnhem oordeelt dat mountainbikepaden in Rijk van Nijmegen natuurregels schenden. De provincie krijgt 16 weken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: She don't want dal and rice because she likes baigan chokha. Ojala Radio ka program mein kuch local gito aur baithak gana bhi. En als ik zeg baithak gana toch, dan mag dit nummer niet ontbreken.
1: Aage aage paya chale.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaagd aap deze te hè. Pandra vermaagd voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve. Diamonds met Abid, Hans Anupa. The Legends met Nizar, Ibu en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Netra. Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira. Sujol met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex, Satvika. Sensation met Viresh. Saragama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sunnyer, Fardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brazzafest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelietussen toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gourmet, Jelly Brazzafest. Ha, 100 Jelly Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaak het doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujalas Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag Food, Music, Dance Shop, Market, Culture, Family Entertainment Taste, Bollywood Vibes and Beats Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center Get ready, get ready, get ready Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar Brasa Fest, twee dagen non-stop Entertainment, Music, Food, Market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakt in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
11: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Arisun, arisun, arisun, too soon. Hey, jij ook. Soon, soon, soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, Hega. Toe Jeldiker. Toe Draai Draai Nakker. Chili Gume, Chili Brasa Vers. Ha, Chili 100. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl.

0: WNQR.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

29 en 30 augustus. Braza Vesper. Noteer het in je agenda. Toe. Appenticket. Wacht bij Gridlina. Tweede fase is ingegaan. Early bird tickets. Aapgeriezen kunnen via brazafest.nl. Wacht die naar toe. Draai

wordt spang, het wordt gezellig in GIA Event Center op Den Haag. Charmé, toe wacht bij je, of wacht bij geniet creëren met je hele gezin. Ja, gezin, barke zaatu, mahaparee. En natuurlijk hebben we Sujal en nog veel meer artiesten. Jessica, Tina Kuzal is er ook aanwezig. Met Umer en Squad. Ja, Umer waak te zijn. Rujana en Tira. Staat mee aan je wel. Or, Bhauji ka bole hai. Bhauji, bhaiya se bol de na. Bhaiya se bol de ki kartwa kharid le. Kartwa op tijd kin le. Haan, bol de. Bol na. Brasa fest. 29

0: Oemer en Squad met Tira Kesaan via Anuel en Oemer vaak zijn. En Huyana Bierhega is din person. Orbi 29 en 30 augustus Brazzaville en Den Haag. Gia Event Center mee. Koop je tickets op tijd via brazzaville.nl. Brazzaville. Doorgaat hier. 29 en 30 augustus. Ticket wacht bij Grillena. De tickets zijn niet zo duur. Doe je het niet al die krediet? Goed naar hier vijf dagen gaat. Sanjay Jodha is er ook. Janam Janam ka saath tha.
1: Janam Janam ka saath tha. Tumhara hamara.
0: Arre? Kaise tha? Janam Janam ke saath hai toch?

Je krijgt er toch veel energie van, hè, van dit nummer. Au, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, ja. Ja, waha, Nacho. Natuurlijk gaan we op 29 en 30 augustus Nacho, Nacho in GI Event Center. Ujanake, Brazaves, Mila. Nou, ik krijg hier wel heel veel energie van, hoor.

यू आर उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं, आओ चले नाचे नाचे भी पेश किया गया है उजाला रेडियो पर। सुन वालो जुमतेन उजाला कॉफी चाय में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह नतुलक, आज के बारे में, आज के न्यूज के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, के न्यूज के बारे में, natuurlijk allemaal van die luchtige onderwerpen. Aur kuch baatein hai, kuch gyan ki baat bhi aap sunenge coffee chai middag show mein. Ha, ye damiya jab batya hai to gyan ki baat bhi karega. En natuurlijk hum log sabko serious lela jo baat karega Anand. Maar sommige dingen dan moet je wel zelf nadenken, hè. Stap je na aan leren, hè. Je neemt niet alles aan, toch? Ujala's Coffee Shine Middag Show. Vandaag is vrijdag 31 juli. Rani Soen. De headlines van vandaag. ING verwacht een recordjaar voor de Nederlandse woningmarkt met meer woningverkoop ondanks de hoge huizenprijzen. De kinderombudsman slaat alarm. In justitiële jeugdinrichtingen worden de rechten van jongeren op meerdere punten onvoldoende beschermd. En Philips ontvangt 186 miljoen euro terug uit de Amerikaanse importheffingen. Een financiële meevaller voor het technologiebedrijf. Amsterdam maakt zich op voor de World Pride Canal Parade. Zeg ik het goed? World Pride Canal Parade. Ja, parade. Een van de hoogtepunten van World Pride 2026. De situatie in het Midden-Oosten blijft zeer gespannen. Er wordt gesproken over een mogelijke akkoord rond Gaza, terwijl de gevechten in regionale spanningen voortduren. De internationale gemeenschap uit opnieuw grote zorgen over aanvallen op ziekenhuizen en hulpverleners in conflictgebieden. Extreme hitte en natuurbranden blijven grote delen van Zuid-Europa bedreigen. Europese landen bereiden zich voor op een nieuw risicovol weekend. Grote technologiebedrijven blijven fors investeren in kunstmatige intelligentie, terwijl de AI-race wereldwijd in hoog tempo doorgaat. Welkom. Van harte welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Aatje Soekerbaar, Etistar July. We sluiten de maand af. Ja, we sluiten de maand af met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Nou ja, dit goed jij. Hoe ver we komen. Of je nu onderweg bent, thuiswerken of geniet van je vakantie. Fijn dat je de lunch met ons doorbrengt. Welkom. Pak je heerlijke kopje koffie. En natuurlijk een lekkere chai. Mij hoe looit me habier.

Shelly Gomez. 29-30 augustus. Gia Event Center Den Haag weer. En Arend Kinderzaar met hem. Hij komt zo meteen in de studio. Ha, Jolau, Jolau, Taiga. Meestal komt hij hier in de studio. Bina Kushka, we gaan naar studio mee. Hamer gaat in Kushina laten. Aur bole hega van. Kan hier per toe jeeën, to ha, Jolau, na jeeën. Kush leek jeeën. Pool, ja, pal, fruit of bloemen. Klein cadeautje, maakt niet uit. Maar met de kabina en lauw in jouw cadeau.

0: Zometeen zijn wij in de uitzending met Koffie Chai Middagshow. In de zaak met Rina. Wacht nog heel eventjes. You are Ujala Radio, je hensen wel. Zometeen Ujala's Koffie Chai Middagshow met Anand Chandrika Singh. Ham programma afgezet, bananen wel hè? En dan zijn we er met een kleine onderbreking. Anand, goedemiddag.
1: Jazeker. Hey. Natuurlijk zijn we er.
0: We zijn er. Kessebaarte.
1: Als je te veel hebt gegeten, dan moet je een beetje opboeren, toch?
0: Lunchgetijd tegen, dan ja natuurlijk.
1: Dan moet je een beetje.
0: Maar toen jij het toch, thora kijken. Din bhar
1: to khaye, maar
0: klein beetje, kleine porties toch?
1: Toen kahan seekh le chij bhai.
0: Hariya bhar dan badi hariya bhar thore khaye hai.
1: Kahan seekh le le ve.
0: Namaz
1: seekh le ve chij
0: bhai. Na namati order word to sab chizon seekh le la.
1: Bara gyani baat hai yaar. Goedemiddag, Lloyd. Kaise hai?
0: Goedemiddag. Mooi. Het is einde van de maand. Kijk, Takai Maris, je hebt ook de energie. Einde van de maand en dan komt de nieuwe maand, nieuwe energie, hè, nieuwe vibe. Hè?
1: Nou, het is midden van de dag. Very boy, midden van de dag al. Maar het is natuurlijk laatste dag van de week, hè?
0: Ja, en van
1: dus
0: de maand.
1: Natuurlijk ben je dan moe.
0: Ja, maar oké, okay, maar laatste dag van de week. Hoezo? Kijk, zit u taggel? Het nakam kreeg. Je weet
1: ik heb een dipje. Dip. Ik heb een dip.
0: Oh, je hebt een dipje. Nou ja, dan moet je een powernap maken. Hè? Een powernapje doen van 5 minuten.
1: Zo is dat. Dus als je een dipje hebt, dan moet je eigenlijk even
0: 5 minuten klaar. En even zoetelen, 5 minuten doen. Dan heb je volop energie, toch?
1: Zo is het. Maar ja, abena leuk hoor, maar abetora deed hij me wel.
0: Ja. Maar ja, oké, nou ja, goed. Bout to bolle to.
1: Punch ho, budje, dan moet het wel lukken.
0: Een tijdje geleden to bolle, waar ik je to eisen fase met baarten, abanzending mee. Je bent in een derde levensfase dat je eigenlijk moet gaan genieten van je welverdiende jaren dat je hard gewerkt hebt. Maar tot
1: Aram kreeg, jij Aram.
0: Maar tot daarna je toen Aram kreeg, ja, toen hoor. Full gas, ja, hij gaat met werken.
1: Nou ja, weet je wat het is? Ja. Je vindt het leuk.
0: Ja.
1: Dus Johnny mooi legega, ook in een chorpa jek dan toch?
0: Dat is.
1: Als Johnny na mooi legega, kun je makkelijk afscheid van nemen.
0: Dat is het jullie je bollega.
1: Maar je lobby karega, die koetske.
0: Dus is het jullie te bollega, dan moet ik aan andere dingen denken. Maar ja, goed, je bedoelt iets anders, hè?
1: Toen moet je hem alleen maar massie bouwen.
0: Hem kan zo niet aan
1: zijn naam is Janneke, maar kan je ze samen bollen laten luid?
0: Kon je bollen?
1: Toen moet je hem kaa is Saxel.
0: Saxel? Is dat zo?
1: Toen moet je hem kon je? Aha, toch?
0: Bollen dan die Saxel heeft toen moet je hem?
1: Or boiti me or er raadje juwacha.
0: Ocha, boiti me kon je bollen zo?
1: Toen moet je hem goe bharal he.
0: Dat is wel ordinair hoor. Hoe ordinair is dat?
1: Is je naam. De boiti af en toe. Hè?
0: De boiti mensen zijn ordinair toe bolle. Ja.
1: Nou, ik weet het niet. Wat zei de boiti? Maar paramari moe web hier niet bolle traatje juan. Maar wij vonden dat eigenlijk een beetje ordinair, man.
0: Ja? Hè? Ik kijk.
1: Namelijk bolle is op woord van nagebruiker. Ja.
0: Maar mooi dat
1: bijvoorbeeld
0: je
1: ik word bijvoorbeeld zijn naam met
0: ja.
1: Lloyd?
0: Huh?
1: Meheraru.
0: Meheraru. Nou,
1: Hamar Meheraru.
0: Dat is toch niet ordinair, dat is toch gewoon normaal, Meheraru?
1: Ik vind dat niet zo'n mooi woord, hoor, Lloyd.
0: Nee?
1: Ik gebruik het echt nooit.
0: Maar waarom vind je dat niet mooi? Je vindt dat heel erg klinken?
1: Ik vind het vies klinken, vind je het ordinair?
0: Ja,
1: een beetje
0: vind
1: ordinair,
0: je
1: een beetje.
0: Hoe kijk, hè?
1: Meheraru. Kijk, woord wat ik toch is een woord, maar... Ik vind dat geen mooi woord, Lloyd. Hamdan, nou. Ik het na aan mij gebruik gekregen. We gaan een maaiveldonderzoek doen. Hoeveel mensen dat woordje Meheraru gebruiken. En wat mensen daarvan vinden van zo'n woord.
0: Meheraru. Iets waar we elkaar lauwen. Zoiets.
1: Is het nou boel, Saman? Na. Apen overat ke thoro Meheraru bolie, jaar.
0: Toen kon overat ke bolie?
1: Maar dusar koi ka overat ke? Nee, maar ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dat ordinair vinden. En waarom ze het ordinair vinden. Ik vind dat ordinair. Maar ik heb wel een associatie daarmee, Meheraru.
0: Ja.
1: Toch? hebben een associatie van ordinair.
0: Ja.
1: Van dat is niet netjes Hindoestaans.
0: Ah.
1: Hij zegt heel woorden, maar je hebt namen elabore radio op.
0: Acha.
1: Maar bijvoorbeeld, je kon je collega, heb je zaagsel in je hoofd, of je bent een leeg hoofd,
0: ja.
1: Vind ik minder erg dan iemand, John Bolega, door moer, nou moe, maar moer me.
0: Door
1: moerie met goe, heiga.
0: Door moerie met goe, heiga.
1: Ik vind dat een vies woord, goe.
0: Goe. Nou ja.
1: Goe vind ik een vies woord.
0: Goe is ook vies, maar ja, oké, okay, ja.
1: Is toch een vies woord? Bah.
0: Ja, nou ja, zullen we wel mijn vlog onderzoeken?
1: Heb je poep in je mond? Hoofd. Klinkt ook ordinair, hè?
0: Ja, klinkt
1: ook ordinair.
0: Klinkt heel erg ordinair.
1: Hey, laten we dat ordinaire pad snel verlaten.
0: Oké, oké. Dus ook waren met Maaiveld onderzoek nou heen. Dus over ordinaire woorden.
1: Nee,
0: Chorde,
1: Chorde. Ik ben een onderzoeker.
0: Ja. Toen jij een keer uitgelegd hebt, nou een wet is in werking getreden. Die John Chitor Garme heeft apparatuur, technisch, ik bedoel, televisie, ja, radio, koffiezetmachine. De mensen krijgen meer rechten om het te laten repareren. De fabrieken moeten meer doen om die dingen te laten repareren. Of dat je zelf kunt repareren of wat dan ook. Hè.
1: Weet je wat? Het voornemen is goed, Lloyd, maar eerst zien dan geloven.
0: Oh, toen heb je Bibiker.
1: Nee. Ik moet het. Pahile kebat, purana baat. Pahile hamlo kego TV raha tra. Sabko ik ohi TV yan raha. Vaak was het een Philips.
0: Ja.
1: En één zwaar ding.
0: Ja.
1: Een pichwa je dikte te etna lamba.
0: Etna mota.
1: Ik meter piche bijna.
0: Ja. Ik een mota van televisie.
1: Maar daarvoor was hij nog dikker. Pahile. Purana zamana mein had je buizen.
0: Ja.
1: Oké, hem niet yaad baki
0: na. Na, tam na geboren pehle ritu bhi na.
1: Abe tu baby rehle na, hum jaani la,
0: Oké.
1: Son hum sanam mein opgroei pehle, dus ik weet het wel.
0: Ja.
1: Dus die buizen TV's heb je nog heel lang gehad in Suriname.
0: Ja.
1: Repareren daarvan was eenvoudig, vrij eenvoudig.
0: Ja.
1: Want je kon zien ki kon buis wat jargeba.
0: Ah. Oh ja.
1: Nu was er iemand die televisie repareerde. Hamlo de buurt mee.
0: Ha.
1: Zijn naam mee.
0: Ja.
1: Maar Adamia eigenlijk techneut echte narra. Hij speelde techneut. Hoe kan hij? Hoe schema je maar kusna jana draha?
0: Oh.
1: Later kom je erachter, toch, als je zelf wat slimmer wordt en studeert.
0: Ja.
1: Van, wacht even. Je moet wel een schema kunnen lezen.
0: Ja.
1: Je moet wel meetapparatuur hebben. Dus die man kwam.
0: Ja.
1: Birtua Barme, oei, repareer ik dat trouwens, TV. elke maand ging het stuk, hè, je TV, dus daar kwam die man.
0: Ja.
1: Maar hij had geen meetapparatuur bij zich. Toen Janneke had dat trouwens, ja. Gewoon met zijn vinger ging hij voelen stroom wat hatelijk aanwegen. Dus die man kreeg elke keer een shock. Maar hij was het zo gewend geraakt. Hè?
0: Ja.
1: Dat hij elke keer ging voelen gewoon met zijn vingers. Dus
0: ja.
1: Normaliter heb je een meetapparatuur toch? Dus dan ga je meten dat stroom wat kan onderbreekbaar.
0: Ja.
1: Dus dan weet je van ja, ze kon een buis toetelbaar.
0: Ja.
1: Dus vroeger had je dat systeem. Echt ego Purana-systeem.
0: Purana-systeem, ja. Nou ja.
1: Maar die tv's waren biggie toch?
0: Ja.
1: Die moest je wel repareren. Later zijn die andere tv's komen die we in Nederland kennen. John Tujanega. Toen waren die buizen vervangen door andere componenten. Maar die tv's ging je ook repareren.
0: Ja.
1: Door tv'tje toetjatra, dan ging je gewoon naar een zaak toe.
0: Ja.
1: Door ijskaartje toetje, dan ging je iemand roepen.
0: Nee, maar ja, pijs heb je hier naar haar. Je weet je, dan dat je een nieuwe televisie kan kopen. Dus ja, dan moet je repareren.
1: Juist. En later is die trend ontstaan. Dat als je tv stuk gaat, dan laat je hem niet meer repareren.
0: Mm.
1: Je gooit hem weg.
0: Ja.
1: Je vervangt het.
0: Ja.
1: Dus dat heel ding is een vervangindustrie geworden nu.
0: Maar hamlok daarna dan kan je vervangen. Heb je vervangen?
1: Direct. Hamlok na jail banawe, want hamlok bolle sunna, 5 baris chijwa chalal hai.
0: Ja.
1: Ham jabe banawe ta 500 lagi humme, lau ego 1000 mein ego nawa wali kin lei.
0: Ja.
1: Terecht hè, terecht dat je zo denkt.
0: Ja.
1: Want 500 mein banwe ye, aur phir toot gaye. Ja, dan blijf je bezig.
0: Het moet goedkoper worden, de reparatie.
1: Ja, maar die hele vervangindustrie, Lloyd. Dus dat we dingen niet repareren, maar vervangen. Dat wordt gestimuleerd natuurlijk door die fabrikanten.
0: Fabrikanten, want namelijk snel zit je zo'n kinilab hier en dan gebruik je heel eventjes en dan gooi je het weg. Of dan wil je iets anders hebben. Je hebt een telefoon wat door, heb je? Jij neemt ook elk om de twee jaar een nieuwe telefoon, toch?
1: Nee. Niet meer hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Nee, maar wat ik bedoel, dus die fabrikanten hebben er ook bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ze bouwen het dusdanig, die apparaten.
0: Ja.
1: Dat je heel moeilijk kunt repareren.
0: Ja.
1: Terwijl je eigenlijk die componenten dusdanig moet bouwen. Oh. Dat je één component, zo'n toepelbad, dat je die makkelijk kunt repareren.
0: Ja, dus zij moeten eigenlijk het zodanig bouwen dat het makkelijk kunnen repareren.
1: En deze wet is erop gericht dat je dusdanig moet gaan bouwen dat je het makkelijk kunt repareren. Want nu vervang je een heel toestel. Nee, maar over dingen. Het iPhone trouwens, Lloyd.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Die heeft volgens mij 30 miljard winst gemaakt.
0: Ongeveer zoiets. Maar ze hebben te veel geld.
1: Maar dat komt door die nieuwe iPhone, hè, onder andere.
0: Oh ja. iPhone 1.
1: Dus ik poseer haar. Toch een jato ik heb, ik heb haar Motorola.
0: Nokia.
1: Ericsson. Dat waren die merken die we hadden, hè, vroeger.
0: Ik push binnen, kan je op de telefoon doen.
1: Kooi, Nassarik. Toen kwam de iPhone.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment. Sap kooi bole, iPhone is een hebben dingetje, ik moet het hebben. Moet je zeggen, die iPhone werkt wel prettig, hoor.
0: Jawel. Ik kan niet met die Android-telefoon.
1: Android.
0: Ik moet een iPhone hebben. Met die andere kan ik echt niet werken. Ik heb de hele tijd een Samsung-telefoon gebruiker, dus die Android-telefoontjes. Maar ik kan er niet mee omgaan.
1: Ik heb heel lang geen Android gebruikt, maar ik heb nu eentje wel.
0: Ja.
1: John gebruik geweest voor technische dingen ook. Maar kan technisch wel veel.
0: Ja.
1: Android-toestel.
0: Je
1: kunt hem helemaal programmeren. Maar ik vind hem niet intuïtief. Ik vind hem niet gebruiksvriendelijk. Als ik hem vergelijk met de iPhone. Dus. Maar een reclame om lekker die iPhone te die mensen moeten ons komen betalen. Ja. De man moet pay hoe doe Lloyd. En trouwens, die nieuwe iPhone is zo duur dat je denkt van, moet ik de mijne vervangen of niet? Want die verschillen zijn niet zo groot, hè? Met een toestel van een paar jaar terug.
0: Nee, zeker niet.
1: Of de nieuwe. Dat verschil is minimaal, technisch gezien. Dan ga je wel twee keer nadenken.
0: Maar moeten wij mensen niet nadenken voordat wij nieuwe spullen snel kopen, wat dan ook? Of bespaar ik eens een keer, Tobi. Ik bedoel, we kopen te snel dingetjes, man.
1: Lloyd, zonna, je kan pijs hebben toe dikke kersen krijgen, hoe jij wil uitgeven. Maar inderdaad, soms zie je mensen dingen kopen, ik ben het wel met je eens.
0: Kopen om te
1: waarvan
0: kopen.
1: Waarvan je denkt van, heb je dit echt nodig?
0: Echt nodig, naar je, toch?
1: Toch jij op een pijs wat doet, zoiets met lagawik, hè?
0: Ja, kooi,
1: maar dan zie je dat mensen dat geld, hè?
0: Ja, ga wat leuks doen, leuke dingen doen waar je
1: trouwens
0: kan genieten.
1: Maar over het algemeen, hè, Lloyd, Hindustanen, ik over de heer kritiek, maar over het algemeen, Hindustanen gaan heel goed om met hun geld.
0: Is dat zo? Is dat ook nu zo in de huidige tijd?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Hindustanen, Tora, voorzichtig, ik ook harkine mange, ik ook autokine mange. Ze zijn best wel vooruitstrevend, hoor, moet ik zeggen.
0: Dat is wel waar, maar in de huidige tijd, scheets, hamnetjanila.
1: Jawel, ze hebben het wel. Die kinderen hebben het ook. Jawel, ik merk het toch. Aan de kiel in je omgeving, op een omgeving met Sapkoi Dikse Kega.
0: Ja.
1: Die moeitieker is, man. Ze gaan naar school, ze doen hun best. Kamkerega, kaske. En ze proberen toch een beetje te sparen en een beetje vooruit te gaan in het leven, financieel.
0: Ja.
1: Dus dat doen ze best wel goed, hoor. Daar ben ik wel blij mee.
0: Nou, daar zijn we trots op, hè?
1: Doctor gaat hij goed iets om zitten kliën, dan gaan we 12 uur doen.
0: हाथ झुलाओ ना थोड़ा के लिए हाथ झुलाओ छोड़ कर के लिए
1: मामा पहली नहीं वो खाए ना ना ना सीखना ओ फोर्स मैं वेल हो फोर्स मैं दे से केर में
0: तो हाथ झुलाओ के लिए बिना कुछ अपन भाई लगे
1: जने फिया फिया गई ली तो
0: Ja, maar dat is
1: een... Aangedoe, zo'n tjitje, op hier ook erbij. Dus ik denk dat die voorbereiding met mevrouw niet helemaal optimaal was, denk ik wel, Lloyd.
0: Dat kan niet.
1: Nee, met doen. Ik doe het. Althans, mijn vrouw doet het voor mij, dus dat is ook goed.
0: Oké, tien aan, bol.
1: Dus ik kom daar aan.
0: Ha.
1: En mijn bhauji wil me een wassie geven.
0: Een wat?
1: Hai? Ze wil me gewoon een Surinaamse wassie geven. En toen heb ik die wassie genomen natuurlijk.
0: Ja, he? Ja.
1: Tuinu ama se panjgo patta.
0: Ha.
1: Verschillende patta betonli.
0: Okay.
1: Niet één soort, Lloyd. Paat soort patta leli.
0: Toen bhauji toch een maat aan wassie dewe.
1: Ai. Dus aan 6 baje, hem toch een wassie dewe. Kito 12 baje.
0: Maar kijk, hoe te mooi ben je gaan wassen, leef ik?
1: Arre, bara mooi samen.
0: Trouwens,
1: in Suriname gebeurde er nog iets.
0: Ook kon je
1: Purana, en niet bataai zeggen hoe wat je hebt. John leeftijd wali bata.
0: Arre, toe baat in.
1: Dus, hem toe baat sowieso. Maar ik heb dit ook gezien en meegemaakt, hoor. Dus, in Suriname, als een kind, hè?
0: Ja.
1: Te vaak ziek was, of bouwatra, of weet ik veel wat. Kushna moira, hè? Toch? Fysiek, ja, mentaal. Dan kreeg dat kind een soort wassie, maar dat kind kreeg ook een soort. Ook een kapra nikarke saman.
0: Ja.
1: Don kaparwa pahnisba. Oké, agila gade wat raha. Heb je dat ooit gehoord?
0: Nee.
1: Ik weet niet hoe dat ritueel heet. En ik weet ook niet waar het vandaan komt. Volgens mij is dat van de Djukas geweest in Suriname of van de Ingis.
0: Ja.
1: En dan halen ze kleding weg bij dat kind.
0: Ja.
1: En dan verbranden ze de kleding. En daarmee is alles dus weer oké. Hoe vind je die? We beginnen bij een wassie bij jou en dan komt de rest. Hey. We gaan bij die wassie beginnen.
0: Wat gebeurt er met Infantino? Iedereen is in rap en roer. Een deel wil hij aandelen verkopen aan de gewone mensen. En daarmee wil hij wil geld uitgeven aan bonden.
1: Kijk, wat er onder ligt, weten we niet. Maar ik denk dat die man zich flink verrijkt. FIFA is niet transparant. Dus controle is niet goed.
0: Maar waarom is dat dus niet zo? Waarom zijn ze niet transparant?
1: Omdat ze zich niet aan de wet houden. En ze staan boven de wet. Hele compliance, dat soort dingen, dat kennen ze allemaal niet.
0: Harry?
1: Challenge.
0: Ik ken ze.
1: Ja, ze staan boven de wet, ja.
0: Nou, is ik het toch? Ik bedoel, FIFA is toch van ons?
1: De ding wat hij wil doen?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat denk jij.
0: Ja.
1: Wij zijn van FIFA.
0: Hidde.
1: Toen FIFA keek hoe je bolpen. Ja, niemand gaat iets kunnen zeggen. En trouwens, dat plan, hè, Lloyd. Het wordt overal afgeschoten.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk kun je ook van een andere manier kijken, hè.
0: Ha.
1: Alles is commercieel in het leven.
0: Ja.
1: Voetbal is ook commercieel. Je betaalt ook dikke prijzen.
0: 100%.
1: Dus waarom zou je dat niet bedrijfsmatiger organiseren? Alleen het probleem is, die transparantie is er niet. Consultatie heeft te kort geduurd. Mensen worden ermee geconfronteerd in één keer. Dat is fout.
0: Okay.
1: Terwijl is zo'n plan, wat mij betreft, je moet het wel onderzoeken. Je moet wel nadenken van, zou dit kunnen werken? Hoe zou het kunnen werken? Wat moeten we aanpassen? JP Morgan is erbij betrokken. Nou, die heeft er ook baat bij. De schoonzoon van
0: Trump.
1: Trump is erbij betrokken. Ook Rabhai in elk geval. Dus het is money making. Sommige mensen gaan big money verdienen.
0: Tuurlijk,
1: als het komt.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat is altijd zo.
0: Maar toen bolle ki Infantino ke aanpakwa na mooi raha eigenlijk.
1: Aanpakwa na mooi raha. En misschien is dat plan wel goed, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat weten we niet.
0: Ja.
1: Volgens mij is 20 miljard waarde veel te laag.
0: Ja.
1: Volgens mij kan het richting 100 miljard gaan. Dus sommige mensen gaan heel veel geld verdienen.
0: Ah, toch zeker.
1: En private equity bedrijven, die hebben maar één ding. Die willen geld maken.
0: Alleen maar geld maken.
1: Hoe 20 miljard per suruker hier 100 miljard. Hoor jij je biddikje. Dus als die aandelen op de markt komen, hammer toe direct in.
0: Direct.
1: Want voetbal gaat nooit dood.
0: Nee, natuurlijk. Het voetbal leeft natuurlijk. Je ziet Ajax doet het heel erg goed. Ajax wordt kampioen voor seizoen.
1: Toen liekle.
0: Sorry PSV, sorry Feyenoord, maar Ajax wordt kampioen. Hè?
1: Zelfs die Feyenoorders zijn bang nu.
0: Op de klitten. We hebben die gloek hebben we. Dus ja, hey, die man die gaat op lopende band scoren voor Ajax.
1: Hey, die man is een Jew toch. Die man is een Jew.
0: We kunnen nu zeggen dat we kampioen worden voor seizoen 26.
1: Ik ben trist. Toen jane ik poosje terug, ik om mij.
0: Ja.
1: Arresteer Bhalla, omdat ook het bitia 14 jaar, ke Noor naam raad.
0: Ah, Noor, ja.
1: Oké,
0: maar
1: deze raad.
0: Ja.
1: Ze was dus bij haar enkels en polsen vastgebonden, hè?
0: Ja.
1: Met tape. 14 jaar geleden.
0: Kijk, zeg ik, mij is een christelijke. Wat moet
1: je. Doodgestoken.
0: Maar wat speelt er dan in je hoofd?
1: En ze lag dus gewoon op het bed, hè, van die moeder. En met die moeder.
0: Is toch erg?
1: En ze had dus tape bij haar nek, bij haar mond. En die 59-jarige moeder, sorry. Ook haar naam heet Fausia.
0: Ha.
1: Fausia, boliski hammalibati.
0: Ha.
1: Dus dat blijkt nu, toch? Op ja. Wat je behandelt, hoe weet je, daar ja. Komen die dingen naar buiten. Toch?
0: Maar waarom?
1: Hoe bekender is Jurte van ik heb mijn dochter met messteken om het leven gebracht.
0: Maar kan hij
1: 20 april. Nou, ja. Ja, dus niet duidelijk. Ba.
0: Okay.
1: Maar je was wel bolis, toch? Sap kon je eigenlijk zo traken in Bapua Maris. Ba.
0: Ja.
1: Bekeer, Bapua, die is vrijgelaten juist. Hij blijft wel verdachte, maar Majua is je hoofdverdachte. Op zo'n onderzoek kregen of die moeder psychische problemen had. Kon je problemen raken, hè? Maar je was wel bolis van zo'n... Bapua, die vader, is de oorzaak van dit alles. Letterlijk.
0: Ja, maar heeft ze misschien onder druk...
1: Maar wat ze ermee bedoelt?
0: Ja, misschien heeft ze onder druk gedaan of wat dan ook. Of Bapua Kusbole trahoi, wat dan ook.
1: Hamdanila. Het is gissen, maar het is wel doekebaat.
0: Doekebaat, maar ik... Kooi appen larka ke maarske. Hoe?
1: Ik kwam beginia, dus ja. Ze hadden nog een dochter.
0: Ja.
1: En die was gewoon thuis, hè, toen
0: ja.
1: Dit gebeurde.
0: Ja, want toen zoener haar geluid was, toch? Kijk, ook er beginia gestaat Kusbole. Maar ze heeft niks gedaan.
1: Dus dat is een... Het is een triest
0: verhaal.
1: Hoe verklaar Kerisba dat ze wakker werd van geschreeuw, toch?
0: Ja.
1: En dat zij heeft gezien dat haar vader, haar moeder... leek weg te trekken bij haar zus. Ja. Dus Majua, die is doorgedraaid. Om wat

0: देखो माई बाप अपन जान दे देगा नॉर्मली तर अपन लड़का खाती डायरेक्ट बिना सोचे
1: या
0: एक पल में बम बिन सौंदर नाथ देंगे and deze vrouw lijkt erop, ze is nog steeds verdachte natuurlijk, ben veroordeeld naba, dat je op een eigen larka kan maar deze. Is toch raar?
1: Ja, het is bizar. Kabi kabi kuch hove hai ga, dunia mein, Nederland mein, dan denk je van ja, amilo ke muri mein ka ho ja hai opeens. Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Ze moeten allemaal een wassie krijgen misschien. Oké.
0: Okay. hou je hoofd koel. Chahe ja hove ga to leven mein. Blijf kalm.
1: Nee,
0: blijf
1: maar
0: kalm.
1: Als je boos bent...
0: Maar kuch hoe weet
1: je. Maar kuch, je ghar me hoe, wat dan ook. Met je partner, met je kinderen, wat dan ook. Je bent boos. Loop dan even weg. Ga even buiten lopen. Hè?
0: Ja, joh. Trouwens, toen jane ga ki agressie neemt een beetje toe. Hè? Je baharwa garam rahega.
1: Oh ja?
0: Dus dan word je heet toch? Je bent dus, al een beetje garm.
1: Je baharwa garam hoe, de deha garam hoe, dan word je ook garm van buiten.
0: Dat er moria bhi garam aan jaega. Maar in Nederland trouwens, hè, ja. Temperatuur John Heiga,
1: ja.
0: Die is al 6 weken lang op een rij dus, hè,
1: ja.
0: Boven de 20 graden.
1: Ja, kan je ze bij hel, ka ho Heiga.
0: Arre, hamlok bolleri na jaar.
1: Ha, hamlok bolleri.
0: Hamlok aaj se thoro bolila loi.
1: Hamlok ek bari se bolila ki soon, ki bahut garm ho jayega, sorg dat je air conditioning hebt in huis. Of ga niet naar het buitenland, doe ze des na jaye.
0: Dek, wordt Frankrijk met de massa.
1: Frankrijk met de massa, dek.
0: Ja. 35, 40 graden met bosbranden.
1: Hey, ik zou niet daar willen zijn.
0: Ik weet niet waarom je naar... No man.
1: No. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er in de exclave van Spanje? Cueta, hoe spreek je dat?
0: Cueta, madame Cueta.
1: Cueta.
0: Ja.
1: 49.
0: Cueta. Hoe 49.000, maar dan vraag ik me af, hoe weten jullie het zo exact? Lau bolle ja pachasa jaar. Als dat klopt. Waarom zeg je 49.000? Weet je, zeg gewoon 50.000.
1: Maar wacht even.
0: De temperatuur wakker,
1: Jijjoa.
0: Weet je dat het pas 2 keer eerder is gebeurd?
1: Oh ja. Wanneer dan?
0: Dus dat ding is vrij uniek. Hè? Dus sinds 1906 ze hebben een meet gekregen.
1: Ja.
0: En het is maar 2 keer eerder gebeurd, hè?
1: Oh ja.
0: Dat de temperatuur 6 weken lang achter elkaar 20 graden is geweest.
1: Ja, 2 keer maar.
0: Is toch wat?
1: Maar wat zegt dat? Wat zegt dat eigenlijk?
0: Nou ja, ik ben garm geweest, ja. Europa ben garm geweest, Nederland ben garm geweest.
1: Ja, dus we moeten verhuizen of zo?
0: Charlies op kooi Suriname.
1: We blauwen
0: daar een eigen enclave.
1: Maar we boot garm naar Lagea, toch? Suriname.
0: Nee man, Suriname kan boot mooie temperatuur hebben.
1: Ja toch? Ja.
0: Maar zo'n de linkse Spaanse premier trouwens. Ze noemen hem links. Omdat hij natuurlijk een klein beetje links is. Maar dat maakt niet uit. Als het rechts is, dan is het goed tegenwoordig in Nederland.
1: Ja,
0: en in
1: Europa.
0: En als het links is, dan is het niet goed. Maar in Spanje is hij de president.
1: Ja.
0: En hij krijgt wel heel veel kritiek op dit moment, hoor. Vanuit andere landen.
1: Hoe kijk je?
0: Jesulgus bij kritiek de Vega.
1: Hoe kijk je?
0: Italiëke premier kritiek de Vega. Dat hij de poorten naar Europa heeft geopend.
1: Ja.
0: Hoe ze Paurat Ail Heiga. Marokko, zei. Pachasa jaar Bolermi.
1: Ja.
0: En er is een nieuwe wet, dus uitspraak geweest van Hooggerechtshof. John Bolisba van Soen, ik hoor een uitspraak, hè, ja. Ki agar migrant niampe pahoojge, paurat, dan mag je ze niet zonder procedure wegsturen.
1: Waar staat het?
0: En dat weten die Marokkanen natuurlijk ook.
1: Migado.
0: Dus ja, als je daar eenmaal bent, dan kun je niet weggestuurd. Ze kunnen je niet wegduwen in het water.
1: Dus doe power het en je.
0: Pina.
1: Maar wie is zo slim om dat op papier te zetten in de wet?
0: Nou ja, nee, Hooggerechtshof heeft dat gezegd, ja.
1: Oh, Hooggerechtshof, sorry. Oké.
0: Dus mensen, smokkelaars die er misbruik van willen maken, die kunnen er mooi misbruik van maken.
1: Maar hoe kan...
0: verzamelen die mensen daar, die zeggen van luister, we gaan nu zwemmen. Met z'n allen, hup.
1: Maar dit is toch... Dit is gewoon mensen smokkelen eigenlijk, hè?
0: Het is een bestorming.
1: Ja, kijk, ik snap het wel, hè. Mensen willen een goed leven hebben... en dan neem je de kans om te gaan zwemmen... en dan de oversteek te maken naar Spanje. Maar, naar het heel gevaarlijke... en ik snap de rechter niet dat hij dan zo'n uitspraak doet. Hoe kan dat?
0: Nou ja, ik ben het ermee eens. Je kunt niet iemand die... ik weet niet hoe lang heeft gezwommen. Op Pahoochalema en jij doet die

0: zon terug in het water. Aan de kant toch leuk? Toen kan je ze instaan, maat.
1: Nee,
0: dat kun je niet doen. Maar je moet ze sneller dan die procedure laten doorlopen en dan terugsturen.
1: Ja, maar,
0: laat ze weer zwemmen terug gaan, desnoods.
1: Ja, maar dit is toch een, maar Anne, dit is toch een precedent?
0: Ja, maar luister, heel Europa is dus boos.
1: Ja, ik
0: en met name rechts-Europa is nu boos. Kipachase, ja, dat nieuwe Alba. En trouwens, Spanje heeft een recent, kan je dat meer aan? 1 miljoen, hè? 1 miljoen mensen heeft Spanje toch een ding gegeven, een status gegeven.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een probleem, hè? Dus Spanje is daarin wel een beetje afwijkend. Trouwens, de dag dat die mensen zijn gezwommen van ene plek naar andere plek.
1: Ja.
0: Ik vraag me af of. Wacht even, Lloyd.
1: Ik was een Jan Boeske kerbaarsman.
0: Ik vraag me af of een. Of Spanje dat niet had kunnen voorkomen.
1: Ja.
0: Op het water, toch? Bichua met Jaike Tarauja, toch? Pani Rego, CPP Leuike. Met je katapult of zo, je zoekt hem aan.
1: Of dranghekken daar in het midden van de zee.
0: Dranghekken in het water.
1: Je kunt
0: natuurlijk iets doen. De vraag is nu of de Marokkaanse politie iets heeft gedaan of niet.
1: Natuurlijk hebben zij niks gedaan.
0: Het was trouwens een feestdag, hè? Marokkaanse koning Mohammed. Mohammed was jarig of zo, hè?
1: Zeker, maar toen ik aan hem cadeau deelde. Ja,
0: Tulonja. Tulonja, dus ja, hè?
1: Hey, maar aan het elk jaar is het weer raak met de gedoe met die migranten naar Europa. Natuurlijk, een mooie zin, een mooi leven. Kaipina, kidoek naar wat dan ook. Maar ja, wat kan je eraan doen?
0: Lloyd, hoe maar het probleem na he? Hamangilego koffie, toch een koffie bij hem naar delen. Hey, dat is mijn probleem.
1: Het hamkakari. Soon.
0: Weet je wat? Aatje go chai hamme dede, go chai. Vandaag hoef ik geen koffie, go chai hamme dede.
1: Thanda chai ki garam chai?
0: Nee, garam. Ja,
1: garam. Ik to tu garmasal baate. Garmasal, is dat een woord? Garmasal.
0: Garmasara.
1: Abbe tu, or gussa me koni kuch bol diye, to or, ja, door die thee word je nog heter, hè?
0: Hij dekhle to, dus garam, abba moori thanda pakadi hai. Bakra bolega, oego moiche chaiga. Je hart moet warm zijn en je hoofd moet koel zijn.
1: Moet koel zijn, ja.
0: Hij zegt ja.
1: Nou ja, dat is ver te zoeken tegenwoordig.
0: Maar toch, ja, wat jullie ik dat Singapore wel iets loopt.
1: Ah, Singapore, waar je niet mag spugen of wat dan ook.
0: Juist. Maar toen jij ik londa, maar preparatra 19 jaar. 19 jaar, ik Fransman. In Singapore heb je dus van die sinaasappelautomaten, toch?
1: Ja.
0: Dus daar heb je overal sinaasappelautomaten, ja. Want dat wordt gestimuleerd door de overheid. En frisdrank heb je nergens, althans geen automaten.
1: Ja.
0: Dus overal waar je komt heb je hele lekkere, zoete, koude sinaasappelautomaten. Voor weinig geld.
1: Ja.
0: Maar daar zit een rietje bij. Hem kopie, Pietre. Echt waar, jij deed...
1: Ik geniet er flink van. Toen mocht ik eigenlijk, Pietre.
0: Natuurlijk, ja. Maar iets chandaloa, denk ik, ook chandali raha, Lloyd. Chandal, onthoud je woord, hoor.
1: Toen hamar baren met betja.
0: Nee. Goed, dus dat 19 jaar keer chandal.
1: Ik word chandal.
0: 19 jaar keer lunda, to Fransman, van Parhatra.
1: Ja.
0: Ugel film kare heb ik. Dus hij heeft die rietjes eruit gehaald.
1: Ja.
0: Eén rietje.
1: Ha.
0: En toen heeft hij het in zijn mond gedaan. En toen heeft hij dat rietje teruggezet. Waar al die andere rietjes zijn. Paansogo rietjes, toch? Toen heeft dat bedrijf die dat ding doet... heeft hem aangeklaagd van... hey, dit mag je niet doen.
1: Op camera, dat is derpe gegaan.
0: Natuurlijk, dus je komt er niet onderuit. Nou, die man is er goed van afgekomen, moet ik zeggen.
1: Oh ja, kon straf ook een mil leggen.
0: Dat je toch kon chipais bij haar?
1: Hij heeft wel straf gekregen, toch, in Singapore?
0: Jawel.
1: Ja, want je ontkomt er niet
0: straf gekregen.
1: Ja.
0: Een geldboete heeft hij gekregen.
1: Ocha, kidna.
0: Omdat hij direct toegaf dat hij rietjes lekker was.
1: Maar toch morsoen, hij gaat, hey, waarom doe je dat eigenlijk?
0: Marabalic had meer. Ja.
1: Ravi Bole.
0: Maar bijvoorbeeld Kogum. Kogum mag je ook niet een. Toerastape Bigdele Kogum. Die van jaren.
1: Moeten ze hier
0: maar
1: ook
0: als je naar het toilet gaat, je hebt overal toiletten daar natuurlijk. Ja. Heel netjes. Het is echt geweldig georganiseerd wat dat betreft. Je hebt overal nette toiletten. Maar als je het toilet niet doorspoelt, openbare toilet.
1: Ja.
0: Maar ja, Jokies Wambutu.
1: Hé, serieus?
0: Ja.
1: Oké, maar.
0: Hoe vind je die?
1: Kon het ook een paar dagen van Singapore in mijn boodschap? Ik ga het niet zo.
0: Nou ja, zo nou. Die man heeft €400 boete gekregen, Lloyd. Huh? Omdat hij alleen rietje heeft gelekt.
1: Ik hoor het al.
0: Is €400 boete.
1: Ik hoor het al. Jij gaat naar Singapore. Jij verhuist naar Singapore. Want Turk gaat in mijn lijken deze heen.
0: Nee. Ik heb er binding mee. Maar die man had ook 2 jaar celstraf kunnen krijgen. Dus toen had hij
1: gelijk. Oei, zoen.
0: Toen doe je maar eens zomaar van die regio.
1: Ja.
0: Nou, maar toen had hij slordig aan mijn baten. Dus je weet maar nooit.
1: Ravi Bole Infantino is zichzelf aan het ophangen. Is gebeurd met hem met de nieuwe verkiezing. En Ravi Bole, ja, we gaan ervoor. Ajax wordt kampioen.
0: Ja, mooi. Hij is optimistisch.
1: Tuurlijk, wij zijn toch allemaal optimistisch?
0: Ai. Dus maar die lelijke boytje worden heb je niet gekregen.
1: Nee, Maaiveld onderzoek haatjes in Marokko.
0: Ik kan ook lelijke worden, maar ik ga ze niet zeggen.
1: Nee. Toen naar Bolle, want we zijn een nette radiostation, dus we gaan dat soort woorden niet gebruiken hier. Behalve Megraro en dat soort dingen. Kan wel. Maar Sunwal Maaiveld onderzoek wel, doen we toch een beetje. Kitukon wordt Jane Hega, wat eigenlijk een beetje ordinair is. Dan niet boeit hij wel het niet doen bolle trapijlen. Je kunt appen op 020-363-0808 per. 020-363-0808.
0: Ego Airbus benijs bij Samantaloid. Althans, die Airbus kan heel lang vliegen.
1: Ja.
0: 24 uur kan die vliegen.
1: Ja.
0: Dat is best wel veel, hè?
1: Heel lang kan hij vliegen,
0: is een record. Maar weet je dat dat heel slecht is voor je lichaam?
1: Ik wil op vliegtuig mee.
0: Lang gaat zitten in een vliegtuig en je bent aan het vliegen.
1: Ja.
0: Dat ding is lichamelijk echt een uitdaging.
1: Ja.
0: En mijn advies aan iedereen is nakker je.
1: Dus 24 ganta, ik wil vliegtuig mee bij de katin. Toen rij je kina omanaji.
0: Hoe langer de vlucht doet, hoe slechter het is voor je lichaam.
1: Ja.
0: Pras sootsamad kekarie, want je trombose... hoe in de war raak, hoor je hele tjejwajar. En vanaf 4 uur vliegen begint het risico op trombose al. Lloyd?
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, nee, ja.
0: Vanaf 4 uur vliegen, hè? Dat je aardgunta oerie, hé, zo'n dat risico wordt alleen maar...
1: Vooral voor de oudere mensen is het ook heel erg gevaarlijk, hè?
0: Ja, natuurlijk. Dus je moet een beetje uitkijken bij je voor dat soort dingen.
1: Ja.
0: Toch zijn er groepen mensen met verhoogd risico in jouw lichaam. Erfelijke aanleg, vrouwen die de pil gebruiken, zwanger zijn... of kort geleden zijn bevallen. Vooral uw groep wat behoudt barca risico. Dus ga liever niet vliegen. Denk je toch?
1: De ook naar doe je toen manier jij, Australië. Wat doe je dan? Doe je dan 2 traps?
0: Nou ja, of helemaal niet gaan naar Australië, hoe vind je die?
1: Dat kan je.
0: Make-up zijn samen bulletje in Australië. Hey, geen haar op mijn hoofd, meneer.
1: Nou ja, dan heb je een stuk van de wereld niet gezien aan het. Misschien is Australië wel mooi.
0: Maar ik vind 8 uur vliegen vind ik al een ramp, Lloyd.
1: Ja.
0: Laat staan 16 uur of 24 uur. Modede, minogo, chode. Weet je trouwens hoe belastend het is voor de piloten en voor cabinepersoneel? Lloyd?
1: Ja, natuurlijk. Het is
0: gewoon niet te doen, joh.
1: Ja, maar ik stewardess, als ik al kom, die kan pijsak om haar. Een stewardess, om de
0: klein... Toen kan je zeggen, Janega.
1: Om de klein stewardess, ik na krakam kreeg, zo. Ik na hossel kreeg, vliegtuig.
0: Maar toen kan je zeggen, Janega. Nee, ik heb geen informatie.
1: Nou, ik weet uit het verleden van...
0: Kon een stewardess, dat ze wat thuis maakt.
1: Maar stewardessen die werken zo hard daar in het vliegtuig. En ze doen het alleen maar omdat het leuk is natuurlijk, het werk. Toen je in Idis, Oederdis en dan blijf je daar een paar dagen. Maar ze moeten wel hard werken voor een klein beetje geld, hè?
0: Maar zo'n vroeger, hè, Pahileje, ik wil onderzoeker te lagere school, hè?
1: Ha.
0: Onder meisjes.
1: Ja.
0: Dat bijna een derde deel bullet, ik wil stewardess worden.
1: Ja. Waarom?
0: Bijna. Omdat stewardessen mooi uitzagen, ze vlogen.
1: Ja.
0: Leuk toch, ieder zijn oever.
1: Ja.
0: Maar ik zeg het je. Een stewardess is eigenlijk een hulp in de huishouding, maar dan hoog in de lucht.
1: Ja, maar het is ook zo.
0: Je bent aan het schoonmaken, je bent eten aan het verdelen, je bent aan het opruimen.
1: Al die krakerie van die mensen moet je aanhoren, hè?
0: Ah, dus dat ding is... Hé, hey, het is niet meer zo leuk, hoor, moet ik zeggen.
1: Nee,
0: maar trouwens, ja, over vliegtuigen gesproken, luid. Toen ik leefde in Amerika, ik een vliegtuig van een ontwerp kregen.
1: Oh ja?
0: Ook een naam heet Jet Zero.
1: Jet Zero. En wat gaat Jet Zero doen?
0: Een nieuw soort vliegtuig bouwen. Een beetje lekker.
1: Ja.
0: Ook een vorm waar ik dan dus kan bijeen. Het ziet er wel heel mooi uit, hoor, moet ik zeggen. Qua vorm.
1: Ja.
0: 250 had meer maïtza kregen.
1: Ja.
0: 4 gangpaden.
1: Ja. 4?
0: In plaats van 2? Ja, 4 gangpaden. Dus dat ding is breed. Oh. Aman Brady.
1: Ja.
0: Aman Brady. Luid. Wachtrij voor toiletten. Eigen wachtrij. Eigen ruimte.
1: Oh.
0: Ja, en hij vliegt hoger dan normale vliegtuigen. Omdat hij een hogere dingen kan halen. Hoogte. Hij kan hoger vliegen. Dus.
1: Oké. Okay.
0: En waardoor hij minder brandstof verbruikt. Dus
1: kap vliegt er wel beniga. Ik heb een eigen boeien.
0: Maar hoe jaldi beniga? Jason Janaiga, want Amerika kaskesteun kreeg dat project.
1: Maar is het Boeing of is het een ander bedrijf die dan...
0: Nee, ander bedrijf, ander bedrijf.
1: Oké, okay, okay. Jet Zero heet het. Nou, we moeten dat Jet in de gaten. Nou ja, is dat baat zoen, zeg ik, kan niet koffie en chimes in de wallo. Dus je moet altijd luisteren, moeilijk, want dan word je slimmer. Hè? Toch?
0: Ah, moeilijk, het chatje, Joa. Takila, kijk je hoe Jet Zero eruit ziet. Leuk. Maar het ziet er mooi uit, hoor.
1: Je weet niet of dat ooit werkelijkheid wordt.
0: Ze hebben al 3 miljard hebben ze al gekregen.
1: Bij Kushina.
0: Amerika 3 miljard lagaat je ook, man.
1: Ai boy, echt serieus. Hoe vind je die? Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. En als het een hit is, dan gaan we ook daar gebruik van maken, toch?
0: Dicht letten. Lelijke moeite woorden. Peer Island.
1: Lelijke moeite woorden heb jij.
0: Dat is te lelijk, man.
1: Ja.
0: Luid.
1: Ja.
0: Ik
1: heb ook die wassies doen alleen Creoolse mensen. Maar nee, toch? Wij doen allemaal wassies.
0: Nee. Is Creools.
1: Is Creools.
0: Dan hebben we de ultieme proef gehad.
1: Oh ja, is dat zo?
0: En dan weten we dat het bij iedereen gaat werken.
1: Arwin is terug van Amerika. Fuerteventura. Hij is terug, Arwin. Arwin Bolle, Ajax nummer 1. Ajax wordt kampioen, zegt hij. Ik ben 2 meter, ik kan niet stilzitten tijdens een vlucht. Het moet met extra beenruimte zijn. En als we in de lucht zijn, ga ik altijd met de werknemers praten en helpen. Want ik kan niet zitten. Oh, stewardess, wat kan je helpen, kregen, Arwin?
0: Zogenaamd.
1: Oké, Rajan Gena, want wat Ajax betreft, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Zolang Bos de Scepter zwaait in Eindhoven, wordt PSV wederom landskampioen Forza PSV, zegt Rajan Gena.
0: Ja, Rajan,
1: ja, ik geef je ongelijk, niet ongelijk hoor, maar ik ben bang dat Ajax dit jaar wel kampioen maakt. Maar we gaan het zien, Rajan.
0: We gaan het merken. Laten we over Ajax stoppen, Lloyd. We gaan het zien. Inderdaad. Abeto Passo Rubhelba.
1: Abeto Passo Rubhelega.
0: Abe Laulau Kelalba. Laulau Tiers.
1: Abe Pas Keleba. Hamlok Abhinesi Chilaila.
0: Straks moeten ze tegen 0-10. En tegen Eindhoven. Tabban Chutiga Ajax.
1: 0-40.
0: Tabban Chutiga Ajax. Dus we gaan het zien.
1: Ja.
0: Ego term mangela introduceer kere, Lloyd.
1: Oh ja, kon term to my introduceer kere. Ik is het een nieuwe term.
0: Ham or tu claim karab.
1: Ham or tum.
0: Lau.
1: Tum or
0: lau ham. Lau eke publiceer kar deja.
1: Ja, direct.
0: Coffee, Radiofluencer.
1: Radiofluencer. Een koffie en chai. Bij Ujala. Radiofluencer. Ook een metlapkuntje, hè?
0: Radiofluencer. Jij zei influencer, hè, jaar. Ai, mikado. Hij zei, hamlok wat die radiofluencer.
1: Radiofluencer, ja.
0: Titel. Ik geef jou gewoon een titel, Lloyd.
1: Ja,
0: radiofluencer.
1: Ja, ja. Tor or hamar or tor titel. Radiofluencer, hè? Is een mooie woord. Kun je ze toe verzekeren, Lidjes?
0: Mooi woord, hè? Ratiak is sutila. Ratiak is sutila. Ratiak is sochila, Lloyd. Ratiak is sochila. Kijk eens. Hé, dankjewel voor je thee, man. Wacht.
1: Ja, thee, pie.
0: Maar ik ga kijken of je thee ook zo kunt drinken.
1: Ja, natuurlijk kan je ook slurpen met thee.
0: Barca kilas de Lloyd.
1: Ja, tu gaas bij hem aan, Barca. Tu kakerie.
0: Nee, dat kun je
1: toch
0: niet
1: doen, Lloyd.
0: Assan, dat ding is heet, man.
1: Wij moeten voor jou zorgen dat je hier mooi se toe bij zeker hè, aram se bij zeker hè, aram se pie zeker hè. Komt ie nou? Was dat?
0: Nee, je kunt niet. Als je gaat slurpen, ga je hele hemel te verbranden, lui. Dus je kunt dat niet doen. Ik moet okay. Dan met een lepeltje drinken. Dus temperatuur, hè? Ja. Veel mensen weten dit. Ja. Sommige mensen weten dat niet. Temperatuur van koffie is een andere temperatuur dan temperatuur van thee.
1: Hoe dan?
0: Een koffie moet minder heet zijn.
1: En een thee?
0: En thee hoort heter te zijn.
1: Dus
0: een pania jonba, chahi beter afgesteld, rijk altijd.
1: Ja.
0: Dat wist je wel, toch? Of wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk niet, hoor.
0: Toe,
1: maar
0: horeca met een kamer.
1: Ja.
0: Maar temperatuur van koffie is dus een andere dan van thee.
1: Ja.
0: Zeg je toch?
1: Ja.
0: Maar je bent hier aan het doen, je erfenis.
1: Erfenis. Ik heb het met ook wel degelijk wat je hebt, want erfenis. Erfenis.
0: Erfenis leidt tot slagveld.
1: Boy. Hè?
0: Die advocaten, hè?
1: Die verdienen geld.
0: Kaskekamaiga. Honderden cliënten meer dan vorig jaar.
1: Acha?
0: Ka hoega, Lloyd. Doe tientje hoega.
1: Acha?
0: Ik heb een beetje een geval. Ik heb naam Jan.
1: Ja.
0: Jan kreeg geval wat toen mangen Janne.
1: Ah, Jan kreeg geval wat al, hè?
0: Toen mangen Janne. Toen was nieuwsgierig aan het debat. Toen mangen Janne. Toen was het niet een bobbet. Jan heeft een parhabetje. Jan heeft een goede baan.
1: Ja.
0: En financieel komt hij niks tekort.
1: Ja.
0: Eén keer per week gaat hij langs bij zijn vader. Eén keertje.
1: Heb dat mee, ik denk. Acha, kijk.
0: Denk je toch? Doe je dat niet, ja. Ja,
1: dat moet je zeggen, heb dat mee, ik denk. Kono, jij bent er, maar je nou nog aan.
0: Juist, ze kunnen het goed vinden samen.
1: Ja.
0: Maar hoe naar ga doe je dat, acha, kijk. Zijn twee jongere zussen.
1: Ja.
0: Zit hij met regelmaat. Dus ook kisat mooi, Igarista. Dan overlijdt zijn vader ineens.
1: Ja.
0: Borhoumarge. Jan Kebab. Kort na de begrafenis krijgt hij zijn testament onder ogen.
1: Ja.
0: En wat ziet Jan? Tot zijn grote verrassing. Hij heeft hem onterfd. En alles gaat naar die zussen. Alles gaat naar die twee zussen toe. Maar dat komt heel hard aan bij Jan. En hij begrijpt er helemaal niks van.
1: Ja.
0: Hij gelooft niet dat dit echt de wens van zijn vader is geweest.
1: Ja.
0: En de laatste tijd was die vader ook niet helemaal helder.
1: Ja.
0: Dat weet hij.
1: Ja.
0: Jan Janeu Chijwa. Dus wat vermoedt Jan?
1: Jan
0: vermoedde karega, Lloyd. Precies, John, wat jij toen bolega.
1: Ja.
0: Ki i bahinien doen om milke.
1: Kus kerle wat
0: Die hebben iets gedaan.
1: Ja, wat papa ke moeder toch nou mooi gemaakt had. Dus die hebben we dan testament laten maken.
0: Ab Jan bichara aan de zijlijn. Zij kan met haraba.
1: Ja, zij.
0: Or intussen doe go bahinien. Sab John ba. Bapuake.
1: Sab don kerden.
0: Dan. Sab bate ga doen. 50-50.
1: Ja.
0: O Jan bichara. Beta hua, kus ik ook een amilal.
1: Ja, ai boy.
0: Is toch erg dit, hè?
1: Is erg. Al heb daarmee ik dan ja, dat babokje dek.
0: Bechara.
1: Toch kus naar buis.
0: Kus me liga.
1: Ja. Dus
0: er zijn heel veel, zaken.
1: Ja.
0: Meer dan 4000, hè?
1: Ja.
0: Lloyd, per jaar. Nederland mee. Dus hem luk boli laki Hindustani mee ladaai hoeiga. Dhan ke piche.
1: Ja.
0: Toe bhul ja, na khali Hindustani. Nee, sab jaga hoeiga.
1: Sab jaga hoeiga. Sab jaga toch?
0: Bijna 4,500 Lloyd.
1: Ja, is veel hoor.
0: Erfrechtszaken. Ik ga liever Nederland mee. Ik ben iets mee.
1: Ja.
0: Or ab barhat jayega. Or barka hovat jayega.
1: Ja, want ab dheer kable. John pahle ke admin hai. Dheer dheer usab bhi ja hai. Ik bedoel, die worden oud. Die overlijden natuurlijk. Ab dheer erfenis bhi aega. Wat gaat er gebeuren met al dat geld en al die erfenissen?
0: Dus wat is er gebeurd? Dus die ouders hebben arm geleefd. Soms.
1: Ja.
0: Maar ze hebben wel een woning.
1: Ja.
0: En de woning is heel veel in waarde toegenomen in al die jaren.
1: Ha.
0: Samen, hè Lloyd. Dat ook je.
1: Ja.
0: Bijna 1,000 miljard euro.
1: Oh.
0: Moet er verdeeld worden onder kinderen. Dus vind je het gek dat mensen daar ruzie over maken?
1: Ja.
0: Maar niemand wil achter het net vissen, toch?
1: Nee, maar.
0: Mang je op een aandeeljaar?
1: Eigenlijk moet je in dit soort situaties, ga ga met elkaar praten. Bij het keer mooi zijn, betalen en verdeel het gewoon eerlijk. Weet je, dan bedoel ik, kijk, torak je bij je zakje paar mee.
0: Probeer het goed te regelen. Ik heb maar een probleem hier, ja, trouwens. Ik doe ze iets leuk.
1: Ja.
0: John Kebare met Mina Sochega.
1: Yeah.
0: Er zijn heel veel samengestelde gezinnen tegenwoordig.
1: Samengestelde? Ook al met Sochega?
0: Dus ook al met Laba. Ik admi, ik ouderd. John Kebare, Hoichukala zijn bij elkaar.
1: Ja. Yeah.
0: En zij hebben hun kinderen meegenomen in dat huwelijk. Maar dan let er tweede of derde ouderd, toch?
1: Ja. Yeah.
0: En je hebt kinderen links en rechts. Maar je vrouw met wie je bent, of je man met wie je bent, die heeft het eerste recht bij je. Ook al heb jij kinderen.
1: Ja. Yeah.
0: En dat geeft ook problemen.
1: Hmm. Nou ja.
0: Toen nam Moïse zoen liggen, maar wat jij looit.
1: Gisteren ten niet doorraden te wandelen. Ham nam Moïse zoen niet, maar de mien nam Moïse zoen niet.
0: Ham toch gaat die batalla toch? Ja, ja. Ademien ketchor. Ademien, toch zei Orchalak, baloit. Ademien samar geba. Nee, maar dalle ego admi ego aurat.
1: Ja.
0: Gescheiden ba.
1: Ja.
0: Maar ze hebben kinderen samen.
1: Ja.
0: De Adamia of Auratia Pirbiaka leeskoos.
1: Ja.
0: En samen hebben ze een mooi garba, paisage, sapkoetje. En die man komt te overlijden.
1: Ja.
0: Voorbeeld waarmee.
1: Ja.
0: Dus die vrouw blijft nu achter. Maar dit is zijn tweede vrouw.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook nog een eerste vrouw. En hij heeft nog kinderen met die eerste vrouw.
1: Oh jee. Ha.
0: Maar die kinderen, die moeten nu wachten.
1: Waarom?
0: Want papa was getrouwd met de andere vrouw.
1: Dus dan...
0: Dus de stiefmoeder, die krijgt alles.
1: Arie,
0: primair.
1: Maar dan heeft die man dan heeft die man het niet goed geregeld. Ook het einde testament. Nee, maar
0: zo gaan die dingen, luid.
1: Maar je moet die dingen van tevoren regelen. Ook het einde testament. Maar welke?
0: Ham toch een abolap, ham toch een waarschuw.
1: Toch ham met je zwaar kan niet bolen. Kan ham ze bolen je zwaar.
0: Omdat de kutta ke na dadaiga bolega, ham toch een waarschuw kan hebben, luid. कि कुत्ता कितना गफाल्लक हैगा हैं तो कुत्ता का ऊपर सपना देखेगा तो अल्तान सपना एक बदल है
1: नया नया सपना जब से तू काबले कुत्ता के बारे में बताएला बैठे ऑफ द चिवावा है दैट मैं मानो है अगर जी इमांड सुक्त है कोप डन एन चिवावा गा लोपे इन अ ड्यूर विंकोस्ट्रेट डन वीट यू मिसिन वेल एन रैके फ्राउ डी बाय यू कम्ट.
0: Een chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Maar toen chihuahua, dus moet je maar daar. Dus admin, je moet met toe couscous daar aan het in koffie, chai, middagshow mee. En mensen geloven dat. En natuurlijk, Janke baat toe, ja. En je zegt altijd goede dingen natuurlijk. Maar kon ook een baat, dan moet je er wel even goed over nadenken natuurlijk. Maar toen kon je wakker baren met toe couscous, moet je met dat baat. Dus dan maar een stapje lila of trantpijala. Dat zie ik een man.
0: Wat heb ik eraan? Jan, waar chalat raha?
1: Jan, chalat hem met zo'n chihuahua. Denk, ai, werkelijk.
0: En dan stuur je mij een foto.
1: Ja, en dan
0: loopt het. Jan, Jan in zijn witte broek.
1: Ja.
0: Korte broek, witte broek.
1: Ja.
0: Precies, je zegt ook, chalat raha.
1: Ja.
0: Kijk, Jan doet dat al.
1: Ja.
0: En dan stuur je mij een foto. Ga mij geen foto op het houden, Jan.
1: Kijk. Kijk, dat mien kan zich alleen hier goed over een keer zat.
0: Nee, maar Lloyd is geïntegreerd. Ai boy.
1: Niet? Nee. Ja, je zegt het niet goed. Je zegt het niet. Het is een moeilijk woord hoor, om te zeggen.
0: Behoorlijk moeilijk woord. Ik ga het niet meer zeggen, Jordi.
1: Intrigerend. Hè?
0: Geïntrigeerd.
1: Hai boy, huh? Echt serieus. Ha.
0: Maar, door honden.
1: Ja.
0: Maar zo'n ego chowdy bij.
1: Maar dat komt door jou, hè? Dat komt jou.
0: हाँ एगो औरत ना छोड़ी एगो औरत गल क्यूरासाओ घूमे बेचारी
1: या
0: इन देर तक याल के तो वहां घूमत रहा गल कॉफी ले वे यार अपार्टमेंटवा से चल के 5 मिनट पे कॉफी
1: या
0: तूने आन खफल सुनेगा अच्छा कि कुछ दौरत दौरत आवे उसे चुकने अन्नी दौरत आवेगा मतवा से पेटबुल अथवा से पेटबुल लॉइट अन पेटबुल
1: ना दस नो हार्ड रन
0: इज रनंत गको नहीं दी फ्राउ ड्राइट से होम एंड दी पेटबुल दी स्प्रिंट अप देयर
1: अरे.
0: En dit is een vrouw die zelf ook honden heeft, et cetera, et cetera.
1: Oh,
0: hè?
1: Maar ze is het
0: gewend. Goed, bichari ke kaart is.
1: Arie.
0: Dus je moet uitkijken met honden. Betrek kutak nale, echt waar.
1: Nee, maar zo raar bijna.
0: Kutchana, blijf weg van honden.
1: Trouwens, toen kabelen dus... Hama apan batjana afkerpeli. Dus toen kabelen... Dus kutu honke bare me wat ja, over chihuahua. Maar bij mij in de buurt liep... Onlangs, ik go ouder, of Chaurira, die liep met zo'n klein hondje. En die was geen chihuahua, maar die was een Pomeranian.
0: हम प्रसिद्ध जाने ला कौन कुत्ता बालोइत बड़ा सुघर कुत्ता है एंड है
1: dit is een ander soort hond.
0: Ja, maar hoe pie jij gaan champagne bij Kutawa?
1: Pomeranian?
0: Hoe champagne pie jij gaan?
1: Okay.
0: Pomeri champagne op je galoy. Trouwens, kutta ke over. To Nederland met jane kitna kutta he galoy.
1: Na.
0: Die hebben goed leven, hè?
1: Heb je een onderzoek gedaan?
0: Weet je hoeveel kutta's er zijn?
1: Nee.
0: 1,8 miljoen honden.
1: 1,8 miljoen honden?
0: Honden, Nederland met he ga.
1: Boy.
0: Bijna 2 miljoen honden. 1,8 miljoen. Ongeveer 150.000 mensen worden per jaar gebeten.
1: Hoeveel? Nog een keer?
0: 150.000 mensen.
1: Worden per jaar gebeten.
0: Nat die lagi hij galoit.
1: Behoort heren.
0: Door die 1,8 miljoen honden.
1: Ja.
0: Moeten zoveel mensen behandeld worden. Zo toch? Het nou erg wat je doet.
1: Behoort erg. Ik vind dat ze...
0: Een derde van die mensen, dus 50.000 luid.
1: Ja.
0: Even getalsmatig om even uitleg te geven. Zo net wel een soortje van, ja, 150.000 ik het naar buiten. Een derde van die mensen, 50.000, moet echt behandeld worden door een arts, EHBO, et cetera, et cetera. Dus dat betekent 1.000 mensen per week. Per week. Vind je het gek dat ik bang ben voor honden?
1: Ja, nou ja, je bent bang voor honden. Maar ja, al die kosten die gaan omhoog. Natuurlijk. Oh, ik had helemaal
0: niet meer vertrouwen. Ik heb geen vertrouwen. Ik heb het wel een keer zo tegen bedi. Maar nu is er weer nieuw onderzoek geweest.
1: Migado, echt serieus.
0: Dat moet je dus niet doen. Ik kook het wel een keer naar zoet. Want ratia is een man. Uitraaien man die dingen. Krap, doen ze man.
1: Allee?
0: Wat jij kreeg je
1: toch? Kutuwenke, kutje draaien.
0: Van alle dieren.
1: Oh, oké, okay, nou ja.
0: Dus vooral ze wat jij
1: kreeg. Die Pomeranian, Kutuwanjun Heiga, die zijn bekend om hun dikke pluizige vacht en vosachtige snoetje. Levendig, slim en aanhankelijk.
0: Luid, ik ben er niet in geïnteresseerd. Dus zomaar hem met haar weetje, joh.
1: Oké. Nou ja, goed. Het is nu tijd voor Brazzafest. Ham Kasun Liberty. Kikable, eerste fase keer early bird tickets in hem ze uitverkocht.
0: Don.
1: Ja. Kieran Kedar ook aanwezig op Ujala's Brazzafest 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Brazzafest. Chili, gume. Chili, Brazza tokerie toch? Brazzafest.
2: प्यार हमारा खबर रहे
1: चली चली ब्रासा फेस तोर प्यार वहां पे भी मिल जाएगा तू ना जान सकेगा Als je kaarten nog niet hebt gekocht, tweede fase is ingegaan. Koop je early bird tickets in de tweede fase. Als je toen wacht ik er niet, had ik al een pijsabherikperia. Dus toen na wacht ik er, na draaidijker, ook er tot toe Kinle, Mausi, Rani, Suga. Welke namen kan je nog meer geven aan het?
0: Mehbuba.
1: Mehbuba? Nou ja.
0: Gulgula.
1: Gulgula. Hey, Gulgula. Of Rasmalai. Rasmalai. Hamar Jalebi. Of Olopolo. Of Kuchu Puchu.
0: Tusun. Tusun, Tusun. Lloyd, Tusun. कहां जाइए कहां जाइए लोग
1: ब्रासा फेस में चलिए घूमे
0: कहां चलिए
1: ब्रासा फेस
0: हां फेस 1 जो रहा एकदम uitverkocht hoe je ba lot inderdaad is uit fase 2 mein hum log baat hi dus fase 2 mein to kin le apan ticket want dheere chijwa aur mahanga ho jayega dus apna agor tu ke gorega lo to hume bol
1: moet niet kijken bij Ogorecha, maar toen wacht hij naar kooi kan Ogor. Want je kon ook Ogorje te kabina je maar bij Pons bij je.
0: Dus heb je ook een ticket naar gehad. Toen Lele Jurte is uit, want fase 2 met hem ook bati, early birds fase met bati. Dus toen haldi ze jij je op een ticket Jonba Lele.
1: Ja.
0: Na agorie, want dhire chijwa, prijs wat chahrat jaiga. Dus, hamna nahi tu agore kaike, kon chij ke, kahe ke, hamna janila. Maar tu agarat hoi je, niet slim. Jaldi kar.
1: Na, brasafest.nl per tu ticket gerisa kega. En als je zelf niet weet hoe je ermee moet omgaan, hoe je moet kopen, vraag aan je, larkan se poes liye, toch? Toch sabke, toch heel pika diga.
0: Ha, bahut makkelijk heiga, maar hoi se keiga ki koi heiga am loke beech me John. एकदम हम दखना है गा तो तू अपन लड़कन परिवार से कोई से पूछ लिए वो कर देगा
1: या
0: ik verheug me erop, zaterdag en zondag.
1: Het wordt Hangama, 29 en 30 augustus in GIA Event Center. Noteer het in je agenda. Na boelie, of bhaujie se bhi bol die.
0: Khali bhaujie se?
1: Haan, bhaujie ke chahi bhaiya ke. Bhaujie ke chahi bhaiya ke bole ke van kartwa kin. Direct.
0: Natuurlijk. Bentwin, de klebate Lloyd.
1: Ik zeg, just alle muziekformaties van Nederland. Express, Exclusive, Umarin Squad, Surya, Shivam, Rajaram, Sensation. En de Saragama Crew, Bihwaberega. En nog veel meer. Deer artiesten. Toe op nebi dek liye, brasafest.nl per. Want ham jom boila, ham jom na boila. Toe op ne tak, op ne dek liye.
0: Khali ek jaga aiga. Khali ek jaga aiga, jahan sab koi belkar aiga.
1: Ja,
0: Lloyd?
1: Ja.
0: सब बेंचेस रहेगा सब आर्टिस्ट जोन जोन तुम आगे देखे इधर इन बेलकार एक स्टेज पे और का लिए
1: एक चीज तू भूल जाए बोले के आनंद एल्क केयर
0: बोल बोल बोल बोल बोल
1: Kinderen tot 1 meter gratis movement.
0: Werkelijk.
1: Ik weet niet waarom je dat vergeet te vertellen, hè?
0: Want
1: dit is ego gezin festival hè zo'n wallo Brasafest dus gezin barkatin dus kinderen tot 1 meter gratis
0: wacht die Lloyd hebben we ook klachten mee al bij
1: ab kon klachten toch hega
0: ab dek hier pe Adam zoon hebben we bolega hebben we bolse gila keba maar hebben we bolega zoon tulon radiofluencers baten
1: radiofluencers
0: तो इतना पॉपुलर बात है लॉयड और आनंद तुलन के शो हुआ तो हम आप देखे वहां पे ब्रासा फेस्ट पे वो बतिया तुलन ना बोले तरवेल दातन अट्रैक्सी इज
1: या नेचुरली
0: Dus we moeten dat wel zeggen,
1: Lloyd. Ja. Ham lo bati na. Ham bati. Ujala Radio is er ook daar ook. Dus 100? Wij gaan van daaruit. 100. Wij gaan ook van daaruit uitzenden. En
0: toe 100 draag je toch?
1: Ham 100. Toe hoe lang bier je toch? 100. Dus.
0: Lloyd. Zoon. Ja. Laten we iets doen. Laten wij iets doen.
1: Ja. Bol.
0: Chupese. Conchi. Chupese. Koise na bete je.
1: Ha.
0: Chupese lau ik o chich ham lo boli ja.
1: Bol.
0: Laten wij een kortingscode geven.
1: Oh ha. Kortingscode. Wa. Bol.
0: Chupese kari ja.
1: Chupese. Koise na boli je.
0: Dus je jaaiga hamlo ke website pe brasafest.nl pe ta je ye tickets lage lau hamlo ke ko kortings ko de de
1: direct fatafat bol
0: alleen for ons luisteraars
1: fatafat ha bol
0: koi se naam bataiye dus je je sunega koi se naam bataiye ee geheim rahi luister hamar aur tor
1: ja is een geheim tussen ons.
0: Is dat leuk?
1: Ja, is hartstikke leuk.
0: Kunnen wij een kortingscode doen?
1: Direct. To bol to kon kortings.
0: Kon code to mangen.
1: Iets met koffie chai. CC.
0: Na mooi liggen toch? Grappig naar ben je toch?
1: Oh, je grappig naar.
0: Lloyd, ga mij jou mooi wel.
1: Ha, bol.
0: 100.
1: 100. Je hoeft allemaal 100 in te typen als je die kaarten koopt.
0: 100-brasafest.nl. Wat vind je daarvan?
1: Ja. 100-brasafest.
0: 100-brasafest?
1: Ja, 100-brasafest.
0: Makkelijk is 100. Maar is 100 alleen niet leuker, Lloyd?
1: 100 is makkelijk, is veel beter, toch?
0: Wacht, ik ga even hier even checken, direct, pietje.
1: Ja.
0: Techniek?
1: Ja.
0: Kan het alleen maar 100?
1: 100
0: of wordt het 100 brasa? 100.
1: 100.
0: Lloyd, alleen met 100 gaat het geregeld worden, nu direct, terwijl wij praten.
1: Ja.
0: Gaat de techniek dat regelen dat jij en ik dit hebben afgesproken?
1: Kitna korting wat heb je? Hamna
0: Janila. Hamna Janila. Gewoon je hier dikje. We gaan het gewoon regelen.
1: Okay, dus
0: 100. Je hoeft alleen maar 100 in te typen.
1: 100 kan je intypen nu. Dus doe je je naar brasafest.nl.
0: Nou, abena. Ik kwartier baat.
1: Ik kwartier.
0: Want het wordt nu in orde gemaakt, toch?
1: Oké, het wordt nu in orde gemaakt.
0: Ab hamlok versinkeli, ab hamlok opdracht deli Lloyd.
1: Ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Simultaan doen we dat. Simultaan is dit gebeurd,
0: direct,
1: jongens. Patapart. Wat een mooi woord, hè? Patapart. Patapart, hem ook regelkaart. Die liggen 100. Als je dus kaarten koopt via brasafest.nl. En je kan een promocode intypen. Promocode kun je... Dus dat je die 100 in moet intypen bij dat veld. Promocode Hega 100. Dus, korting Miliga, als je nu kaarten koopt voor Brasafest 29 en 30 augustus.
0: Maar alleen voor onze fans, hè, Lloyd?
1: Ha, kon je naar Bolie?
0: Want ietsje jouw reclame naar Bolie, tja, reclame mee. Ietsje jouw khali koffie en chai, luisteraars, Katiba. Ja?
1: Dus, zullen we
0: ik vind dat leuk.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Nou, Arcus Bulgarije.
0: Ik ga straks horen of het in orde is of niet. 100?
1: Ja. Ja.
0: Het is al 100, Lloyd. Het werkt al.
1: Dus
0: het is nu in orde gemaakt.
1: Dus je kan je kaart nu kopen. En met de kortingscode, promocode, kortingscode 100. Dat ook Emil Jaga Kartua. Direct toe ja naar brasafest.nl.
0: Orkalier.
1: Ja.
0: Lloyd kan Jan lier.
1: Orkid dan korting te maken.
0: Orkalier. Nee, maar het is toch leuk. Dat is ludiek. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Dus ik. Ibatia bakje toen Napoli. Hij me beloofd, Lloyd. Na jij je bolle reclame mee.
1: Na ham fatafat na bolle wil man.
0: Ietsje jouw khali bedoeld maar voor koffie en chai.
1: Koffie en chai mee. Dus ga naar onze website brasafest.nl en koop je kaarten.
0: Orwan, je hebt ook koffie chai Lloyd kepia die.
1: Zeker. Hamar staat bij toen koffie chai bij pieseke. Vooral met Anand. Maar jij bent erg populair, Anand.
0: Ja, ik moet je zeggen dat koffie en chai een. Sapkoetje negen, koffie en chai.
1: Ja, je bent wel een beetje bescheiden. Hè? Ik geef je een compliment, maar je accepteert het gewoon niet.
0: Nee, wel. Maar Hamjanila, ik weet hoe het komt. Het komt door koffie en chai.
1: Oh, door koffie en chai.
0: Koffie en chai heeft echt een mooi.
1: Ik wil wel heel even met je stilstaan. Vandaag is 31 juli, Auraj Hega. De dag, Hamren, ja, ik weet niet of ik het goed zeg, maar Auraj Hega. Dat het op deze dag... Ik weet niet of het deze dag was, hoor, Anand. Maar misschien moet je mij even helpen. Aadje Mohammed Rafiki... de dag... Is hij jarig of zo? Of
0: is dat zo?
1: Is hij overleden?
0: Wacht, dan moet ik even gaan zoeken, Lloyd. Janila.
1: Jatwa petu tak even, toch? Want,
0: Mohammed.
1: Ja. Mohammed Rafi, de dag van Mohammed Rafi, denk ik, hoor, vandaag.
0: Mohammed Rafi en dan Aachega 31 juli.
1: 31 juli. Dus daar moeten we wel even aandacht aan besteden. Ja, het is de sterfdag.
0: Het is mij ontgaan, maar ik ga even checken.
1: Het is de sterfdag van Mohammed Rafi.
0: Sterfdag. Ja. Nou. Hij is overleden 31 juli 1980.
1: Ja. Ja,
0: op 55 jaar. Nou ja, goed,
1: we zullen vandaag tijd aan besteden met wat Mohammed Rafi nummers op Ujala Radio. Zero Absolute Aura ASB, Mohammed Rafi Kayat Kije. Met mooie nummers van hem. Hè?
0: Heel erg mooi, ja. Nee, Mohammed Rafi heeft ons veel gebracht, veel gegeven. Chaudhuri Kachande, hoor.
1: Ja, zeker. Chaudhuri Kachande.
0: Maar op Hulbert zouden.
1: Ja. Maar ja, wat zou jij willen horen van Mohammed Rafi nu toch aan het einde van Koffie en Chai zijn?
0: Baharu Kool Barsau. Mena Mehbuba, ja.
1: Ja, en dit vraag je speciaal aan voor jou, lieve Dharmpatni.
0: Zeker. Orkeka, Tor gaat dit horen, ja.
1: Ja.
0: Tor gaat dit maken met Odunia Kera Kwale en zo.
1: Kaha ze toe een keer lele, maar...
0: Oezap gaan doen.
1: Oké, dankjewel Anand voor deze mooie koffie en chai op deze vrijdag 31 juli. De laatste dag van de maand juli. En we gaan naar de maand augustus. Jimma Rehiwika, 29, 30 augustus. Brasafest. Toe je toch?
0: Ja, 100. 100.
1: Baharu Pulbar zou...
0: Kortingscode 100, Lloyd.
1: Kortingscode 100. Dus zo al, doe ik dan... Ticket wakken op brasafest.nl. En de kortingscode is 10100.
0: Dankjewel. Fijne middag. Bye.
1: Bye. Het maasje die Mohammed Rafiki jaant mee. Ham je nog maar op koos naar de Sunmalo, ham op zijn handen werk die nummer 4 miljoen. Maar heel jalla radio per. Mooi serieën, maak er een mooi weekend van. Let op jezelf, let op de kleine.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Soejala Radio.

0: साथ।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hallo, mijn naam is Subhas en ik ben Ujala Radio ka program.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio, headlines. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor oppervlaktewater. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, waarvan 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje zet militair in. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala, hij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Alle sluizen in regio Den Haag en Rotterdam gaan woensdag dicht vanwege watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor oppervlaktewater. Een vrouw van 20 werd gisteravond ontvoerd in Papendrecht en haar woning in Rotterdam overvallen. 3 verdachten gezocht. In 24 uur bereikten 50.000 migranten Ceuta, waarvan 48.300 terugkeerden naar Marokko. Spanje zet militair in. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पूछे कोई।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.